Bij demonstraties tegen een AZC in Apeldoorn is een meisje van 17 opgepakt. Nadat de demonstranten een uur lang hun gang mochten gaan, wilden ze niet luisteren toen iedereen werd weggestuurd. Volgens de Gelderlander stonden er zo'n 100 demonstranten op een rotonde en werden er rookbommen afgestoken. President Zelensky zegt dat er gisteren gewoon werd gevochten aan het front tijdens het staakt het vuren. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar ervan dat ze zich niet aan het bestand hebben gehouden. Zelensky zegt dat ze de Russische acties allemaal hebben vastgelegd. Hij zei ook dat Rusland niets doet om de oorlog te beëindigen. En in Groot-Brittannië is steeds minder steun voor premier Starmer. Meerdere ministers hebben opnieuw gezegd dat hij moet vertrekken. Hij zou vanmiddag in een vergadering te horen krijgen dat het spel voorbij is. Starmer probeerde gisterochtend nog om de boel te redden met een toespraak. Daarna wilden nog meer mensen hem weg hebben. Het weer van Weer Online? In het noorden en noordwesten komen zware windstoten voor. In andere delen van het land waait het minder hard. Overdag gaat de wind liggen. Het blijft wisselvallig met af en toe een bui en 12 graden. En dat was het ANP-nieuws.

Goeienacht. Net over de Duitse grens bij Roermond is een klopjacht aan de gang na een dodelijke schietpartij gisteravond. Een man zou uit zijn auto zijn gestapt en een andere man hebben doodgeschoten. Daarna sloeg hij op de vlucht, misschien met hulp van een handlanger. Volgens de Duitse politie zouden andere mensen geen gevaar lopen. Medewerkers van het Radboud ziekenhuis in Nijmegen hebben de regels niet gevolgd bij patiënten met het Hantavirus. Daarom moeten ook zij 6 weken in quarantaine.

De zomervakantie in Mexico gewoon op 15 juli. Het WK begint een maand eerder. Het weer van Weer Online. In het noorden en noordwesten komen zware windstoten voor. In andere delen van het land waait het minder hard. Overdag gaat de wind liggen. Het blijft wisselvallig met af en toe een bui en 12 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Goedemorgen.
1: Het aantal gevallen van identiteitsfraude in Nederland is explosief gestegen. Dat komt vooral doordat op steeds meer plaatsen om een kopie van een identiteitsbewijs wordt gevraagd, schrijft de Telegraaf. Bijvoorbeeld om nepprofielen en leeftijdsfraude te voorkomen. Maar dat maakt het ook interessant voor hackers om die info te stelen. Mensen die een kaartje hadden voor het festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Maar ze kunnen ook kiezen voor een kaartje voor de volgende editie. Het festival werd zaterdag geschrapt omdat de tent niet veilig zou zijn geweest. De gemeente trok de vergunning in. Een kort geding kon dat niet terugdraaien. De politie in Mexico heeft een bendeleider opgepakt die nauwe banden heeft met een berucht drugskartel. Bij hem thuis zijn 7 tijgers in beslag genomen. Exotische dieren zijn in Mexico een symbool van status voor criminelen en moeten anderen afschrikken. Er zijn ook wapens, drugs, auto's en motoren in beslag genomen. En Jake Paul kan misschien nooit meer de boksring in. Het liefje van Jutta Leerdam heeft complicaties overgehouden na een kaakbreuk na een gevecht eind vorig jaar. Zijn arts adviseert hem ook om te stoppen, maar daar denkt Paul zelf anders over. Blessures horen erbij en hij heeft nog genoeg gevechten in zich, zei hij in een interview. Het weer van Weer Online? Er trekken buien over het land en het waait stevig. Het is 7 graden. Overdag gaat de wind liggen, het blijft wisselvallig, maar er is ook af en toe ruimte voor de zon. Het wordt maximaal 12 graden. En dat was het ANP-nieuws.

Brother. Ik zou het bijna tegen jou kunnen zeggen. Avicii op Q Music. Een hele goede morgen. En welkom bij Mattie en Marieke de pre-party. Het is iets voor vijf. Ik ben net binnen. Bij deze Mattie en Marieke de pre-party geopend. Gisteren was ik naar een concert toe. In Utrecht. En ik durf 100% zeker te zeggen dat als je niet mag googlen, dat je dan niet kan raden waar ik geweest ben. Dit is zo'n ontzettende niche. Ik ben naar een artiest geweest die bij echt niemand op de radar staat. Dat ik denk dat als je nu luistert, jij niet weet waar ik gisteren geweest ben. Ik zou je nog een kleine hint kunnen geven. Ik had 2 uur lang gedurende het concert het gevoel alsof ik op vakantie was in Italië. Ja. Ik zal even na 5 uur een stukje laten horen. Ook Cloud met Stella V onderweg speciaal voor jou naar J-Roll. I'm Good op Q Music.

0: Het is 1 over 5. Excuses. Hier is het laatste nieuws op Q.
1: Goedemorgen. De informatie die hackers hebben gestolen van onderwijsplatform Canvas is teruggegeven en vernietigd. Het bedrijf heeft een deal gesloten met de hackers. Het is niet bekend of er losgeld is betaald. 7 Nederlandse universiteiten gebruiken het systeem ook. Dat willen ze het liefst deze week weer veilig in gebruik nemen. De Duitse politie is bezig met een klopjacht net over de grens bij Roermond. Op straat in het plaatsje Wassenberg is gisteravond een man doodgeschoten. De dader is daarna gevlucht in een auto, misschien met hulp van een handlanger. Een militair heeft nog geprobeerd de slachtoffer te helpen, maar die hulp kwam te laat. De Chinese ambassade in Nederland roept hun landgenoten op om contact met knaagdieren te vermijden. Dat doen ze na een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO over de uitbraak van het hantavirus op cruiseschip Hondius. Dat wordt overgebracht door knaagdieren. Passagiers van het schip moeten thuis 6 weken in quarantaine. En Rusland heeft Kiev aangevallen met drones, meteen nadat het staakt het vuren was verlopen. Het luchtalarm ging af en mensen moesten de schuilkelders in. De drones zijn uit de lucht gehaald voor ze schade konden aanrichten. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar er ook van tijdens het staakt het vuren te zijn doorgegaan met vechten. Het weer van Weer Online? Er trekken buien over het land en het waait stevig. Het is 7 graden. Overdag gaat de wind liggen, het blijft wisselvallig, maar er is ook af en toe ruimte voor de zon. Het wordt maximaal 12 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Wij gaan dwars door Nederland. Vanaf maandag, Mattie versus Marieke. Wie help jij aan de overwinning?
3: Music. Mattie en Marieke, de pre-party.
4: Ik waande mij 2 uur lang in Italië. Waar ik was, vertel ik je zo meteen. Nu die hele mooie van Tom O'Dell, Another Love op Q-Music. Q-Music.

0: Goedemorgen, Luc.
1: Morgen.
0: Ook weer fris en fruitig. Mm-hmm. Heb je ook zo genoten van die naakte poes van mij gisteren? Nu op de weg naar het werk in Duitsland.
1: Ah, ja.
0: Fijne uitzending. Groetjes, Frank.
1: Dankjewel, Frank. Nou, dit was niet per se de vraag waarmee ik hoopte of verwachtte wakker te worden. Heb ik genoten van jouw naakte poes, Frank? Nou, dat is een... Ik kan daar volmondig met ja op antwoorden.
2: Luc van de redactie. Aanwezig.
1: Hele goedemorgen, welkom bij Mattie en Marieke, de pre-party. Inderdaad, Luc van de redactie hier. En je hoort het, als mensen als Frank welkom zijn... dan ben jij dat zeker ook via de app van Q-Music. Ik ga dat van Frank en zijn naakte poes zo meteen even aan je laten horen, denk ik. Frank zat gisteren namelijk in de collecte. Iedere ochtend krijg jij bij Marty en Marieke de kans om te komen collecteren voor je eigen goede doel. En hij had, ja, een goed doel, namelijk zijn eigen naakte poes. Of in ieder geval een urn voor zijn eigen naakte poes, om het verhaal nog wat ingewikkelder te maken. Straks zo meteen even laten horen aan je. Ik ga het even opzoeken hoe dat gisteren was. Ondertussen zie ik dat Michael erbij is. Goedemorgen, Luc. Ik ben erbij vanaf 4 uur al heerlijk aan het rijden onderweg vanuit Den Helder naar Terneuzen. Zo, dat is een afstand, jongen. Succes vandaag. Jij ook, Michael. En Thomas is erbij. Die zegt, goedemorgen, Luc. Onderweg van Brabant naar Friesland. Kijk, die gaat precies de andere kant op. Met de vrachtwagen. Toet. Fijne dag. Groetjes, Thomas. En er is ook een appje binnengekomen van Johan. En Johan die heeft mij verbaasd, want die zegt... Hey Luc, was jij gisteren bij singer-songwriter Liga Bue? Ja, nu noem ik een naam die je waarschijnlijk niks zegt. Dat is ook helemaal niet erg. Luciano Ligabue in Tivoli-Vredenburg in Utrecht. Inderdaad, Johan, ik was daar. Het is een Italiaanse singer-songwriter. Het is een beetje vergelijkbaar met... hij is een beetje de Italiaanse Bruce Springsteen, zo wordt hij neergezet. En mijn moeder heeft ooit lang geleden... een cd'tje van Luciano Ligabue gekocht... toen wij met z'n zessen in de Renault Espace door het Italiaanse land reden. Hoogzomer, zomervakantie, allemaal warm, allemaal nukkig op de achterbank... met appelsap en mentos. En dan vond mijn moeder het leuk om in het land waar wij waren... ook cd'tjes te kopen van de artiesten. En zo is zij ooit, nou misschien wel langer dan 20 jaar geleden... dat denk ik echt, op de artiest Ligabue gestuurd. En gisteren stond die beste man dus in Tivoli-Vredenburg... voor mannetje of 2000, waar hij in Italië hele stadions vult. En daar was ik bij en het voelde echt alsof ik... Nou, 2 uur op vakantie was in Italië. Want er werd om mij heen helemaal geen Nederlands gesproken. 0,0. Er stonden alleen maar Italiaanse families, Italiaanse vriendengroepen... Italiaanse stelletjes die waarschijnlijk woonachtig zijn in Nederland om mij heen. Nou, dan maakt die man een beetje rockmuziek. Het is allemaal niet helemaal 100% zuiver of echt verrassing, maar het is wel echt gewoon lekker Italiaans. En het hele publiek zingt daarmee. Hij begon ook met kletsen en hij begon in het Engels. En hij begon een beetje, the sound is good here, I like it, anyway. En toen zei hij volgens mij in het Italiaans, zal ik het gewoon in het Italiaans doen deze hele avond? Nou, die hele zaal, ja, doe het maar lekker in het Italiaans. En hij heeft de hele Italiaans lopen lullen ook. Het was fantastisch. Ook dat iedereen, ik ken zelf geen enkel nummer, ik kon niks meezingen. Maar iedereen om mij heen kon dat wel. Het voelde een beetje alsof ik gisteravond op een Italiaans volksfeest was. Heb ik waanzinnig van genoten. Ik had een fantastische avond. Zometeen laat ik het verhaal van Frank en zijn naakte poes aan je horen. En nu de samenwerking tussen Miles Smith en Niall Horan.

0: hele goedemorgen. Je luistert naar Q-Music. En je hoorde Talk to You. Het is Luc van de redactie hier. Ik heb even mijn werk voor je gedaan. Zojuist kwam Frank in de app voorbij. En Frank die stuurde het volgende. Pak even zijn appje er nog bij.
1: Goedemorgen, Luc.
0: Goedemorgen, Frank.
1: Ook weer fris en fruitig.
0: Ja, fris en fruitig.
1: Heb je ook zo genoten van die naakte poes van mij gisteren?
0: Heb ik ook zo genoten van jouw naakte poes gisteren? Nou ja, eigenlijk dus wel, Frank. Ja, is misschien een raar verhaal, maar Frank kwam gisteren collecteren voor een urn voor zijn overleden naakte poes. En dit was zijn pitch.
2: Nou, 2 weken geleden is Amber, onze Sphinx, overleden. En die hebben wij laten cremeren, die hebben wij vorige week opgehaald. Helaas zit Amber nu nog in een aluminium blikje in een plastic zak. We hebben al eens vaker wel een dier laten cremeren. En ja, die anderen die zitten in een mooie urn. Maar voor Amber moeten wij nog een urn gaan uitzoeken. Daar willen we wel even de tijd voor nemen om ook een mooie urn te zoeken. Ja, we denken zelf bijvoorbeeld aan een boeddha, want Amber was een beetje aan de zware kant. Denk dan aan 8 kilo.
3: Zo. Flinke kat.
2: Ja, flinke kat. Maar het was een streefgewicht. Sommige mensen die willen altijd afvallen om een streefgewicht te krijgen. Amber die dacht van nou, 8 kilo is een mooi streefgewicht. Want ze zat er al 4 jaar op. Dus eigenlijk was dat haar streefgewicht.
4: Een hele dikke naakte poes.
3: Juist.
2: Ja, een hele dikke naakte poes, ja. En soms kun je wel eens mensen voor de gek houden. Zeg je van, ik heb thuis een vrouw zitten met een naakte poes. En wil je die zien? En dan, ja, die wil ik wel zien. En dan zie je gewoon een foto van Amber. En denk je, ja, ik dacht toch heel wat anders.
3: Ja, we hebben het hier namelijk over, we hebben het hier over een naakte kat.
2: Ja, inderdaad, een naakte, een sphinx.
3: Ja, we hebben inmiddels van de redactie ook wat schokkende beelden gekregen. Ik zie hier ik heb 2 foto's voor me hier, Frank. Op de eerste foto zie je een zwart geblakerde kop van een naakt...
2: Beetje boos.
3: Ja, kijk, ik ben heel erg gewend aan katten die boos kijken. Zo zit hun gezicht gewoon het lekkerst. Maar dit is wat ik zie, is wel... dit zijn schokkende beelden. Amber is zo zwart geblakerd dat ik twijfelde of de foto van voor of na het cremeren was. Even, sorry dat ik het toch zo zeg. En die andere foto... Dat lijkt wel een sumo-worstelaar.
4: Nee, daar zit Amber als een soort El Bundy op de bank.
2: Ja, dat klopt. Dat is onze Amber. Ja,
3: hey,
4: mag ik even zeggen, Frank? Kijk, het is een kat met een uitgesproken uiterlijk. Maar ik kan me zomaar voorstellen, als dat beestje 8 kilo weegt en die is heel lang bij je, dan heeft dat ongelooflijk veel verdriet gedaan dat Amber naar de kattenhemel is.
2: Ja, inderdaad. Ja, dat klopt. En vooral ook voor onze dochter. Die was erbij toen ze eigenlijk stierf. En dat was plotseling. Ze heeft een hartaanval gehad of een tia. Een van beide.
3: Hoe oud was ze?
2: 9 jaar en 9 maanden.
3: Oké.
2: Maar ook nog geen negen levens. Nee.
4: En je hebt nog een andere naaktpoes.
2: Een andere en 2 naakthonden. Dus
4: alles is naakt.
3: Ben jij zelf ook continu naakt?
2: Ik heb een kaal kopje, dus ik scheer ze gewoon allemaal mee 's morgens.
0: Oké, dat was Frank. Hij kwam collecteren. Hij wilde graag een urn hebben voor zijn naakte poes, helaas overleden. In totaal haalde hij met deze toch wel vrolijke en eerlijke pitch €35 op. Dat kan jou misschien wel inspireren. Het is vandaag ook weer jouw kans om te komen collecteren zo rond 6:30. Je hoort het mag echt voor van alles zijn. Bedenk even een goede pitch en stuur het in via de app van Q-Music. Waar kom jij voor collecteren? Wie weet mag jij dan zo meteen langskomen. Nieuwe muziek van Alex Warren ga je horen. Fine Place to Die na Lil Nas X. Dit is Star Walking.

0: Nieuwe muziek van Alex Warren op Q-Music. Fine Place to Die.
1: Hey, Lucky.
0: Ja.
1: Goedemorgen, jongeman.
0: Goedemorgen.
1: Hey, is het nog een beetje gelukt gisteren met de bus bestikkeren?
0: Oei.
1: Kunnen wij al ergens een fotootje zien? Ik ben natuurlijk wel nieuwsgierig naar volgende week.
0: Ja.
1: En natuurlijk de bus.
0: Ja, de bus. Dit gaat over de bus van Mattie en Marieke. Zij gaan volgende week maandag uitzenden vanuit een hele mooie bus. En daarmee ook het land in rijden. Voor een hele week lang, als het goed is. En dan gaan ze in Nederland onderweg allemaal challenges uitvoeren. Dus ze zouden zomaar ineens bij jou op de stoep kunnen staan. En daar iets moeten doen waar ze jouw hulp bij nodig hebben. Als je die challenge wint, dus als Mattie een challenge wint of als Marieke een challenge wint, dan mag diegene een vlag hijsen. En wie als eerst 10 vlaggen heeft gehesen, die wint uiteindelijk Mattie versus Marieke en mag zichzelf een jaar lang de winnaar noemen. Nou, dan gaan ze dus met een bus het land in. Die moet alleen nog, die bus, zoals Wilma hier vraagt, bestikkerd worden. Gisteren heb ik tijdens de uitzending geroepen, ja, dat komt wel goed, dat doen we met de redactie vandaag nog. Dat is helemaal misgegaan. Ja. Ik stond op het dak van die bus met de lijm. Ik liet de lijm vallen in het haar van Kiki van de redactie. Nou, zat helemaal onder. Kon allemaal niet verder gaan. Dus dat gaan we vandaag weer hervatten. En dan hoop ik dat, ja, richting het einde van de week. Maar ik verwacht eigenlijk pas begin volgende week dat wij dan die bus een keer kunnen tonen. De bestikkerde bus. Die dan dus het hele land door gaat rijden. We hebben het sowieso gisteren echt druk gehad. Ja, want dat is ook even. Marieke, die wilde na de uitzending nog een experiment met ons doen. En ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik daar gedaan heb. Nee, daar kunnen we het zo meteen wel even over hebben. Ik weet niet zo goed wat voor experiment dit was. Je hoort het na Westlife.

0: dat is even lekker wakker worden. Thomas Gray en Rumors op Q Music. Een hele goede morgen. Het is Luc van de redactie hier. Langzaam maar zeker maken we ons op voor een ochtendshow met Mattie, Marieke en Annemarie. Dan neem ik weer plaats op de redactie en dan ben ik er de hele ochtend ook gewoon weer bij, ook achter de schermen. Gisteren was ik eigenlijk, moet ik heel eerlijk zeggen, nou, na 9:30, rond 9:45 een beetje aan het inkakken al. Dacht ik zo, we zijn weer in veilige haven. De show zit er bijna op. Je hoort bijna Menno met het foute uur. Ik was met mijn hoofd eigenlijk al een beetje aan het afdwalen naar de rest van de dag. En toen kwam ineens Marieke met het volgende voorstel.
1: Ik wil wel straks, na de show, wil ik een experiment met jullie doen.
2: Ja?
1: Jullie weten ervan dat ik een experiment zo meteen met jullie wil gaan doen.
2: Ja,
1: en dan
2: zeker.
1: Ga ik morgenochtend laten horen op de radio. En voor dat experiment heb ik even een aantal mensen nodig. Dus ik heb natuurlijk jou en Annemarie in gedachten. Maar ik zou ook graag wat mensen van de redactie willen hebben. Dus daar zit onder andere Luc, maar ook Kiki, Roel. Op de tweede rij hier van de redactie zit bij ons ook Robin. Zijn jullie ervoor in om mee te werken aan een experiment?
3: Nou ja, ik weet niet, hoe lang heb je nodig? Ik moet nog sporten. Ik bedoel, of...
1: Een paar minuutjes en ik heb iets meegenomen en dat zijn ballonnen.
4: Oh.
3: Huh?
1: Ja.
4: Opblazen.
1: Ja, wat we met die ballonnen gaan doen. Nee, wat we met die ballonnen gaan doen, dat ga ik jullie zo meteen vertellen.
5: Leuk. Ik doe wel mee. Ik vind het leuk.
1: Jij bent erbij?
5: Ja, ik ben erbij.
3: Maar is het een competitie?
1: Daar zeg ik nog helemaal niks over.
0: Ik weet niet zo goed wat we nou gedaan hebben. Het is me eigenlijk totaal onduidelijk wat wij met die ballonnen gedaan hebben. Het was met een ballon, moest je opblazen, iets met een blinddoek. Vervolgens werden wij één voor één de studio uitgehaald. Ja, ik wil er eigenlijk ook niet te veel over zeggen, want ik heb het idee dat we later in de ochtendshow van Marieke gaan horen wat we nou precies gedaan hebben. Dus mocht je wel een idee hebben, laat het vooral even niet weten via de app van Q-Music, want ik vind het ook wel geinig om het gewoon geheim te houden. Maar ja, Marieke gaat denk ik hopelijk uitleg geven. Het kan of helemaal de lullige kant op gaan, dat we echt voor lul stonden, daar ben ik bang voor. Of we hebben iets wetenschappelijks bewezen en we winnen binnenkort de Nobelprijs. Gaan we lekker op vakantie met z'n allen, beginnen we een B&B op Honduras en hoor je ons nooit meer. Maar daar ga ik voor het gemak even niet van uit.
6: Aye.

0: Sam Fender samen met Olivia Dean, Rain Me In op Q-Music. Ik heb haar de afgelopen zaterdagavond nog live gezien, Olivia Dean. Dat was echt het perfecte optreden voor die dag. Overdag heerlijk in het zonnetje gezeten op het terras in Utrecht. Toen ben ik 's avonds de Ziggo Dome ingerold. En daar was Olivia Dean met haar 9-koppige band achter haar. En ze zong eigenlijk elke noot perfect. Elke noot was raak. Het was een heerlijke avond. En ik stond daar echt te genieten. En ik dacht, ja, dit zou ik bijna elke week wel willen. Gewoon zo'n concert. En misschien wil jij dat ook wel. Misschien wil je binnenkort wel naar een concert. Maar zeg je, ja, hallo, de beurs laat het even niet toe. Nou, kom dan vooral zometeen collecteren bij Mattie en Marieke. En Anne-Marie, je mag straks komen collecteren voor je eigen goede doel. Dat mag echt van alles zijn. Het hoeft niet per se te zijn voor concerttickets. Om mijn punt te bewijzen, gisteren hadden we Frank.
1: Goedemorgen, met Frank. Ik kom collecteren voor een urn voor mijn naakte poes.
0: Ja, hij kwam collecteren voor een urn voor zijn naakte poes en haalde 35 euro op. Dat zeg ik. Je kan komen collecteren voor alles. Stuur het vooral nu alvast door via de app van Q-Music.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van allemaal.
1: Goedemorgen. Iedereen die op het cruiseschip Hondius zat, is weg uit Tenerife. De twee laatste vliegtuigen zijn vannacht rond 00:30 geland in Eindhoven. Daarin zaten passagiers uit Australië en Nieuw-Zeeland en een deel van de bemanning van het schip. Het schip zelf is ook vertrokken uit Tenerife en onderweg naar Rotterdam om daar gedesinfecteerd te worden. Ondertussen moeten 12 medewerkers van het Radboud ziekenhuis in Nijmegen uit voorzorg 6 weken in quarantaine. Ze hebben de regels namelijk niet gevolgd bij patiënten met het hantavirus. Andere patiënten in het ziekenhuis in Nijmegen zouden geen gevaar lopen. In Bunnik, vlakbij Utrecht, staat een autobedrijf in brand. 1 persoon is bij de brand gewond geraakt. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar huizen in de buurt. Bewoners zijn tijdelijk opgevangen vannacht in een hotel. Er wordt nog flink geblust wel. Het water om de brand te blussen wordt uit de Kromme Rijn gehaald. En daarom is een provinciale weg voorlopig dicht. Het bedrijf achter onderwijsplatform Canvas heeft een deal gesloten met de hackers die hadden ingebroken. De gestolen informatie is teruggegeven en de hackers hebben alles vernietigd. Het is niet bekend of er losgeld is betaald. 7 Nederlandse universiteiten die met Canvas werken willen het zo snel mogelijk weer gaan gebruiken. Het systeem wordt onder meer gebruikt voor contact tussen docenten en studenten of het inzien van lesmateriaal. En de kans wordt steeds groter dat ons land in 2030 een deel van de Olympische Winterspelen gaat organiseren. De Spelen worden dan gehouden in Frankrijk, maar daar hebben ze geen geschikte ijsbaan. En daarom is Tialf in Heerenveen nu een serieuze kandidaat voor alle schaatswedstrijden. De organisatie praat op dit moment met het stadion. En dat zijn pittige gesprekken, want er moet veel worden afgesproken, zegt de directeur van het Nederlandse sportkoepel bij de NOS.
2: Heel veel dingen moeten daarvoor geregeld worden. Van verzekeringen tot de catering. En al die zaken moeten nog verder onderhandeld worden. En daar zal Nederland ook een flinke duit in het zakje moeten doen. In organisatiekracht, misschien ook in geld, in tijd. Nee, dus daar zijn we nog lang niet uit.
1: Als alles goed gaat, komt er volgende maand definitief groen licht. Het weer nog. Zon en wolken wisselen elkaar vanochtend af. Vanmiddag kan er weer een buitje vallen. Het is fris met 11 tot 14 graden.

0: 12e van mei. Je luistert naar show 1635, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
1: Hey, gaan we kijken naar het Songfestival vanavond?
0: Nee.
1: Ik ben er ook zo niet bij.
0: Ik wist helemaal niet dat het was vandaag.
3: Eerste halve finale.
1: Ja? Ja. Nou, ik bedoel, normaal kijken we altijd ook naar de halve finales, omdat we erin zitten.
0: Wie zijn de kanshebbers? Weten we dat dan? Om het festival te winnen dit jaar.
1: Ik zat net een beetje te kijken, maar ik moet zeggen, ik heb echt alleen naar de beelden gekeken. Zoals je ook wel eens alleen door Instagram scrolt en alleen maar kijkt en niet luistert. Ik zat naar een filmpje te kijken van het AD, waarbij zo'n songfestival-expert dan vanaf de redactie uitlegt welke landen je in de gaten moet houden.
0: Ja?
1: Daar zag ik dat je Finland in de gaten moet houden. Dat Zweden weer een weergeloze act stuurt.
0: Zweden altijd goed, hè? Die zijn altijd sterk.
1: Die doen echt een EDM-plaat. Maar goed, ik heb hem dus niet gehoord. Ik heb het hem alleen.

0: Heel hoog?
1: Ja, dat is heel veel. Is heel
0: ik zou
1: veel.
0: Daar dan ook wel mijn geld op inzetten.
1: Ja.
0: Maar goed, ik weet dus niet hoe het klinkt. Want ik heb me tot 2 minuten geleden niet verdiept. Toen zat ik dat filmpje.
1: Finland. Finland, we gaan heel even luisteren. Finland, Eurovisie 2026. Eens even luisteren wat zij dan opsturen. Even kijken. Dan moet ik aan, laat maar zitten.
0: Ik moet door
1: de advertentie van YouTube heen. Heb ik echt
0: niet gezien. Babbelen wij dat dan nog even vol? Dat hebben wij toch zo gedaan?
1: Ik
2: Het is een hoop herrie volgens mij.
0: Hé, maar gaan we volgend jaar dan? Dat is toch ook allemaal nog maar de vraag. Het is toch niet, we hebben het nu 1 jaartje geboycott als Nederland zijnde. Maar zijn we er dan volgend jaar wel weer gewoon bij?
2: Ik las wel dat zeg maar de shit hits the fan. Om het even heel oneerbiedig te zitten. Als Israël nu wint, dan is er heel erg de vraag: wat gaan de landen volgend jaar doen?
0: Ja.
2: Ja, het idee is volgens mij van wel.
1: Ik denk dat dit Finland is.

0: vind het veel te heftig, joh.
1: Ja, dat vind ik vaak bij Songfestival. Ja.
0: Nee, ja. Ik ben niet overzag. Ik ga vanavond niet kijken.
1: Nee, ik ook niet. Maar...
0: Nee, maar goed, we feliciteren.
1: Finale zaterdag dan?
0: Ik heb geen idee, lieverd. Ik weet het niet. Is dat zaterdag?
1: Ja, dat is donderdag. Oh. De tweede halve finale. Nou, we moeten nu ook niet doen alsof we niks van het Songfestival weten.
0: Het eerste Songfestival.
1: Elk jaar hangen we erin en nu weten we niet eens meer de dagen.
0: Geen idee, hoor.
1: Zaterdag is de finale. Die duurt dan ellenlang.

0: Offenbach, Bijkje Music en Miles Away. Het is leuk om te zien, de redactie is er ook weer bij deze ochtend. Hey Roel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hey Kiki, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hey Luc, goedemorgen.
3: Hoi, goedemorgen.
0: Robin is ook onderweg naar de redactie. Die stuurde net een appje in de groepsapp. Ik laat het toch maar even horen voor het geval jullie het gemist hebben.
4: Goedemorgen, even een reminder. Wij hebben ontbijtdienst deze week, dus wij moeten het ontbijt klaarzetten.
0: Even een kijkje achter de schermen. Ja. Wij zitten hier in een pand en dat delen wij met radiostation Joe.
5: Dat is ons zusterstation.
0: Daar zitten Koen en Sander en in het midden tussen die twee studio's staat een hele grote ontbijttafel. En daar wordt dan ontbijt neergezet. En de ene week hebben wij dienst, dus dan moeten wij dat op tafel zetten. En de andere week hebben zij dienst en dan moeten zij dat op tafel zetten.
5: Ja, en dan moet je niet het buffet voor je zien van een middelgroot hotel. Het is gewoon crackers. Er worden rond 7:30 door de catering nog een pistoletjes gebracht. Ja, echt lekker is. Ze zijn lekker warm.
0: Lekker.
5: En dan kun je verder kiezen uit gekookte ham, kaas en appelstroop en pindakaas.
0: Ja, nou, heerlijk.
5: Dat is het een beetje.
0: Mini bed and breakfast hebben we hier inderdaad. Ja.
5: Is het al neergezet?
3: Nee. Nee, nog niet.
0: Nee.
3: Nee.
5: Maar het is natuurlijk, ja, ik kan me voorstellen dat, ja, Koen en Sander misschien wel trek. Ik heb zelf altijd havermout mee nog van thuis. En Mattie eet vaak 's ochtends kwark. Maar ik weet niet, ja, misschien hebben Koen en Sander wel zin in een crackertje of zo.
3: Ja.
5: Kun jij het neerzetten?
3: Ja, ik ga wel even.
0: Nou ja, kom op. Beetje gas erin. Wat is er een gelopen sfeertje, man?
3: Weten jullie überhaupt waar het staat eigenlijk?
5: Ja, zeker. Hier in de archiefkasten, in het gangetje.
3: Nou, als het zo goed geweest, kun jij misschien even...
5: Nee, ik ben een radioprogramma aan het doen. Ik ben op RTL 7 te zien momenteel.
3: Ga ik wel even zitten in plaats van... Dat vinden mensen misschien wel leuk.
0: Oh, ja. En dat ontbijt hier, jongens, zorgt altijd voor een gespannen sfeertje hier. Ja, wij weten waar het staat. We hebben nog nooit gepakt, Marieke. Zo eerlijk moet het toch wel zijn.
5: Nee, wij hebben nog nooit neergezet. Dat klopt. De redactie doet het altijd. En dat is super. Onwijs bedankt. Luc gaat nu richting de kast en zet het ontbijt klaar.
0: En Sander op Joe een beetje verstrooid klinken. Dat komt omdat Luc hier het ontbijt nog niet heeft klaargezet. Ik zou het niet checken. Klinkt heel verstrooid, die gast. Ik zou gewoon hier blijven. Dus,
5: kunnen we niet een keertje... Nu doen we volgende week Mattie versus Marieke. We zouden ook nog een keertje Mattie, Marieke versus Koen en Sander kunnen doen.
0: Dat is best wel een leuk idee, inderdaad.
5: Dat zou een keertje zijn. Hey, het gaat maandag beginnen. Hè. We hebben er heel erg veel zin in. We hebben je hulp nodig. Mattie versus Marieke. Wij gaan challenges doen door het hele land. Nou, we gaan van de ene naar de andere plek en van de ene naar de andere provincie met een hele grote bus.
0: Hele grote bus.
5: Nu ben ik benieuwd, hoe goed kun jij tegen je verlies? Want kijk, ik wil niet zeggen dat ik ga winnen. De kans bestaat dat ik eerder team vlag hijs, maar de kans dat jij dat doet bestaat natuurlijk ook. Maar je gaat natuurlijk wel een keer een challenge verliezen. En hoe ga je daar dan mee om?
0: Ik denk heel erg goed. Ik kan niet zo lang zitten met het verlies van een spelletje, denk ik. Ja, je zou eigenlijk aan de mensen moeten vragen waarmee ik speel. Ik vind wel dat er altijd rechtvaardig moet worden gespeeld. Maar ja, dat vindt een beetje iedereen. Ja, verloren is verloren. Kijk, waar ik slecht tegen kan, en dat heb ik thuis vaak als ik met Kiki speel, dat er halverwege in het spel wordt gezegd: ja, maar het maakt me niet uit als je wint.
5: Oh, dat is ook zo irritant.
0: Het maakt mij niet uit als je wint. Ik bedoel, we spelen een spelletje en gefeliciteerd met de winst.
5: Ik wil wel spelen met iemand die fanatiek is.
0: Ja, en ik wil ook zeg maar dat degene waarmee je speelt, dat het een beetje pijn doet. Snap je? Dus op het moment dat je de winst... Als iemand zegt schouder ophalend, ja, gewonnen. Oké, wat gaan we nu doen? Vind ik niet leuk. En daar heb ik thuis veel mee te maken, moet ik zeggen.
5: Dus... Je wil wel een beetje proeven dat je gewonnen hebt.
0: Ja, dat wil ik wel, zeg maar. Maar het heeft te maken natuurlijk met hoe ernstig iemand aan de overkant zit te spelen. Dus zo schouder ophalen, nee joh, gefeliciteerd. Vind ik niet leuk.
5: Wij zijn heel erg benieuwd, hoe ga jij om als je een spelletje verliest? Hoe pak je dat aan? Een vriendin van mij die veegt namelijk gewoon het bord van tafel. Die heeft tijdens een potje...
0: Vriendin is 4 jaar oud? Of,
5: nee, die was toen waren we midden 20. Waren met allemaal vrienden aan het risken. Zo'n spel dat lang duurt. Nou, het ging bij haar helemaal mis. En zij veegt gewoon dat bord van tafel. Ja, wij maken haar daar nog steeds belachelijk om.
0: Nou, als risken duurt zo lang, dan zou ik op een gegeven moment inderdaad ook op het punt staan om het bord van tafel te vegen.
5: Wij zijn dus benieuwd, hoe ga je ermee om als je een spelletje verliest? Is er misschien iemand tegen wie je best wel eventjes sorry zou kunnen zeggen, omdat je je gewoon belachelijk hebt gedragen?
0: Of misschien wel hele families waar tegen je sorry moet zeggen.
5: Ja.
0: Dat je een hele avond, een gezellige spelletjesavond, helemaal hebt opgeblazen.
5: Dat je jezelf ook niet in de hand hebt.
0: En dat je nu later terugkijkt en dat je denkt, oh mijn hemel, was ik dat? Kan ik zo slecht omgaan met mijn verlies?
5: Nou, echt bijna die limo van het familiediner had voor kunnen rijden.
0: Laat het even weten via de Q Music app. Hier is Genesis.

0: Dit is Q Music, zometeen Mattie en Marieke's collecte. Wij vinden het altijd leuk om te horen wat er met het geld is gebeurd. Nou, we krijgen een leuke foto binnen van Marit. Maar dit komt denk ik een maandje geleden voor een nieuwe e-reader.
1: Ja, zij ging op reis en ze ging door Europa op reis. En ze zei, ja, ik wil er ook graag boeken mee. Maar ja, ik kan niet allemaal boeken meenemen in mijn koffer of mijn backpack. Dus e-reader zou top zijn. Nou, wij hebben best wel veel ingelegd, hoor. Het was een hele goede pitch. Annemarie een tientje. Mattie, jij €20, ik €35.
0: Zo, we waren echt in goede doen. Ja, 65 goede, euro, ja, hallo.
1: Goede pitch. En ze zit nu in Normandië, maar ze appt dus net een fotootje dat ze aan het lezen is. En over anderhalf uur heeft ze de ferry naar Portsmouth.
0: Portsmouth. Fantastisch zeg.
1: Ja.
0: En ze heeft de e-reader meegenomen. Nou, hartstikke leuk. Zo kan je laten zien, wat heb je nodig in je leven op dit moment. Hou een goede pitch. En dat heeft Marit waarschijnlijk echt wel gedaan.
1: Ja, anders hadden we nooit zo hoog ingezet. Oh, het moet wel lekker even iets voor jezelf zijn. Kom precies. Echt voor jezelf, hè?
0: Stuur het in via de Q-Music app. Spreek je misschien zo meteen in Mattie en Marieke's collecte.
2: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
3: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen mama niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
6: Yeeha! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Dirk heeft principes. Ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
9: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oreal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Hohoho, ren je in het zweet naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelen.
8: Nu bij Dirk, Senseo Cappuccino XL-pak, €4,89. Mooi toch?
11: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
12: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijging.
13: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
14: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
15: Met Libellen mag je gezien worden. Want bij een jaar Libellen krijg je nu een exclusieve Chevy's tas ter waarde van €189,95. Lees Libellen nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libellen.nl/actie.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop.
18: Creon Kozijnen.
19: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
9: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
1: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
9: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
1: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits,
13: goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
20: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
21: Hoi Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
22: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
23: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
24: Dagje shoppen? Kom dit hemelvaartsweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestylemerken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
25: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
26: Shop nu in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs met shoptegoed.
27: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
1: Goedemorgen, het is 6:30. Q-verkeer. De vertragingen langer dan een kwartier die zijn op de A4. Er is daar een ongeluk gebeurd van Rotterdam naar Amsterdam. Tussen Rijswijk en Zoetewoudendorp, 14 kilometer, kleine drie kwartier. Op de A7 naar Zaanstad, 11 kilometer tussen Avenhoorn en Purmerend Noord met een half uur. En op de A27 naar Utrecht kom je in 5 kilometer tussen Gorkum en Lexmond met een kwartiertje.
0: Vanochtend krijg je een beetje zon, een beetje wolken, die wisselen elkaar af. Vanmiddag kan er een buitje vallen en het is redelijk fris, 11 tot 14 graden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
28: Goedemorgen. Alle passagiers die op het cruiseschip Hondius zaten zijn weg uit Tenerife. De laatste twee reddingsvliegtuigen zijn vannacht rond 12:30 geland in Eindhoven. Daarin zaten onder meer mensen uit Australië en Nieuw-Zeeland. Het schip zelf is ook weg uit Tenerife en vaart nu richting Rotterdam, waar het dan helemaal gereinigd wordt.
0: Oh, helemaal komt het naar mijn stadje, dat schip.
1: Oh.
0: Als de wind maar goed staat.
28: Misschien wel jouw haventje.
0: Nou, inderdaad. Nou, ik heb een klein haventje voor de deur. Ligt die zo naast mijn bootje? Ja.
1: Naast Jamie. Mondkapje op de komende week.
28: Bij protest tegen een AZC in Apeldoorn is gisteravond een meisje van 17 opgepakt. Nadat de demonstranten een uur lang hun gang mochten gaan, wilden ze niet luisteren toen iedereen werd weggestuurd. Volgens de Gelderlander stonden er zo'n 100 demonstranten op een rotonde. Er werden ook rookbommen afgestoken. Het is al dagen onrustig in Apeldoorn bij die anti-AZC-protesten. De ME heeft ook al moeten ingrijpen. Er zijn in totaal tientallen mensen aangehouden. Bij een grote brand bij een autobedrijf in de Utrechtse Bunnik is een gewonde gevallen. Het gaat om een medewerker van het bedrijf. De brand brak vannacht uit. Het vuur is volgens de brandweer inmiddels wel onder controle. Een provinciale weg waar het bedrijf aan ligt is afgesloten. En de examens voor middelbare scholieren, ja, die zijn nog maar net begonnen. Maar toch is er al bijna 95.000 keer geklaagd. Het LAX, waar de belletjes en berichten binnenkomen, vindt dat aantal best hoog na twee examendagen. Gisteren werd het meest geklaagd over ingewikkelde en onduidelijke vragen in het VWO-examen natuurkunde. Dus nu hadden we 95.000 belletjes tot nu toe. Vorig jaar werd er in de hele periode zo'n 240.000 keer geklaagd.
1: Er wordt elk jaar meer geklaagd, toch?
0: Ja, maar ze kunnen natuurlijk ook voor steeds meer bellen. Dat is natuurlijk ook. Want nu, je kan ook bellen als je last hebt van prestatiedruk. Dan bel je natuurlijk ook het langs. Of is dat hier niet bij gerekend?
28: Nou, ik weet niet of dat ook in deze lijn zit. Maar er is ook een soort van anti-stresslijn inderdaad. Waar je een beetje mentale zorg heen kan eigenlijk.
1: Goed.
0: Ja. En als je pen kwijt bent en als de hond moet worden uitgelaten, dan kun je allemaal het langs bellen.
1: Ik herinner me toch vooral dat er vroeger veel werd geklaagd over dat er precies buiten gras werd gemaaid tijdens het examen geschiedenis.
0: Ja, maar die zitten er natuurlijk ook heel veel tussen, die klachten. Ja. Hartstikke goed.
1: Maar het, wat.
28: Hartstikke goed. Ja.
1: De klacht van gisteren, de ingewikkelde en onduidelijke vragen in het VWO-examen natuurkunde, kan ik me helemaal voorstellen. Ja. Natuurkunde is toch ook niet te doen? Niet te doen.
0: Maar het is toch wel eens zo dat als er heel veel klachten binnenkomen over een bepaald examen, dat die normering wordt aangepast?
28: Dat klopt. Ja, zeker. Ja. Dan nog voetbalnieuws. En dat gaat over amateurclub Avanti 31 uit Schijndel. We hebben het eerder over die club gehad. Daar speelt, kunnen we toch wel zeggen, het slechtste team van ons land.
0: Hebben ze VV Voorwaarts meegenomen in het onderzoek? Geintje, Luc.
1: Jullie hadden geen lekker weekend, Luc.
2: Nee, we hebben met 1-8 verloren dit weekend. Schandalig.
0: En eigenlijk was de inzet, laten we er geen 10-1 van maken, toch?
2: Wij stapten het veld op met, we gaan voor de winst. En ergens halverwege veranderde die tactiek naar, we willen geen 10 tegen doelpunten.
0: Oké, maar dan is er Avanti.
28: Ja, Avanti 31. Nou, het kan inderdaad nog erger. Het zevende team daar kreeg namelijk maar liefst 61 goals tegen.
1: Oh, in één wedstrijd?
28: In één wedstrijd. Het duel eindigde in een bizarre 2-61. Nou, hoe kan dat, vraag je je af? Nou, het zijn geen sterspelers, maar ze speelden dit keer ook maar met 7 man, zonder keeper, met een kater, na een avond stappen. En zo ging het afgelopen seizoen wel vaker mis.
3: 0-13,
4: oh, dat valt nog mee.
3: Maar ja, we doen ons best. Meer kunnen we ook niet doen.
4: Is nog wel leuk? Ik ben blij als het dag voorbij is.
28: Ja, dit was een eerdere wedstrijd, was door de Omroep Brabant. Toch blijft de sfeer opvallend goed binnen de ploeg. Bij Avanti wordt zelfs een dikke nederlaag nog gevierd, alsof het een kampioenschap is.
0: Dit is toch een beetje hun jam geworden, toch? Dit is toch een beetje het ding geworden rondom het club. Ik vind het leuk, hoor.
1: Maar Luc, mag je wel het veld op als je met 7 man bent? En dat gaat toch eigenlijk niet?
2: Dat is volgens mij het minimaal benodigde aantal spelers. Oh, ja. 7 man. Daarna wordt het echt, dan gaat de wedstrijd gewoon niet door.
1: Okay.
2: Maar dan verlies je dus ligamentair. Volgens mij met 3-0 of zo. Dat is eigenlijk beter. Want dan is minder dan 2-61.
0: Ja. Mijn hemel. Renate, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Jij zit klaar om te komen collecteren. Waar kom jij zo direct voor?
5: Wij dachten dat we een jongetje zouden krijgen, maar het bleek toch een meisje te zijn.

0: Renate, waar kom je voor?
1: Ik kom voor nieuwe babykleding.
2: Start je pitch, Renate.
1: Ja. mijn vriendin en ik verwachten een kindje. Zijn lang met een traject bezig geweest. Bij de 16 weken echo kregen wij te horen dat we een jongetje zouden krijgen. De 20 weken echo bleek het echter een meisje te zijn. Alleen tussen de 20, of tussen de 16 en de 20 weken echo zijn wij een weekendje in Leeuwarden geweest. En toen hebben we de halve stad leeggekocht.
0: Oké, dus liggen allemaal jongenskleding in de kast.
1: Ja, dus pyjamaatjes met autootjes, et cetera. Nou, kan tegenwoordig alles. Dus dat is het probleem niet helemaal. Maar ja, we hadden met de 16 weken echo was het rond mijn verjaardag. Dus toen hadden we eigenlijk ook een kleine gender review gehouden voor onze familie en vrienden. Dus die moesten we toen ook allemaal nog even gaan vertellen dat het toch, roze was in plaats van blauw.
2: Oh jeetje, Renate. Hey, en ja. Hoe vaak komt dit eigenlijk voor? Hebben ze daar iets over verteld?
1: Nou, het kwam niet zo heel vaak voor. Het komt natuurlijk wel eens voor. Maar dan is het vaak dat het, dat het andersom is. Dus dat ze uiteindelijk dat het dan een jongetje is. En in dit geval was het wel vrij bijzonder.
2: Oh, ja. Hey, en dan nu toch de hamvraag. Jullie zijn natuurlijk bezig geweest met een traject. Je bent met twee vrouwen. Was je al een beetje gaan houden van het ene geslacht? En moest je heel erg aanpassen bij het idee, oei, het wordt toch iets anders?
1: Nee. Kijk, het is natuurlijk altijd goed. Klinkt heel cliché, maar dat is natuurlijk wel zo. Ik dacht wel op het moment dat wij bij de 20 weken echo waren, ik zit in bananensplit. Ik had echt error. En mijn vriendin die zei, ik zei, nou, dit is een grapje. Nou, ze zegt, ik denk niet dat dit een grapje is. En dat was het ook niet.
2: Nee.
1: Dus na een paar dagen ben je daar ook al aan gewend.
2: Ja,
1: maar goed,
2: exact.
1: Ja.
0: Hey, wat ga je met jongenskleding doen?
1: Dat is wel even een goeie. Dat weet ik nog niet. Ja, misschien houden we dat als we ooit een tweede krijgen.
2: Ja, precies. Ja. Ik zou het nog even in de kast houden.
0: En inderdaad, wat je natuurlijk ook zei, sommige kleding kun je ook wel degelijk gewoon voor een meisje gebruiken. Dan maakt het ook niet uit. Maar ik snap ook wel, als je aan het voorbereiden bent op zo'n kleintje, dan is een beetje zo door die typische jongens- en meisjeskleding heen gaan. Dat is ook een beetje part of the fun. Als je dan weet wat het geslacht wordt, hoort dat er ook een beetje bij.
3: Ja, maar ik denk dat het nog makkelijker is om jongenskleding aan meisjes te geven dan, andersom. Dan jongens in één keer helemaal roze aan te kleden. Dat voelt toch misschien anders.
1: Zeker.
2: Ik ben benieuwd. Renate, naar welk bedrag ben je op zoek?
1: Nou ja, goed, wij hebben de halve stad leeg in Leeuwarden leeg gekocht. Ja, goed, wel heel veel ook in de sale. Maar ja, wij waren denk ik wel tegen de 100 euro kwijt.
2: Ja, precies. Ja. Oké. Laten we even beginnen bij Annemarie.
3: Ja, ik vind het ook wel deels een herkenbaar verhaal. Ja. Het eerste deel wat je vertelde.
1: Ja.
3: Dus ik ga zeker een duit in het zakje. Want ik vind het ook gewoon, sorry ik het zeg, ik moet er ook een beetje om lachen. En volgens mij kunnen jullie het goed hebben.
1: Ja.
3: Ik zou zeggen, doe haar gewoon voor een deel ook gewoon lekker die autootjes pyjama aan. Maar ik leg ook zeker wat bij. Tientje.
2: Tientje krijg je van Annemarie. Mariek?
0: Ja, er is een heel leuk pyjamaatjesmerk. En die pyjamaatjes van die baby'tjes die zijn altijd zo'n 17 euro, heb ik nu ook even opgezocht.
2: Ah,
1: ja, dat is hem ook.
0: Dat is Veetje. Dat is gewoon een ontzettend schattig pyjamaatjesmerk. Je krijgt één pyjamaatje van mij, 17 euro.
1: Dankjewel.
2: Hartstikke leuk. Renate, ik heb even geen pyjamaatjesmerk paraat. Dat moet ik echt even schuldig blijven. Ik heb echt geen idee. Dus ik geef je een beetje op gevoel. Ik vind het vooral een bijzonder geestig verhaal. Je krijgt van mij 15 euro.
1: Leuk.
2: Nou,
1: ja, dank jullie wel.
2: Laat even weten of het geboren is.
0: Ja, en wat eruit is gekomen.
1: Ik zei ook al, als het nu nog een jongetje is, dan heb ik echt totale error.
2: Ah,
1: wat natuurlijk altijd goed is, maar ja.
2: Dan zien we je wel weer in de collecte.
1: We sturen jullie een geboortekaartje.
2: Gezellig! Oké, hoi!

0: niet weg.
1: Zoe Levi bij Q Music en sluit me in je armen. Ik schrok me gisteren een ongeluk toen ik door Instagram aan het scrollen was. Want bij Buienradar, de vriendelijke con-collega's van de Truienradar, zijn ze op zoek naar een junior meteoroloog. En ik ben heel erg bang dat ze bij ons mensen komen halen van onze Truienradar-redactie.
2: Ja, maar lieve schat, als ze dat doen, dan is jouw plek leeg. Jij bent de enige op de Truienradar-redactie.
1: Dus,
2: dat ben jij.
1: Ze hebben een hele vacature online gezet. Dus bijvoorbeeld, je filmt, maakt en presenteert soms ook zelf korte weervideo's voor Instagram en andere social media-kanalen. Nou, je krijgt betaald conform de CAO van RTL Nieuws. Daar valt de Buienradar dus onder. En het is eigenlijk een flexibele bijbaan waarbij je 1 weekenddienst per maand werkt. Zaterdag en zondag van 19:30 tot 4:00 middags. Nou, een hele smakelijke vacature is online.
2: Ja, dus, maar heb je interesse? Want het is natuurlijk echt een kolfje naar je hand.
1: Nou, ik heb wel proactief besloten om mijn redactie te beschermen. Ik heb ze alvast donderdag en vrijdag vrijgegeven. Dus donderdag en vrijdag is er geen Truienradar.
2: Maar betaal je ze ook conform de CAO?
1: 100%. Maar ik zoek het ook een beetje in extra's. Dus ik wil alvast zeggen, donderdag en vrijdag is er geen Truienradar te horen. Maar dat heeft puur te maken met dat we een beetje onder druk staan op de redactie. Want Buienradar is op zoek naar mensen. Ik weet hoe het werkt. Net zoals in de voetballerij. Ze gaan shoppen bij andere weerinstituten.
2: Hey, en jij bent er zelf donderdag en vrijdag ook niet.
1: Nee, dat is puur toeval.
2: Jij bent de redactie van Truienradar.
1: Dat zou ik willen houden op toeval. Maar we zijn er dus. Donderdag en vrijdag is de Truienradar redactie gesloten.
0: Matties. Truienradar.
1: Zon en wolken die wisselen elkaar vanochtend af. Vanmiddag kan er een buitje vallen. Het is fris met 11 tot 14 graden. En de Truienradar

0: Joeri!
1: Ja, goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Jongen, wat ben je er vroeg bij? Het is 7 voor 7.
1: Ja, vroeg hè.
0: Ja.
1: Ik ben altijd vroeg hoor. Ja.
0: Je bent altijd vroeg.
1: Ja, 5:15 meestal aan de wekker, ja. Ja,
0: wat,
1: klopt.
0: Wat doe je dan?
1: Ik sta voor de klas.
0: Oh.
1: Ik moet dat even een eindje rijden, dus ja.
0: Basis of voortgezet?
1: Basisschool.
0: Leuk zeg.
2: Ja, hey, jongen, ja, leuk, hè? Ja. Jij hebt een vraag. Het is een hele, ik wil niet zeggen brutale vraag. Ik snap hem wel, maar het is een stukje particuliere planning. Want we zitten natuurlijk radio te maken voor heel Nederland. Ja. Maar je gaat puur uit van jouw eigen planning even. En wil je in het kader daarvan een verzoek aan ons doen?
1: Ja, dat klopt. Ik denk, ik zit altijd tussen 7:30 en 7:30 in de auto. Dus ik denk, kan tussen die tijd niet de foute anthem van K3 en Donnie op de radio.
2: Ah, jij wil het foute anthem dat gisteren is verschenen van K3 en Donnie. En dan het liefst tussen 7:30 en 8:00 op de radio. Heb je het al wel gehoord?
1: Ja. Jazeker, zeker.
0: Ah. Hey, vind het dus leuk.
1: Ja. Wat zei je?
0: Je vindt het dus leuk.
1: Ja, zeker. Ik vind echt een tof nummer. Ja, absoluut.
0: Dat is super om te horen. Hè? Dat is, ik bedoel, het is nog geen 24 uur oud. We hebben het gisteren voor het eerst laten horen. En wat lekker dat het voor jou al zo beklijft. Hè? Nou, we gaan dit regelen. Matty is nu in de draaiboeken aan het kijken.
2: Nou, laten we heel even kijken. Want we moeten het om 6:55 even hebben over Matty versus Marieke. Even kijken. Dan wil ik nog Nena en Kim Wilde draaien. We komen uit rond 7:20.
1: Oh, dat is top. Dan zit ik in de auto.
2: Ja?
0: Hiervoor moet je echt bij Matty zijn. Want die planning van wanneer we welk liedje draaien, dat is echt Matty. Maar als jij zegt 7:20, komt jou ook goed uit. Joeri, dus schrijven we hem op.
1: Komt mij goed uit. Nou, wat een fijne samenwerking zo.
2: Dat dacht ik wel, ja.
0: Welke school sta je in welke klas?
1: Ik sta in Vledder voor groep 4-5.
0: Nou, groetjes aan groep 4-5 van Vledder.
1: Zal ik doen.
0: Hoi,
1: hoi. Doei.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
4: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
5: We denken na over een koophuis.
6: Dan moet je Bart van Unive hebben.
5: Bart? Met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
7: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
8: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
9: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op Kika.nl.
10: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
11: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fluoriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
13: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
14: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
15: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
16: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
17: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 400 of 500 gram, 1+1 gratis. En alle calvésausen tot 320 milliliter voor maar €1. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
18: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
19: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
20: Wow!
19: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
21: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
22: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
23: Dat is een zonnig prijsje.
22: Ja, zo goedkoop. Aldi.
24: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
22: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts €3. Aldi.
24: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: Goedemorgen, het is 1 voor 7. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
25: Goedemorgen. Onderwijsplatform Canvas heeft een deal gesloten met de hackers die vorige week inbraken. Gestolen gegevens van miljoenen docenten en studenten, zoals namen, e-mailadressen en studentnummers, zijn teruggegeven en vernietigd. Of er losgeld is betaald, is niet bekend. 7 Nederlandse unies werken met Canvas. Studenten kunnen er dus nu niet bij. En dat is vooral irritant, hoor je bij Rijnmond.
26: Ik kan niet met de opdrachten inleveren, welke hoofdstukken ik moet bijhouden.
27: Ik heb vandaag ook een deadline. Ik snap niet precies wat de aanpak echt is en hoe onze gegevens dan echt beveiligd gaan worden. Daar maak ik me lichtelijk wel zorgen om.
25: En de universiteiten willen het systeem nu wel weer zo snel mogelijk gaan gebruiken. De grote brand bij een autobedrijf in Bunnik is onder controle. De brandweer is nu bezig met het laatste bluswerk. Een medewerker van het autobedrijf raakte gewond. Hij heeft brandwonden opgelopen en is naar het ziekenhuis gebracht. Een paar woningen naast het bedrijf in Bunnik dus hebben wel wat schade opgelopen, maar niet veel. Bewoners zijn vannacht opgevangen in een hotel. Het autobedrijf is volledig afgebrand. Alle opvarenden die op het cruiseschip Hondius zaten zijn weg uit Tenerife. Op het schip was het Hantavirus uitgebroken. De laatste 2 vliegtuigen uit Tenerife zijn vannacht rond 00:30 geland in Eindhoven. Daarin zaten onder meer mensen uit Australië en Nieuw-Zeeland. Een paar bemanningsleden bleven wel aan boord van het schip en varen het nu richting Rotterdam, waar het schip helemaal gereinigd wordt. Zondag moet het aankomen. En de Olympische Winterspelen komen misschien voor een deel naar Nederland. Dat bevestigt NOC-NSF. De Spelen zijn over 4 jaar in Frankrijk, maar ze hebben daar geen goede ijsbaan. En daarom worden er nu gesprekken gevoerd met Tialf in Heerenveen. En die gesprekken zijn pittig, vertelt NOC-NSF bij de NOS.
28: We hebben allereerst honderden vragen moeten beantwoorden van de logistiek in Nederland. Waar kun je op vliegen? Hoe werkt het met treinstations? Wat is de kwaliteit van het ijs?
25: Ja, volgende maand zou er groen licht moeten komen. En dus blijven ze in Heerenveen nog nuchter.
28: We moeten natuurlijk ook de verleiding weerstaan om kleintje pils nu vandaag in te huren. En opnieuw in Polonaise door Friesland heen te lopen. Dus daar is het echt te vroeg voor.
25: Het weer nog van Weerplaza. Vanochtend een mix van wolken en zon. Vanmiddag kan er ook een buitje vallen. Het wordt 11 tot 14 graden.
0: 2 vertragingen op de weg waar je langer dan 20 minuten over doet. Op de A2 is dat van Den Bosch naar Utrecht. 13 kilometer tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel met 27 minuten. En de A7 van Hoorn naar Zaanstad tussen Avenhoorn en Purmerend 12 kilometer. Reken daar op 21 minuten.
2: 2 over 7 op je dinsdagochtend. Goedemorgen.

0: Post Malone, back to music. I had some help. Goedemorgen, 5 over 7, dinsdag de 12e van mei. Je luistert naar show 1635, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
3: Goedemorgen.
0: Aanstaande maandag vertrekt de bus. De bus waarop heel groot staat Mattie versus Marieke. Want dat is het spel dat wij gaan spelen vanaf aankomende maandag. Gaan wij challenges doen, wedstrijdjes op verschillende plekken in het land. Degene die het wedstrijdje wint, de challenge wint, mag een vlag hijsen. Degene die als eerste 10 vlaggen heeft gehesen, die wint. Is een jaar lang de winnaar van Mattie versus Marieke.
1: Je kan al een beetje nagaan denken in wiens team je zit. We komen namelijk echt jouw kant op. We gaan alle provincies door.
0: Absoluut.
1: Dus ongetwijfeld zitten we een keertje bij jou om de hoek. En dan kun je dus bij heel veel challenges meekomen doen. Dan hebben we echt je hulp nodig.
0: Leuk.
1: Nu zijn we wel op zoek naar mensen die fanatiek zijn. Zelf zijn we ook bloedfanatiek. Maar kunnen wij tegen ons verlies?
0: Ja, ik heb het gevoel van wel hoor. Zolang er rechtvaardig wordt gespeeld, is verliezen verliezen. Ik vind wel, kijk, ik haal een gedeelte van mijn winstplezier, om het zo maar even te noemen, in het verdriet van de ander. Daar ben ik heel eerlijk in.
1: Ja.
0: Dus ik vind het lekker als de ander een beetje verbeten aan de overkant zit. Zo van shit, en ik wil hem zo graag verslaan. En daar pomp ik heel veel plezier uit.
1: Nou, het is heel irritant als iemand het van zich af laat glijden als water van een eend.
0: Juist.
1: Van ja, maakt mij niet uit of ik win of verlies. Ja, dat is niet leuk.
0: Het is maar een spelletje.
1: Dat is niet leuk.
0: Doe dan niet mee, vind ik. Je moet wel fanatiek zijn. En dan kan ik goed tegen mijn verlies. En jij?
1: Ik kan ook goed tegen mijn verlies, kan ik echt wel zeggen. Maar ik ben heel erg fanatiek. Als ik verlies, dan baal ik wel even. Nu is er één spel waar ik echt helemaal gek van word als ik dat verlies. En dat speel ik ook gewoon niet meer. Dat is Catan voor 2 personen.
0: En waarom?
1: Nou, ik blijf gewoon vinden dat als je als eerste mag, dan kun je precies je poppetje op een punt zetten, waardoor je altijd de goede grondstoffen binnentrekt.
0: Ja.
1: En dan wint Sander altijd.
0: Okay.
1: Dus wij gingen voor het eerst met elkaar op zomervakantie een jaartje of wat geleden. Nou, toen ben ik zo gek ervan geworden dat hij de hele tijd won, dat ik op een gegeven moment moest huilen. En dat ik toen huilend ben weggelopen.
0: Ach.
1: En toen ben ik een uur gaan wandelen. En toen is ook de eigenaar van het vakantieverblijf is naar Sander toegelopen. Die had het een aantal dagen leidzaam aan zitten kijken. En die had gezegd: Sandro, you have to let her win.
0: Hey, mag ik even zeggen, die was de eerste zomervakantie.
1: Ja.
0: Sander moet ook gedacht hebben, wat voor vrouw heb ik eigenlijk nu een relatie?
1: Ja, hij heeft toch volgehouden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hallo Merel.
4: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, toch heel even een troostende gedachte voor Marieke. Want jij kan ook nogal vreemd gaan doen als het gaat om Catan.
4: Ja, verschrikkelijk. Het had echt dat spel.
0: Ja.
4: Ja, ik vind het een ontzettend leuk spel, moet ik zeggen. En ik vind ook zelf dat ik er goed in ben. Maar ik ben ook heel erg fanatiek.
0: Ja.
4: En ik heb het ook wel eens met mijn nu ex-man gespeeld en zijn zoon.
1: Nu is je ex?
0: Ja.
4: Ja, ja. Mijn ex, maar gelukkig niet daar, want dat zou wel heel erg zijn.
0: Okay.
4: Hij heet overigens ook Sander, maar dat
1: zit
0: misschien in de naam. Zeg. Een soort parallel Amerikaan aan de telefoon.
4: Ja, maar ik kan wel tegen mijn verlies, behalve met dat spel. Dan moet ik gewoon winnen.
0: Maar hoe uit het zich?
1: Heb je ook gehuild?
4: Ja, ik heb ook gehuild.
0: Oh.
4: Ik werd echt woest huilen en schelden. En ja, ik kon het gewoon niet hebben.
1: Hey, maar ervaar jij ook dat als je met meer mensen speelt, dat je op een gegeven moment buitengesloten kan worden en dat ze met jou niet meer willen handelen?
4: Ja.
1: Verschrikkelijk.
4: Ja, je wordt beticht van vals spelen. Als ik iets niet doe, is dat het.
1: Nou,
0: okay.
1: Jij bent
4: maar dat gebeurde er. En ik ben toen huilend naar de keuken gegaan.
0: Ik denk dat Merel volgende week in jouw team zit,
1: Marie. Ik denk het ook. Je suis.

0: Wimero, ja, wij zijn dezelfde persoon.
1: Hey, ik wil toch nog wel even naar de redactie, want Luc, jij wil proactief sorry zeggen, maar niet vanwege jezelf, maar misschien ook wel.
2: Ik wil graag sorry zeggen voor alle aanhang in de familie Sarneel uit het verleden, uit het heden en ook uit de toekomst. De familie Sarneel is gewoon terror met spelletjes. Wij zijn met 4 kinderen thuis.
0: Oh, dat is ook veel. Echt een front.
2: Ja. Echt een front. Wij gunnen elkaar het licht in de ogen al niet. Tijdens welk spel dan ook. Maar als er nog 4 relaties bij komen, ja, dan wordt het gewoon echt vreselijk. Je ziet ook altijd dan bij, in de ogen van de aanhang, of het nou de nieuwe vriend is van mijn zusje, of de nieuwe vriendin van mijn broertje, van, ben jij zo? Is dit met wie ik nu eigenlijk...
1: De ware
2: is
1: aard?
2: Dit de ware aard? Dus zodra er dobbelstenen rollen, kaarten worden geschud of het bord uitklapt, nou, dan moet je eigenlijk wegwezen bij ons.
1: Hallo, Gooitske.
3: Goedemorgen.
1: Wat is de setting en wat waren jullie aan het spelen?
3: Ja, dit is ongeveer al wel... Ik ben 15 jaar geleden, we waren Pimpampet aan het spelen in de auto.
0: Pimpampet.
1: Ja. Pimpampet.
0: Juist, je moet draaien, dan komt die letter en dan moet je daar wat mee zeggen.
3: Ja, en dat waren we lekker aan het spelen. Alleen, ik speelde het met mijn grote broer en mijn neefje. Alleen, ik was het gewoon niet eens met wat de jongens tegen mij zeiden.
1: Ja.
3: Dus toen werd ik een beetje boos. En toen dacht ik, nou, weet je wat? Ik gooi het pimpelpetspel weg.
1: Ja.
3: Alleen had ik even niet door dat we op de snelweg reden en het raam open stond. Dus als iemand ooit een pimpelpetspel op zijn auto heeft gekregen op de snelweg, excuses. Maar...
1: Heel goed. Je doet je naam wel eer aan, Gooitske.
0: Ja.
3: Ja.
1: Hey, zeker. Ben je klaar voor Mattie versus Marieke volgende week? En zo ja, in welk team zit je?
3: Ja, zeker. Ik zit toch wel in team Matty, hoor. Het is een beetje de omgeving. Matty komt ook van de omgeving waar ik vandaan kom. Dus
1: ja,
3: ik team Matty.
1: Je komt uit Zwijndrecht. We delen dezelfde geboortegrond, Gooitske.
3: Ja, zeker.
1: Ja, heel leuk.
0: Dat snap ik wel.
1: Dat is meer over jou en Gooitske voor mij.
0: Hartstikke eerlijk verdeeld.
1: Hartstikke goed. Werk ze vandaag, Gooitske.
3: Yes.

0: music, any place, anywhere, anytime.
1: 8:12.
0: Oh, dat klinkt officieel.
1: Ja, dat klinkt zeer officieel. Goedemorgen. Misschien is net je wekker afgegaan. Misschien ben je inmiddels op de fiets naar werk of ben je daar al lang aangekomen. Over een uur.
0: Ja.
1: Weet jij, Mattie, maar ook Annemarie en de rest van de redactie, wat er gisterochtend toch in hemelsnaam met jullie is gebeurd na de show?
0: Ik kan het totaal niet plaatsen. Ik heb zoveel vragen erover.
1: Ik heb een experiment met jullie gedaan. Ik heb jullie op een rijtje gezet. Nou, jullie hebben iets vastgehouden.
0: Ja.
1: Best wel een paar minuten lang. Met jullie ogen dicht.
0: Klopt.
1: En dat was het.
0: We hebben ook
1: eigenlijk.
0: We hebben ook even nagepraat hier met iedereen die in het experiment zat. We konden er geen kaas van maken.
1: Aan het einde van het experiment, ik heb dat experiment geleid, heb ik alleen maar tegen jullie gezegd, doe je ogen maar weer open.
0: Ja.
1: En dank je wel.
0: Je gaat vandaag alles uitleggen.
1: Ik ga vandaag alles uitleggen. En ik kan jullie echt wel verzekeren waar dit experiment voor staat.
0: Ja.
1: Daar ga je best wel van schrikken. Ja, over een uurtje.
0: Oh, dat gevoel had ik helemaal niet.
1: Nee, maar het is wel zo.
0: Okay. Hoor je na 8:00. Dan moeten we nog heel even onze belofte aan Joeri inlossen. Joeri die belde ons om 7:05. Die zit altijd tussen 7:30 en 7:30 in de auto op weg naar werk. Joeri is schoolmeester.
1: Ja.
0: En hij zei, ik wil zo graag het foute anthem horen. Kunnen jullie draaien tussen 7:30 en 8:30? Nou, wat gaan we bij deze doen? Gisteren verschenen, K3 samen met Donnie. Het is trouwens wel grappig, want Donnie heeft natuurlijk de eer om als eerste een collab, een samenwerking te hebben met K3. Dat hadden ze nog nooit eerder gedaan, die meiden. Nu moet het wel gezegd worden dat Donnie had wel een soort van samenwerking al met K3, zonder dat ze het zelf door hadden. Want hij heeft een track gereleased ooit, die heet Draf, samen met Chris Cross Amsterdam en Roxanne Hazes. Moet je eens even luisteren waar hij toen een beetje geleend heeft.

0: Adrie en Donny. Foute Anthem, dit jaar. Schaduw.
1: Lekker.
0: Ja,
1: daar gaan we veel van genieten nog.
0: Bijzonder geslaagd, al zeggen we het zelf.
1: En ze staan op de foute party natuurlijk
0: zeker,
1: samen.
0: Zeker. Annemarie, wat horen we zo meteen in het nieuws? Het
2: gaat over de Olympische Winterspelen in 2030. Duurt nog eventjes, maar er is wel nieuws over. Want ze komen misschien naar Nederland.
3: Oké, tank vol.
1: Check.
3: Navigatie aan.
4: Navigatie gestart.
1: Check.
3: Mooi, want wij gaan...
1: dwars door heel Nederland.
3: Mattie versus Marieke.
1: In onze bus rijden we van plaats naar plaats.
3: En overal wachten nieuwe challenges waar een vlag te verdienen is.
1: Wie als eerste 10 vlaggen verzamelt, wint. Dat is nu al een gelopen race.
3: Ja, tuurlijk, want ik win. Mattie versus Marieke. Q Music. Wie help jij aan de overwinning? Vanaf maandag bij Q Music.
5: Fans van lekkere zomerse salades, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
6: Dat is een zonnig prijsje.
5: Ja, zo goedkoop. Aldi.
3: Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
7: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl. Corendon.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts €3. Aldi.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: Meimaand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: Onze showrooms zijn Hemelvaartsdag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
10: Kunststof kozijnen voor de scherpste prijs bestel je bij
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas plakken en stukken. 1 Plus 1 gratis. En Plus avocado. Ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Start je dag zonder barst.
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
15: Nog een keer! Papa, sneller!
16: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
17: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
18: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
19: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
20: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
19: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
20: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
21: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
22: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fleuriel wasmiddel Renew vloeibaar. 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
23: Grote prestaties beginnen met goede slaap. Daarom is M-Line official sleep supporter van de KNVB. Koop nu een M-Line matras en maak kans op mooie WK-prijzen. Zoals tickets voor de uitzwaaiwedstrijd van Oranje op 3 juni aanstaande. M-Line. Get ready for greatness.
24: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
0: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
1: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: Nu bij Dirk, Unica's jongbelegen plakken. €3,49, lekker voordelig.
2: Kier Music, goedemorgen. 7:45. Twee vertragingen van 20 minuten of langer. En dat komt op de A2 door een pechgeval richting Utrecht. Er komt tussen Rosmalen en Empelbrug in 4 kilometer met 35 minuten. En op de A5 een ongeluk van Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen Raasdorp en IJmuiden staat 3 kilometer met 20 minuten.
4: Je krijgt vanochtend een mix van wolken en zon. Vanmiddag kan er een buitje vallen. Het wordt 11 tot 14 graden. Annemarie, even het laatste nieuws.
6: Goedemorgen. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten uit voorzorg 6 weken in quarantaine na contact met patiënten met het hantavirus. Volgens het ziekenhuis zijn de veiligheidsregels niet goed gevolgd bij de behandeling van een patiënt. Andere patiënten in het ziekenhuis in Nijmegen lopen geen gevaar. Ondertussen zijn alle passagiers van cruiseschip Hondius vertrokken van Tenerife. De laatste twee vliegtuigen met cruiseopvarenden zijn vannacht rond 12:30 geland in Eindhoven. Ja, dat schip is natuurlijk het hantavirus uitgebroken. Een deel van de bemanning is nog wel op het schip gebleven. En het schip is nu onderweg naar Rotterdam. En daar wordt het flink schoongemaakt als het er zondag aankomt.
4: Wauw, komt dat schip in een museum uiteindelijk, denk ik.
2: Hey, ik vind het nogal niet wat. 6 weken in quarantaine voor 12 medewerkers van het ziekenhuis. Dat is echt een flinke hap uit je personeelsbestand, hoor.
6: Dat is weer die thuisquarantaine die zij moeten volgen, inderdaad. Omdat er dus, er is op een of andere manier dus contact geweest. En daarbij is de bescherming niet goed genoeg geweest.
4: Goh, de zomer op Playa Balconia heb je dan.
2: Nou.
4: Ja.
6: Onderwijsplatform Canvas heeft een deal gesloten met de hackers die vorige week inbraken. Gestolen gegevens van miljoenen docenten en studenten, zoals namen, e-mailadressen en studentnummers, zijn teruggegeven. En de hackers die hebben de info dus zelf in ieder geval vernietigd. Of er losgeld is betaald aan de hackers is niet bekend. Maar dat dezelfde hackers die eerder dit jaar ook al toesloegen bij Odido. En mensen die een kaartje hadden voor het festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Maar ze kunnen ook kiezen voor een kaartje voor de volgende editie. En het House Festival werd zaterdag op het laatste moment geschrapt omdat de tent niet veilig zou zijn geweest. De gemeente trok de vergunning in. Een kort geding kon dat niet terugdraaien. En kinderen in Mexico, die moeten toch gewoon naar school tijdens het WK voetbal in het land. Komende zomer natuurlijk. De onderwijsminister die wilde de vakantie 6 weken eerder laten beginnen. Maar daar was niet iedereen blij mee. Ouders en de overheid hebben er tegen geprotesteerd. Daarom begint de zomervakantie in Mexico gewoon op 15 juli. Ja, die duurt al eigenlijk heel lang als je het vergelijkt met ons. Dik 2,5 maand. En er zouden nog eens 6 weken bij komen.
2: Oi, oi, oi.
6: Ja.
2: Klinkt heerlijk voor die kinderen natuurlijk. Maar wat moet je, joh, als je ook gewoon naar je werk moet?
6: Ja.
2: Hoe regel je dat?
4: Ja, of ze moeten het hantavirus krijgen. Hè? Is precies 6 weken.
6: Van het WK naar de Spelen, want de volgende Olympische Winterspelen die komen misschien voor een deel naar Nederland. Dat bevestigt NOC-NSF. De Spelen worden over 4 jaar gehouden in Frankrijk, maar ze hebben daar geen goede schaatshal. Tialf is nu de beste optie voor het schaatsonderdeel, natuurlijk de schaatshal in Heerenveen. Er worden serieuze gesprekken over gevoerd. Over een maand moet duidelijk worden of de schaatswedstrijden ook echt in Tialf worden gehouden.
4: Dit gerucht ging ook al toen ik samen met Luc in Milaan was. We hebben toen veel schaatsers gesproken. En eigenlijk ben ik naar die schaatsers toe gegaan. Wat fantastisch nieuws, hè? Dat het misschien in Nederland wordt. En toen zei ze, ja, we zitten daar helemaal niet op te wachten, joh. Want wij willen eigenlijk worden opgetild doordat we juist in een andere venue zijn. In een ander land waarin dingen zijn die we niet kennen. Omdat dat zorgt voor de juiste prikkel om perfect te presteren. En op het moment dat je gewoon in het stadion bent waar je eigenlijk al de hele week bent, dan heb je niet die extra motivatie om jezelf tot het uiterste te drijven. Ik dacht, hoe leuk, een thuiswedstrijd, weet je wel. Je kent de kleedkamer, je kent de weg. Maar daar zitten ze helemaal niet op te wachten.
2: Ergens zou je denken, je eigen bed slaapt het lekkerst. En veel van die sporters die wonen in Heerenveen of überhaupt dan woon je ergens anders in Nederland, dan slaap je vaak natuurlijk in je eigen bed.
4: Ja.
2: Maar dat in die bubbel zitten van naar zo'n Olympische Spelen gaan, dat doet ook iets met je.
4: Ja, zeker.
2: Ik kan me ook wel wat bij voorstellen.
4: Ja.
2: Maar voor het Nederlands schaatspubliek om daar te kunnen gaan kijken.
4: Ja, dat zou fantastisch zijn.
2: Wauw, dat Tial is wel geweldig, hè?
6: Want die hebben natuurlijk ook grote financiële... tenminste, die hebben wat financiële problemen. Dus het zou natuurlijk ook voor de schaatshal zelf een enorme opsteker zijn.
4: Ja, het zou ook wel een mooi kijkje. En normaal merk je dat niet zo als het in het buitenland is... hoe ver die venues bij elkaar vandaan liggen. Want oké, dan zijn de Olympische Spelen zijn in Frankrijk. En vervolgens weten wij dus welke afstand ze afleggen richting Tial.
2: Nou ja, jullie hebben toen jullie van Milaan naar Cortina gingen... Dat was ook best wel een end.
4: Hij was volgens mij 7 of 8 uur zijn we toen onderweg geweest, inderdaad. Ja. Maar goed, het zou wel fantastisch zijn. Ja. Zeg. Ja, echt heel leuk. Zo meteen nieuw.

0: topics met 3 seconden bedenktijd. Luc, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is de eerste?
1: Robert Pattinson. 3, 2, 1.
2: Ja?
0: Ja, vind ik wel een coole dude.
2: Ik ken hem vooral van de vampierenfilms. Ik weet niet meer.
0: Twilight.
2: Twilight.
0: Twilight.
2: Dat is natuurlijk al heel lang geleden. En toen was hij echt wel een... Ja, voor heel veel jonge meiden echt zo'n hunk. Ik had dat niet echt per se met Robert Pattinson, maar ik vind het wel een goede acteur.
0: Is hij nu niet in de bios?
1: Ja, hij is nu in de bios met The Drama.
0: Met Zendaya.
1: Met Zendaya, die heb ik gezien, ja. Echt een aanrader.
0: Ja?
1: Ja, zeker, zeker. Ja, het gaat over een stel. Zij gaan trouwen. En vlak voordat ze gaan trouwen, in een paar dagen daar naartoe, dan vertellen ze elkaar een geheim. Het ergste wat ze ooit gedaan hebben. En zij vertelt iets dusdanig ergs, dat hij helemaal begint te twijfelen met... Ken ik de vrouw wel met wie ik ga trouwen? Mm. Nou, dan volgt er een hoop miscommunicatie en gaat eigenlijk alles fout wat er maar fout kan gaan.
2: En je had echt met veel spanning en ongemak naar die film zitten kijken.
1: Ja, vooral ook veel ongemak. Je moet een beetje kunnen tegen dat je kan cringen. Want zat ik met een jongen naast mij in de bioscoop, die trok helemaal zijn hoodie over zijn hoofd. Die kon er gewoon niet meer naar kijken.
0: Oh joh!
1: Ja, dat was echt...
0: Oké,
1: een aanrader.
0: Nou, je kan geen trailer tegenop, moet ik zeggen.
1: Nee.
0: Hey, Robert Pattinson, ook gewoon 39, hè? Jij zegt wel een jonge knul, ook 39.
2: Mijn bouwjaar.
0: Ja, precies. Volgende, Luc.
1: Thuis je favoriete glas hebben. 3, 2, 1.
2: Ja!
0: Ik heb een heel groot glas met een hele dikke drinkrand. Hij is helemaal van glas ook. Hij is heel groot. Hij heeft de afmetingen van een grote milkshake. Beker.
2: Zo.
0: En echt, hij ligt lekker in de hand. Er past veel in. Ik neem thuis veel menglimonade. Een heel groot glas menglimonade. Ijsblokjes erbij. Wat een feest.
1: Parapluutje.
2: Wat leuk dat je menglimonade neemt. Carver 7-tam of zo.
0: Ja, omdat ik drink te weinig water. Omdat ik vind water, vind ik gewoon... Ik ben na 1 glas water, ben ik verzadigd met water. Dus dan gooi ik er even wat zoetigheid bij.
2: En dan kom je in elk geval tot je vocht.
0: Ja, precies.
2: Ja. Ja. Nou, ik heb thuis vooral 1 favoriete mok. En ja, ik ga het gewoon in alle eerlijkheid zeggen. Dat is er eentje van werk. Die heb ik een keer per ongeluk niet teruggebracht.
0: Zijn dat deze mokjes die ik hier in mijn hand heb?
2: Ja, het zijn precies deze mokjes. Wij maken hier in dit kantoorpand onze koffietjes allemaal in een heel lekker liggend mokje. Dat is een lekker keramiekje.
0: Ja.
2: Dat is precies de goede hoeveelheid qua afmetingen en balans voor een cappuccino. En toen had ik hier een keer een cappuccinootje meegenomen. Ik wilde, want we hebben hier ook zo'n koffietentje, zo'n barista.
0: Ja, klopt.
2: En dan bestel je een kopje koffie. Toen zei ik, to go. Dat zei ik niet, dat deed ik met gebarentaal. Want de baristas zijn hier doof, dus je doet dat in gebarentaal. Toen zei zij, ze maakte duidelijk aan mij, we hebben geen to-go. Dus ik kreeg gewoon porselein mee. En toen dacht ik, ja, maar ik moet nu in de auto.
0: Mm-hmm.
2: Dus heb ik hem thuis in de vaatwasser gedaan. En toen dacht ik de volgende ochtend, ik laat het zo.
1: Volgens mij doen meerdere mensen dat.
0: Ja, dat klopt.
1: Die mokken mee naar huis nemen. Ja, en dan
0: nee, ik heb nog een halve bestekbak thuis liggen. Want ik heb ook wel eens hier mijn kwark meegenomen. En dacht ik, ik heb een lepel nodig. Oké, dan leg ik die lepel heel even in de auto. En vervolgens ligt er in het weekend ligt een lepel in je auto. En neem je die mee naar binnen. En een lepel van werk.
2: Ja, het mag natuurlijk niet. Nee. Dus het komt nog wel een keer terug, hè. Nee, als de baas niet. Luistert. Het komt niet.
0: Laatste, Luc.
1: Op vakantie naar Engeland gaan. 3, 2, 1.
2: Nee.
0: Ja, als een weekendje Londen meetelt, heb ik het wel eens gedaan. Maar ik hoef niet 2 weken in Engeland te zitten, volgens mij.
2: Het trekt mij niet. Nee.
0: Hey.
2: Nee, ja, ik weet niet. Ik
0: een mooi land gevoel, hoor, volgens mij.
2: Het is volgens mij prachtig. En het is ook. Ja, het regent er toch altijd. Ik ga toch zeggen, iedereen denkt het. En het is ook gewoon zo. Ik heb toch het gevoel dat ik in Engeland echt verregen.
0: Ja, maar.
2: Daar heb ik geen zin in.
0: Is dat nou zo?
2: Dan ga ik denk ik liever naar Schotland.
1: Volgens mij het zuiden van Engeland is best wel mooi, toch? Met mooie stranden en zo.
2: Nou, dat ligt natuurlijk ook een beetje, geloof ik, ter hoogte van Normandië en zo. Ja. Dan kun je helemaal prima weer hebben. Maar ik trek mij gewoon...
1: Lekker makkelijk Engels praten ook de hele vakantie.
0: Ja,
1: met je handen en
0: inderdaad, ja, oké. Maar goed, de bus hoeft ook niet naar Engeland, wat jou betreft, volgende week.
2: Nee, voor mij hoeft het niet. En ik ben tijdens de escape room natuurlijk nog wel op excursie geweest naar Londen. En ik moet zeggen, dat smaakte dan wel naar meer.
1: Oh.
0: Maar is die nee nu een ja geworden?
1: Het is een onduidelijkheid.
0: Oké, nee.
2: Citytrippen, ja? Echt vakantie?
1: Dat was de vraag niet.
2: Nee.
1: Dat was de vraag niet.
0: Een rommelige editie.
2: Ja.
1: Geef die mokkers terug.
2: Nee.
1: Ja.

0: Suzanne Freek, Back in Music en halverwege. Ja, toch nog even wat mensen die reageren over dat het zo vaak regent in Engeland. Ja. Wouter die zegt veel in Engeland geweest. Vaak beter weer dan in Nederland. Gitty zegt vorig jaar 2 weken in Engeland op vakantie geweest. Schitterend weer gehad.
1: Oh.
0: En Nicky die zegt, hey Mattie en Marieke, ik kom uit Engeland. Ik kan je eerlijk zeggen, het regent vaker in Nederland.
1: Nou, dat meen je niet. Wat doen we nog hier? What are we doing here?
0: We nemen vandaag nog de boot.
1: En de dag start daar ook een uurtje later. Je kan nog langer slapen ook.
0: Oh, heerlijk zeg.

0: Q-Music Show Me Love. Appje van Dylan. Is het experiment van Marieke al op de radio geweest? Nee, Dylan, je valt met je neus in de boter, want wij staan op het punt om.
1: Ja, wij staan op het punt om naar het experiment te gaan luisteren. Ik heb jullie gisteren na de uitzending, en met jullie bedoel ik jou, Mattie en Annemarie, maar ook nog op de redactie een aantal mensen bereid gevonden om een experiment met mij te doen.
0: Ja.
1: En ik heb van dat experiment, dat uiteindelijk maar een paar minuten duurde, en waarvan jullie nog steeds geen idee hebben wat er nou is gebeurd.
0: Dat was echt in duister. Ik weet echt niet.
1: Heb ik een eigenlijk een soort luisterboek gemaakt, waarin je dus helemaal meekrijgt wat er is gebeurd. Mm-hmm. En hier hoor je alvast een klein stukje van hoe Annemarie het ervaren heeft.
2: Nou, we werden dus naar een ruimte geloosd. Met z'n vijven moesten we op een rijtje gaan staan.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
6: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
7: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
8: Oh, nu al zin in zaterdag.
7: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
9: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
11: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
12: Keukenkopers, opgelet! Nu
13: big deals bij Keukenconcurrent.
12: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
14: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Ga, incidenteel of veelvuldig. Door museumzalen, gangen, uitgewoonde hallen, op marmeren trappen, door houten deuren en glazen etalages voor fossielen. Kasten met skeletten, knopen en kanonnen, de zee op. En boven dieren die dan honderden meters onder je zwommen. Naar haaien, rode kreeften en zachte kwallen. Naar de elektriciteit die die beesten kunnen opwekken. Nou, hoe dat eigenlijk zit, elektriciteit. En onze toekomst, hoe moet dat nou verder? Misschien een andere keer. Terug naar de oertijd, naar vuurstenen. En blijkbaar altijd aanstootgevend naakt op zoek naar een stuk eten. Ga met je date of voor een punt appeltaart met je moeder. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
17: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
18: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen 2+3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
19: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
20: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
21: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
22: Yeeha! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. Twee Wildwestavonturen in één epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
23: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
24: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
23: Nu bij Scapino op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
0: Goedemorgen, het is 1 minuut voor 8. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
25: Ja, goedemorgen. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine na contact met een patiënt met het Hantavirus. Volgens het ziekenhuis zijn de veiligheidsprotocollen niet goed gevolgd bij de behandeling van de patiënt. Je hoort het ziekenhuis bij Omroep Gelderland.
26: En dat betekent dat er een risico is op besmetting. Dus er is geen sprake van vaststelling van besmetting, maar een risico. En als dat risico er is, dan moet je maatregelen nemen, hoe vervelend ook.
25: Andere patiënten in het ziekenhuis lopen geen gevaar. Ondertussen zijn alle opvarenden van cruiseschip Hondius weg uit Tenerife. Op dat schip is het Hantavirus uitgebroken. Het schip zelf is onderweg naar Rotterdam voor een grote schoonmaak. Onderwijsplatform Canvas heeft een deal gesloten met hackersgroep Shiny Hunters. De hackers braken vorige week in. De gestolen gegevens, zoals miljoenen namen en e-mailadressen, zijn nu teruggegeven en vernietigd. Of er losgeld is betaald, is niet bekend. Canvas wordt op scholen en universiteiten gebruikt voor contact tussen docenten en studenten. En veel baby- en kindervoeding in supermarkten is ongezond. Volgens onderzoek gaat het vooral om fruitpotjes, babypap en kindertoetjes. Een gezondheidsorganisatie voor kinderen vertelt bij Hart van Nederland waardoor het komt.
27: Het komt vooral omdat er heel veel suiker aan toegevoegd is. En als je naar de kinderontbijtgranen kijkt, te weinig vezels.
25: Ook blijken veel maaltijdpotjes geen volwaardige maaltijd voor kinderen. Gezondheidsorganisaties vinden dat supermarkten gezondere keuzes makkelijker moeten maken. En we kochten vorig jaar iets minder huishoudelijke apparaten. Maar de apparaten die we wel kochten waren duurder. Volgens de brancheclub kiezen mensen vaker voor luxere apparaten zoals robotstofzuigers en koffiemachines met allerlei toeters en bellen. De koffiezetten wordt steeds meer een hobby thuis en dat gaat ten koste van de filtermachines. Het weer dan van Weerplaza. Vanochtend een mix van wolken en zon. Vanmiddag kan er een buitje vallen. Het wordt 11 tot 14 graden.
1: 97 files op de Nederlandse wegen. De vertraging langer dan een half uur die zijn op de A1. Richting Apeldoorn is een ongeluk gebeurd. Zorgt voor 8 kilometer tussen Badmen en IJsselbrug. Wel een uur en een kwartier staat er. Op de A2 naar Utrecht kom je door een ongeluk in 7 kilometer. Tussen Veghel en Empelbrug, daar 50 minuten. De A16 Breda naar Rotterdam tussen Breda Noord en knooppunt Klaverpolder. 11 kilometer met 33 minuten. En op de A50 naar Arnhem, daar sta je in 8 kilometer tussen Ewijk en Heteren met 35 minuten.
0: Zeg, ik weet niet wat jij doet, maar...

0: 12e van mei. Je luistert naar show 1635, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
0: Gisteren een bijzonder merkwaardig ochtend gehad na dit radioprogramma. Je had ons namelijk uitgenodigd om mee te doen aan een experiment.
1: Ja.
0: Nou, we zeiden allemaal, allemaal is in dit geval Annemarie, ik, nog wat mensen van de redactie, ja.
1: Ja, nou ja, wel.

0: heb ik gedaan. Het experiment opgenomen. Het is ook nog gefilmd. Maar we gaan zo meteen luisteren naar... Ja, eigenlijk een soort luisterboek. Een geluidsverslag van dat experiment. Daarin zitten jullie zelf ook. Dus jullie leggen ook uit van... Ja, wat is er nou eigenlijk zojuist gebeurd? Luister mee. Dit gebeurde er gisterochtend na de uitzending.
1: Nou, we werden dus naar een ruimte geloosd. Met z'n vijven moesten we op een rijtje gaan staan. En Marieke, ja, die is natuurlijk een geboren spelleidster. Die vertelde ons dat ze een soort experiment ging doen.
0: Ik heb voor jullie alle vijf een ballon. Die mogen jullie zelf even opblazen en dan dichtmaken.
2: Oké. Okay.
3: Vervolgens kregen wij een blinddoek en Marieke zei...
0: Ik zou zo meteen aan jullie willen vragen of jullie de ballon vast willen houden... dan het oogmasker op willen zetten, zodat jullie echt niks kunnen zien.
2: Ja.
0: En dus de ballon voor je willen houden.
2: Ja.
0: Ik heb hier een scherpe spijker. Ga ik zo meteen bij één van jullie de ballon kapot prikken.
2: Oké.
0: Maar ik ga nog niet zeggen bij wie dat is.
2: Oké. Spannend.
1: Oh, ik hou hier helemaal niet van.
2: Ik vind het ook een beetje arrelaxed.
1: Ja, wat is dit voor iets raars, joh?
0: En dan zou ik nu willen vragen of jullie in stilte willen afwachten.
4: Dan hoor je dus heel duidelijk de mensen om je heen ademen, zenuwachtig worden.
1: Eerst dacht ik, oh ja, straks ga ik schrikken met mijn ogen knipperen. Dat dacht ik de hele tijd, van oh, straks ga ik schrikken.
4: Ik voelde mijn hart kloppen in mijn keel, want Marieke die liep langs om een ballon te gaan poppen. Ik hou daar niet van. Ik vind knappende ballonnen heel erg vervelend. Ik hoorde Luc, die stond naast mij, die was ook een beetje stokkerig aan het ademen.
5: Ik begon een beetje te trillen of zo. Ik dacht van, ah, ze zal misschien wel die van Mattie lek gaan prikken, maar ook daarop moet ik voorbereid zijn. Ik was gewoon constant bezig met, er komt een klap aan.
4: Aan de andere kant stond Annemarie, die was volgens mij ook een beetje nerveus.
1: Ik was wel even gespannen. Ik voelde het een beetje in mijn buik. Maar ik dacht, wanneer gaat het nou gebeuren? Doe nou maar, dan zijn we er vanaf.
3: Hoe langer het duurt, hoe zenuwachtiger je wordt. Omdat je denkt, ja, er moet een keer geprikt worden. En je hebt gewoon niet zo zin in dat het die van jou is.
1: En toen vertelde Marieke...
0: Mogen jullie je oogmasker afzetten? Dankjewel.
1: Toen mochten we allemaal onze blinddoek weer afdoen. Toen keken we, iedereen's ballon was nog heel.
3: Maar ze had gezegd, ik ga bij een van jullie lek prikken. Maar dat is dus niet gebeurd.
4: Dus we hebben allemaal een soort zenuwenpiek meegemaakt.
1: En toen was het klaar.
3: En ik dacht alleen maar...
2: Huh?
1: Oh ja, zeg. Raar.
2: Ja. Oké.
0: Na de alarmschijf ga ik jullie vertellen wat hier nou precies is gebeurd.

0: Armschijf deze week, Stella Lefty en Boston. Mocht je net de radio aanzetten. Ja, we zitten op voor mij ook een belangrijk moment. Want gisteren na dit radioprogramma hebben we allemaal meegedaan. Annemarie, ik en de rest van de redactie aan een experiment van Marieke. Wat gebeurde er? Wij werden op een rijtje gezet. Wij werden gevraagd om een ballon op te blazen. Ja. Een rode ballon. Wij werden een blinddoek opgezet. En toen zei jij, ik heb hier een scherpe spijker. En die ga ik zo meteen lek prikken. Ik ga zo meteen een van die ballonnen lek prikken.
1: Ja, ja.
0: En dan sta je te wachten met die blinddoek op. Ja, uiteindelijk gebeurde er niets. Ik deed mijn blinddoek af. En ik had natuurlijk gewoon heel lang staan wachten. Zou ik het zijn? Het was een heel, heel onprettig gevoel. Uiteindelijk is er geen ballon leeg geprikt.
1: Nee, we hebben net een paar minuten geleden geluisterd naar hoe jullie dat ervaren hebben en hoe het was, die spanning. Ja, dit experiment heb ik gedaan. Mm-hmm. Omdat dit is hoe mensen zich voelen die verkeren in een situatie van huiselijk geweld.
0: Oh.
1: En dat is een spanning en een angst. Niet weten wanneer het ontploft. Of het bij jou gebeurt. Of het bij je broertje, je zusje, je moeder gebeurt. Of het die dag überhaupt wel tot ontploffing komt. Dat is een gekmakende angst. En daarvan hebben jullie met dit experiment natuurlijk maar een fractie gevoeld.
0: Mm.
1: Maar 1,3 miljoen Nederlanders leven dagelijks in een situatie van huiselijk geweld. En dat zijn zowel volwassenen als kinderen.
0: Mm-hmm.
1: En bij kinderen is het zo dat ongeveer 1 kind per basisschoolklas is. Mm-hmm. Die in zo'n situatie leeft. En een vriendin van mij die wil pleegmoeder worden. En die heeft daar een training voor gevolgd. En zij vertelde mij dat ze in die training dit experiment heeft meegemaakt.
0: Oh.
1: En dat maakte op mij zoveel indruk dat ik dacht, jemig, wat maakt het inzichtelijk onder wat voor spanning je leeft? Want luister nog maar eens even naar wat jullie allemaal gezegd hebben.
2: Ik voelde mijn hart kloppen. In mijn keel. Ik begon een beetje te trillen of zo. Dacht van, ze zal misschien wel die van Mattie lek gaan prikken. Maar ook daarop moet ik voorbereid zijn.
3: Maar ik dacht, wanneer gaat het nou gebeuren? Doe nou maar, dan zijn we er vanaf.
4: Hoe langer het duurt, hoe zenuwachtiger je wordt.
0: Wow, wat goed. Wat goed. Zo, indrukwekkend hoor. Ja, ik had hier totaal geen rekening mee gehouden.
5: Nee, want je zit toch aan iets lolligs te denken.
0: Ja, ik zat aan iets lolligs te denken.
5: Dus ik ben ook even flabbergasted. Ja. Maar ik vind maakt het heel inzichtelijk. Dat is absoluut waar.
0: Ja. Ja, wauw.
1: Bij het doen van het experiment vond ik zelf ook best wel spannend. Want ik zag de spanning in jullie gezicht. Bijvoorbeeld bij Roel. Kan ik wel zeggen, ik heb wel echt jouw lip ook zien trillen.
6: Ja, ik was bloednerveus. Heel zenuwachtig.
0: Het is een heel onprettig gevoel. Want je denkt, overkomt het mij? Overkomt het een ander? Wanneer komt het?
5: En je denkt, liever nu dan over. Laat het nu maar komen, want dan hebben we het maar even gehad of zo.
1: Ja, en het zijn dus precies de gevoelens. En dan nogmaals, in een veel, veel, veel kleinere portie. Hè? Want een ballon die knapt is natuurlijk een heel andere ervaring dan niet weten of je die dag geslagen wordt. Of die dag totaal mentaal kapot wordt gemaakt.
0: Ja.
1: Door iemand uit je familie. Niet weten dat als papa 's avonds thuis komt, welke pet hij op heeft. En of je moeder misschien in elkaar geslagen wordt. Ja, ik noem heel heftige voorbeelden. Maar ik heb van de week ook nog gebeld met Veilig Thuis. En dan hoor ik die cijfers. Wat er allemaal gebeurt in Nederland. Nou, en dan. Dan staan de tranen mij ook in de ogen. Dus ik wil ook echt zeggen, als je luistert en denkt, dit komt bij mij aan, dit maak ik mee, of ik heb het idee dat het om me heen gebeurt, of je hebt een luisterend oor nodig, neem contact op met Veilig Thuis. Dat kan overigens ook anoniem. En het telefoonnummer is 0800 2000. Kan ik echt niet vaak genoeg zeggen, 0800 2000. Want er is echt een luisterend oor en het gebeurt spijtig genoeg zoveel.
0: Nou, er zijn heel veel mensen in onze appbox bij wie dit aankomt. Er zitten inderdaad heel veel mensen met tranen in hun ogen naar de radio te luisteren.
1: Ik merk ook, ik heb best ook een beetje een soort trillend gemoed of zo waarin ik het vertel. En gelukkig ben ik opgegroeid in een bijzonder warm nest. En geef ik dat warme nest ook weer door. Maar
0: dan zie je maar wat het is geen gegeven. Is, het is echt absoluut geen gegeven. Wauw, ik ben echt bijzonder onder de indruk. Je kan het terugzien vandaag op ons Instagram-account.
1: Ja.
0: Want het is ook gefilmd. En op Edmattie Marieke zie je dus de beelden. Ja, dan zie je ons met z'n vijven staan of met z'n zes. Ik weet niet meer hoeveel we waren. Met een ballon in ons hand. En inderdaad, ik stond toch ook echt te zweten,
1: ja.
5: Nou, en wat voor impact het maakt al op je lichaam. Al heb je dat maar eventjes een paar minuten. Hè, dan staan wij nog in een veilige omgeving. Maar dat je het dus continu meemaakt. Dat is Slopend, kan me niet eens voorstellen.
1: Terwijl je thuis moet juist een veilige plek zijn. Ja.
0: Je ziet het vandaag op @MattieMarieke.

0: Daarvoor een experiment. Leg het nog heel even uit, Marieke, want het komt bij jou vandaan.
1: Ik heb jullie op een rijtje gezet. Jullie moesten de ogen dicht doen en een opgeblazen ballon vasthouden. En ik zei, ik ga één van jullie ballonnen zo meteen doorprikken. Je weet niet bij wie. Het heeft best wel een paar minuten geduurd, waarin jullie heel veel spanning hebben ervaren. En ik heb uiteindelijk geen enkele ballon doorgeprikt. En waar dit experiment voor staat, is om je te laten voelen hoe mensen zich voelen die verkeren in een situatie van huiselijk geweld.
0: Bizar, want ik had hier totaal geen rekening mee gehouden. En natuurlijk is het een hele andere gecontroleerde, semi-gecontroleerde ervaring die we gisteren hebben gehad natuurlijk.
1: Jullie ervaren maar een fractie en het is maar even. Maar toch die spanning en het niet weten wat en wanneer en bij wie.
0: Exact. Want ik heb hier eigenlijk geen ervaring mee, gelukkig. Maar ik heb toch inderdaad het gevoel dat je dichtbij dat gevoel bent geweest. Ik weet niet of jij dat ook hebt, Annemarie. Dat ik, in mijn omgeving ken ik dit niet.
2: Nee, ik gelukkig ook niet. Maar inderdaad, wat jij vertelde ook, de cijfers die zijn enorm hoog. Hoeveel mensen hier wel niet, zeg ik uit mijn hoofd.
1: 1,3 miljoen Nederlanders leven ongekend in een situatie van huiselijk geweld. En als het op kinderen aankomt, is dat ongeveer 1 kind per basisschoolklas.
0: Hier zegt iemand, ik heb tranen in mijn ogen van het experiment. Wat goed dat hier aandacht aan wordt gegeven. Ik ben zelf ook slachtoffer van huiselijk geweld, maar er is zo weinig dat eraan gedaan werd. Heel goed dat het onder de aandacht komt. Renilde die zegt, wat goed dat je het bespreekbaar maakt, Marieke. Ik ben pleegzorgburgerleider en merk dat mensen buiten mijn werkveld vaak geen idee hebben. Deze die zegt, wat een goed experiment zo. Ik heb kippenvel op mijn armen staan en de tranen in mijn ogen. En eigenlijk wat Ilona zegt, nog nooit heeft iemand me het op deze manier verteld. Maar hierdoor komt gewoon een besef. Iets wat ik al wist, maar deze manier van verbeelden komt echt het meeste aan. Dat herken ik dus heel erg inderdaad, want je kan het vertellen. Maar nu dat gevoel wat ik gisterochtend, dat is gewoon echt heel onprettig.
1: Ja, het komt bij een vriendin van mij vandaan. Die woont in België en die wil pleegouder worden en heeft daar een training gevolgd. En kreeg dit experiment dus, onderging zij. En ik dacht, nou, ik vind dit zo indrukwekkend. Ik wil dit op de radio doen. Ik wil dit aan jullie kenbaar maken, zodat ik dit verhaal kan vertellen.
0: Overigens, Monique wil daar nog iets aan toevoegen. En Monique is niet alleen. Die zegt, Marieke heeft het vaak vooral over de vader als dader. Vergeet niet dat ook moeders dader kunnen zijn.
1: Ja, zeker.
0: Minder, maar het gebeurt wel.
1: Ja, ik noemde net een voorbeeld. Ik heb één voorbeeld genoemd van, je weet niet hoe je vader thuis komt uit werk en zal die vanavond je moeder slaan, of jou, of je broertje of zusje. Ja. Daar kun je zeker ook moeders invullen. Het is wel zo, dat moet wel ook gezegd, de daders zijn vaker mannelijk. Zo is het wel, maar natuurlijk niet alleen. Zeker niet alleen.
0: De video van dit experiment vind je dus later vandaag op @MattieMarieke.
1: En wil je zelf met iemand erover praten, kan ook anoniem. Dan kun je ook veilig thuis bellen. En dat nummer is 0800 2000.
0: En dan nu snel een ander telefoonnummer. Ja. Schrijft u mee. Ja. 0909-9596 voor totaal wat anders.
1: Ja, namelijk voor 4 op een rij, want dat spelen we zo meteen weer.
0: Je maakt kans op 2.500 euro en een straatstaatsloten. Wil je meespelen? 0909-9596. Oké, tankvol.
1: Check.
0: Navigatie aan.
3: Navigatie gestart.
1: Check.
0: Mooi, want wij gaan
1: dwars door heel Nederland.
0: Mattie versus Marieke.
1: In onze bus rijden we van plaats naar plaats.
0: En overal wachten nieuwe challenges waar een vlag te verdienen is.
1: Wie als eerste 10 vlaggen verzamelt, wint. Het is nu al een gelopen race.
0: Ja, tuurlijk, want ik win. Mattie versus Marieke.
4: Q Music.
0: Wie help jij aan de overwinning? Vanaf maandag bij Q Music.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
0: Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
6: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl. Corendon.
7: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
8: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
9: beste ondernemers. Het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
10: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroe.nl.
13: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus... 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus... Ahatros tomaten per 500 gram voor 49 cent. Nescafé potten 100 of 200 gram, 40% korting. En een midweek of weekend weg bij Sumio Parks vanaf €229. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
15: 18 plus speelbewust.
16: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
17: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
18: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
19: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
20: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
21: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
22: Wow!
21: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
23: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
24: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
25: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
23: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
26: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's, verse pasta's of pastasauzen 1+1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: 1:30, goedemorgen. De vertraging op de weg langer dan 30 minuten. Die zijn op de A1, daar is echt een lange file. Hengelo richting Apeldoorn is een ongeluk gebeurd tussen Lochem en IJsselbrug. 12 kilometer, een vertraging van wel 2 uur. Op de A9 ook een ongeluk van Alkmaar naar Amstelveen... tussen Beverwijk en Rotterpolderplein. 9 kilometer met 1:20. Op de A28 richting Zwolle kom je in 11 kilometer... tussen het Harde en de brug Katerveer 2 met 33 minuten. Zwolle naar Amersfoort, de andere kant op dus. Een ongeluk tussen Strandhorsten en Nijkerk met 7 kilometer. En 48 minuten. En op de A50 van Os naar Arnhem, tussen Ewijk en Heteren, 11 kilometer, iets meer dan een half uur.
0: Wisselvallige dag vandaag, bewolkt met af en toe een zonnetje. Vanmiddag kan er een buitje vallen en het wordt maximaal 14 graden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
2: Goedemorgen. Miljoenen boete voor PostNL. Bijna 7 miljoen euro moet het postbedrijf betalen van toezichthouder ACM... omdat de post vaak te laat werd bezorgd. Het gaat om trage postbezorging van 3 jaar geleden. PostNL zegt dat er te weinig postbodes waren... maar de toezichthouder vindt dat geen excuus... want het bedrijf had zich gewoon aan de wet moeten houden. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine na contact met een patiënt met het hantavirus. Volgens het ziekenhuis zijn de veiligheidsprotocollen niet goed gevolgd bij de behandeling van de patiënt. Andere patiënten in het ziekenhuis lopen geen gevaar. Ondertussen zijn alle opvarenden van cruiseschip Hondius weg uit Tenerife. En het schip zelf is onderweg naar Rotterdam. En als het daar aankomt, waarschijnlijk zondag, is dat, dan wordt het grondig gereinigd. En veel baby- en kindervoeding in supermarkten is ongezond. Volgens onderzoekers gaat het vooral om fruitpotjes, babypap en kindertoetjes. Een gezondheidsorganisatie voor kinderen vertelt bij Hart van Nederland waardoor dat komt.
3: Dat komt vooral omdat er heel veel suiker aan toegevoegd is. En als je naar de kinderontbijtgranen kijkt, te weinig vezels.
2: Ook blijken veel maaltijdpotjes geen volwaardige maaltijd voor kinderen. De gezondheidsorganisaties die vinden dat supermarkten gezondere keuzes makkelijker moeten maken.
1: Hey, ik ben helemaal abuis, want een, weet ik het, een, 2 jaar geleden of zo was er een keer een podcast van de Keuringsdienst van Waarde. Mm. Nou, die halen meestal van alles onderuit van een product. Dat je denkt, oh, ik dacht dat dit gezond was, maar het blijkt van niet. In die podcast was het juist een keer andersom. Kwam je erachter dat de groentepotjes en de fruitpotjes en zo eigenlijk wel degelijk goed waren voor je kind.
0: Ja. Okay.
1: Dat je het zelf nooit zo gezond kan krijgen, omdat geloof ik, wat er in die groentepotjes wordt gestopt, komt van speciale babyvelden. Waar groente wordt geteeld. Die
0: babyveld, ik zie een heel veld vol baby.
1: Ja, nee, er was dus blijkbaar groente die dan op een veld wordt geteeld, waar echt heel goed wordt gelet op wat er besproeid wordt. En
2: ja,
1: zo.
2: Bespreidingsmiddelen die worden gebruikt.
1: En nu word ik weer helemaal de andere kant op geslingerd, Annemarie. Ja, nou, helemaal in de war.
2: Dat klopt. Ik heb wel het idee dat die maaltijdpotjes, waar ze het in de Keuringsdienst van Waarde ook over hadden, met echt die maaltijden, met van groentemaaltijden, dat dat dus mee lijkt te vallen, maar dat het vooral om de suikers gaat die in die fruithapjes zitten, waarbij dus al die vezels eruit onttrokken worden, waardoor de kinderen veel te veel suikers binnenkrijgen.
1: Ja, dus het zijn wel fruitsuikers, maar het is natuurlijk anders dan wanneer je echt op een sinaasappel koudt.
0: Nou, hoe dan ook, gooi er iets in, want ja, wat beter dan niets.
1: Ja, dat is wel waar, ja.
0: Ja, ik zou er sowieso wel iets in gooien, hoe verwarrend ook.
2: Voetbal nieuws, dat gaat over amateurclub Avanti 31 uit Schijndel. Ja, dat is dus een amateurclub en daar speelt, kunnen we wel zeggen, toch het slechtste team van ons land. Afgelopen weekend hadden ze echt een dieptepunt. Het team kreeg namelijk maar liefst 61 goals tegen. Het duel eindigde in een bizarre 2-61. Nou, hoe kon dat? Avanti 31-7 speelde maar met 7 man... zonder keeper en met een enorme kater na een avond stappen. Ja, zonder keeper wordt het helemaal een lastig verhaal natuurlijk. Toch zeggen ze zelf dat de sfeer opvallend goed is binnen de ploeg. Zelfs iedere nederlaag wordt gevierd alsof het kampioenschap is.
0: Fantastisch zeg. Hallo Lisanne, goedemorgen.
4: Goedemorgen, ben ik
0: Hanne. Hi, je hebt vroeger ook gevoetbald?
4: Ja, klopt.
0: Weet jij nog een uitslag waar je echt enorm voor schaamt?
4: Nou nee, ik denk dat ik al die uitslagen weggedronken heb in de derde helft.
1: Ja, dat zegt op zich ook genoeg dan.
0: Ja, maar ik bedoel, vaak verloren of?
4: Ja, gemiddeld denk ik.
0: Gemiddeld, maar het waren geen uitslagen van 13-1 of zo?
4: Nee, dat niet.
0: Nee, dat niet. Okay.
4: Dat zie ik wel bij mijn zoon.
1: Waarom ben je ermee gestopt?
4: Ik was er klaar mee eigenlijk. Ik ging fulltime werken en toen werkte ik ook op de zaterdag. Dus ja, dan kan er niet meer gevoetbald worden.
0: Oh nee, precies. En doe je nu een andere sport, Lisanne, of niet?
4: Fitness. Kracht.
0: Fitness, kracht. Ja, en ook beweeg je ook hartstikke goed. Hey, met wie wil jij vieren op een rij, Lisanne?
4: Met Marieke.
0: Met Marieke, ook hartstikke goed. Dan gaan we haar de studio uitsturen. 4 op 1. Lisanne, je krijgt van mij 4 woorden. Ik hoor graag jouw eerste associatie erbij. Geef Marieke 4 dezelfde associaties. Krijg je van ons 2.500 euro. Ben je er klaar voor?
4: Ja, denk ik.
0: Daar gaan we. Je eerste woord is senior.
4: Junior.
0: Schrijven.
4: Pen.
0: Sushi.
4: Vis.
0: En je laatste woord is slang.
4: Reptiel.
0: Nou, helemaal geen onaardig rijtje.

0: Zara Larsson, Back Your Music en Midnight Sun. We spelen vier op rij met Lisanne uit Meppel. Dit waren haar vier woorden. Senior.
1: Junior.
0: Schrijven.
1: Pen.
0: Sushi.
1: Vis.
0: En je laatste woord is slang.
1: Oeh, reptiel. Vier
0: op een. Vier op een rij. Lisanne.
1: Ja.
0: Stemming is opperbest bij ons in de berichtenbox.
1: Ja?
0: Er zijn mensen bij die zeggen, geef haar gewoon die 2.500 euro.
1: Nou ja, ik ben het er wel mee eens.
0: Ja, snap ik, ja. Mitchell die zegt, sushi kan nog Japan worden. Er zijn nog wat mensen die zeggen bij sushi, even kijken, rijst, wordt ook nog wel eens gezegd.
1: Oh ja.
0: Even kijken, schrijven, nou, is hier en daar nog lezen. Maar dan zegt Martin meteen weer in caps lock, dit wordt hem!
1: Nou, ik hoop het.
0: Ik hoop het ook. Oké. We gaan Marieke terug de studio in vragen. Haar vier dezelfde woorden geven. En hopelijk komen er ook vier dezelfde associaties. Daar gaan we. Het eerste woord is senior.
2: Junior.
0: Die hebben we alvast, Lisanne.
1: Dat is fijn.
0: Schrijven.
2: Pen.
0: Sushi.
2: Sushi?
0: Ja.
2: Vis. Ho!
1: Kom op, Marieke.
0: Wat zou je doen met 2.500 euro, Lisanne?
1: Nou, ik zou heel graag met mijn kindjes op vakantie willen van het zomer.
0: Wat leuk. En waar naartoe?
1: Nou, maakt niet uit. Als het een fijne camping is waar ze kunnen spelen.
0: Fantastisch. Oké, daar gaan we. Het laatste woord is slang.
2: Dier.
1: Oh.
0: Oh nee. Oh nee. Ik had het. Ja. Sorry, ik was al in mijn hoofd liep ik al de Polonaise.
1: Ja, ik ook.
2: Tong.
0: Nee.
2: Reptiel.
0: Reptiel.
2: Oh.
0: Ja.
2: Oh. Sorry. Oh.
0: Oh nee.
2: Oh, die vakantie met je kinderen, ja, verschrikkelijk. Oh. Ik voel me daar 100% verantwoordelijk voor.
0: Oef. Ik moet helemaal van bij komen. Ik dacht,
1: ja, ik
0: we gaan champagne ontkurken hier. Ja, het mocht niet zo zijn, Lisanne, helaas.
1: Jammer.
0: Ja, jammer. Dankjewel voor het meedoen.
1: Jullie ook bedankt.
0: En een prachtige dinsdag gewenst.
1: Jo, fijne dag.
0: Hoi, hoi.
1: Hoi.
0: Ja,
2: nou ja, baal ik onwijs van.
0: Ja,
2: ja, baal ik echt onwijs van.
0: Ja, ik moet ook helemaal. Ik zit helemaal in een andere wereld. Maar, nou ja, goed.
2: Het is wat het is, ja. Het is
0: ja, dat is het
2: ja,
0: ook.
2: Ja, ja.
0: Morgenochtend 8:30 opnieuw kans op 2.500 euro. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Hips Don't Lie. Half Nederland kent al 30 Seconds, dat is een spelletje.
1: Ja.
0: Ik hoop dat de rest van Nederland binnenkort 20 Seconds kent. Dat is een liedje van Ruben Hille. En Ruben Hille is de winnaar van The Voice of Holland.
1: Echt, geweldig voor hem. Hij heeft er natuurlijk lang op moeten wachten. De opnames van The Voice zijn al best een hele tijd geleden geweest. En de daadwerkelijke finale, dat er gestemd kon worden, was natuurlijk afgelopen vrijdag.
0: Ik vond het wel mooi. Suzanne van Freek die beviel eigenlijk in één reclameblok.
1: Ja.
0: Geweldig.
1: Ja.
0: Hey, trouwens wel leuk, die Ruben Hille. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben daar een beetje in meegesleurd door thuis. Want Ruben Hille die komt uit Hengelo. En mijn vriendin komt ook uit Hengelo en die heeft daar heel veel vriendinnen. De Dinnies.
1: Ja, dat is even, als je ons nog nooit hebt gehoord over de Dinnies. Ik ken alleen van horen zeggen. Maar de Dinnies, als je die vriendinnengroep uit Hengelo aan je voorbij ziet trekken, dan weet je niet wat je meemaakt.
0: Ja.
1: Auto's gaan stilstaan.
0: Klopt.
1: De zon gaat schijnen en er gaat een briesje waaien, waardoor al die haren de lucht in gaan. Het is altijd mooi weer bij de Dinnies.
0: Die cheerleaders die je wel eens ziet bij American Football, dat zijn zeg maar de Dinnies, maar dan in Hengelo.
1: Loeiknap, stuk voor stuk.
0: Ruben Hille, die kans is natuurlijk groot, want het zijn heel veel Dinnies, is de ex van een van de Dinnies.
1: Geweldig.
0: Ja, geweldig. Ja.
1: Is dat de ex van een van jouw Dinnies?
2: Ja, is nog steeds een hele goede vriend, maar nog, het zijn de exen van een van de Dinnies.
0: Maar wat wel leuk is, is dat jij kent Ruben dus eigenlijk al wat langer. En als jij het van iemand niet had verwacht dat er zo'n podiumdier in schuil ging, was het wel Ruben. Want die zat op een verjaardag gewoon in de hoek, toch?
2: Ja, nou, Ruben was altijd heel rustig. Wel heel lief en heel gezellig en heel muzikaal. Dus, maar Ruben was altijd echt heel rustig. Die zat altijd gewoon gezellig erbij, biertje te drinken. Ja.
1: Maar
2: ja.
1: Was dit wel zijn droom?
2: Nou, dat weet ik niet zo goed. Hij wilde gewoon heel graag een wat grotere stap maken. Hij dacht, ik wil kijken hoe het is om solo te zijn. Maar echt het winnen, weet ik zeker, dat heeft hij nooit verwacht.
0: Fantastisch,
2: dat was ook
0: hè?
2: Niet,
0: Hij is ook echt enorm gegroeid, want ik heb dan The Voice zitten meekijken. Maar die begon inderdaad, zoals de Ruben, zoals hij binnenkwam, van ja, die zit daar heel rustig in een hoek. En daarvan dacht je nooit van, nou, die gaat het podium helemaal plat spelen. Maar dat doet hij wel.
2: Ja, zeker.
1: Nou, hey, maar spannend nu dus voor hem, want het liedje dat hij heeft gemaakt, vertelde je ook gisteren, heeft hij gedaan met de producer waar ook Suzanne en Freek veel mee werken.
0: Ja, Arno Grapman.
1: Ja, en dan heb je gewoon een lekkere hit te pakken.
0: Luister.

0: Lucas en Steve bij Q-Music en Up Till Dawn. Hey Luc, goedemorgen jongen.
1: Goedemorgen.
0: Je hebt zo meteen een fantastisch verhaal. Want waar begint dit? Dit eindigt uiteindelijk bij een artiest zometeen na 9 uur. Maar hoe is dit verhaal ooit begonnen? Want we gaan heel ver terug in de tijd, toch?
2: We gaan naar kleine Luc.
0: We gaan naar kleine Luc.
1: Als wij op vakantie gingen, dan kocht mijn moeder altijd cd's van het land waar we naartoe gingen.
0: Ja, dat vind ik sowieso al een prachtig idee. Kijk, ik moest het altijd doen met Benny Nijman. Welke windrichting we ook uitgingen.
2: Oh,
0: ik hoorde altijd een vrijgezel die gaat pas slapen. Of we nou naar Spanje gingen of naar Duitsland.
2: Ja, er viel echt niks van af te lezen.
0: Nee, precies. En ik vind het wel mooi dat Luc's moeder in ieder geval zeg maar het thema van het land opzocht.
2: En dat deed ze dan zodra jullie de grens over waren. Dan ging ze een pompstation in, kocht ze een cd'tje op de goede gok. En dan had je lekker de vibe van de vakantie te pakken.
1: Nou, ja, klopt.
0: Na al die jaren, we zijn bijna 20 jaar later, is de cirkel nu rond. Dat hoor je zo meteen na 9 uur.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar Fiat.nl.
5: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Fleurella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
6: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
7: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
10: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
11: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
10: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels tegen bodemprijzen.
12: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
13: Yes! Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
13: Yes!
14: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2+3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Dagje shoppen? Kom dit hemelvaartsweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.

0: zo van oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Shop nu in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs met Shoptegoed.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
5: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
3: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
6: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
7: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
8: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
9: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
10: Voor de makers.
11: Praxis.
12: Goedemorgen, het is 9 uur. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
13: Goedemorgen. We hebben maar heel weinig vertrouwen in de politiek. Het CBS zoekt dat jaarlijks uit en het vertrouwen is in 10 jaar tijd niet zo laag geweest. Nog maar 1/4 van de Nederlanders heeft vertrouwen in de Tweede Kamer, zo blijkt uit het onderzoek, terwijl dit voor corona nog de helft was. Het vertrouwen in de lokale politiek neemt wel toe. Dat is omdat lokale bestuurders dingen aanpakken die belangrijk zijn voor de buurt. PostNL moet een boete van €7 miljoen betalen, omdat 3 jaar geleden brieven en kaarten vaak te laat werden bezorgd. Postbedrijven zeggen dat de vertraging komt door personeelstekort, maar de toezichthouder is het daar niet mee eens. PostNL gaat in bezwaar tegen de boete, omdat hij ervoor zorgt dat het nog moeilijker wordt om de bezorging draaiende te houden. En zo'n beetje iedereen is nu van de Hondius af, het cruiseschip waar vorige maand het Hanta-virus opdook. Vannacht kwamen 2 vluchten met passagiers en bemanningsleden aan op Eindhoven Airport. De paar mensen die nog wel aan boord zijn, varen het schip van Tenerife naar Rotterdam. Zondag moet de Hondius daar aankomen. En vanavond is de eerste halve finale van het Songfestival in Wenen. Onder andere favorieten Finland en Griekenland zijn vanavond te zien. 10 landen plaatsen zich uiteindelijk voor de finale van zaterdag. Ja, Nederland doet niet mee dit jaar vanwege de deelname van Israël. En in totaal doen er 5 landen niet mee. Maar van die boycott is weinig te merken, zegt Songfestivalkenner Cornel Maas.
14: Ik keek gisteren naar een stukje van die openingsceremonie. En ja, dat doet iedereen zijn uiterste best om het, en dat snap ik ook wel hoor, om te doen alsof er helemaal niks aan de hand is. Alsof er geen 5 landen zijn die hebben gezegd, doen even niet mee.
13: En vanwege de boycott kijken trouwens 4 op de 10 Nederlandse Songfestival-liefhebbers dit jaar niet. Of ze kijken een oude editie, zo blijkt het onderzoek. Het weer dan van Weerplaza. Vandaag een wisselvallige dag, bewolkt met af en toe een zonnetje. Vanmiddag kan er een bui vallen. Het wordt maximaal 14 graden.
15: Zou ik ook een oude editie van de verkeersinformatie doen? Of is dat wel lekker als dat gewoon up-to-date is?
16: Nou, ik zou geen mensen niks aan het.
15: Nee, dat dacht ik. De vertragingen langer dan 1/2 uur. 2 zijn echt lang hoor. Op de A1, daar is een ongeluk gebeurd van Hengelo naar Apeldoorn. Het zorgt voor 13 kilometer tussen Lochem en IJsselbrug. Je vertraging is geschat wel 2 uur en 1 kwartier. Ze zijn daar nog druk bezig. Moet je nou richting Apeldoorn, dan volg je Almelo, Zwolle en dan ga je eerst over de A35. Op de A9 is een ongeluk gebeurd richting Amstelveen. Ook daar lange file, 11 kilometer tussen Heemskerk en Rotterpolderplein met 1 uur en 3 kwartier. En de A28 naar Zwolle tussen het Harde en Brugkaterveer 2. 9 kilometer en 35 minuten.
16: Kijk, de een die krijgt een oude editie van het Eurovisie Songfestival. En wij

0: Elfde van mei, je luistert naar show 1635, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
0: Een van, als het goed is, je leukste herinneringen uit het verleden is toch wel het op vakantie gaan met de rest van het gezin. Als kleine jij achter in de auto. En iedereen heeft er zo zijn eigen herinneringen aan. De ene ging naar de camping. De andere ging, noem het maar. Noem eens wat.
1: De ene ging kamperen in Frankrijk. De ander ging met de auto naar Domburg. Je vloog misschien wel richting de Canarische eilanden.
0: Zo zou allemaal maar kunnen.
1: Wat deed jij eigenlijk?
0: Wij gingen altijd naar Spanje. We gingen daar altijd naar het Brava-park. En dat was fantastisch, want daar gingen wij altijd naartoe. En er was ook een kinderopvang. En ik weet nog heel goed, dat Bravenpark lag in het midden gewoon een zwembad. En daarnaast stond gewoon, ja, het zag eruit als een soort een draaimolen. Maar dan zonder de speelgoeddingen waar je op kon zitten. En ja, daar zat je dan de hele dag.
1: Ja, wat lekker. Onze eigen Luc op de redactie heeft ook zo'n heerlijke vakantieherinnering. Jullie zijn met een groot gezin. Hebben we vanmorgen al eerder over gehad, hoe we het over spelletjes hadden. Spelletjes heb je ongetwijfeld ook gedaan op vakantie. Maar jullie zaten natuurlijk eerst in de auto, vier kinderen achterin, papa en mama voorin.
2: Klopt, de hele Renault Espace volgepropt met koffers, met vakantietassen, ook met voedselpakketjes voor de hele reis.
0: Ah, leuk,
2: pakjes
0: man.
2: Appelsap, die moest je dan bij de oortjes vasthouden. Als je het in knijpt, dan spuit alles uit het rietje, zit je weer onder de hele reis. Nou, helemaal misselijk van de mentos op een gegeven moment. En wat mijn moeder dan altijd deed, zodra we in het vakantieland aankwamen, dan dook zij de autogrill in Italië dan, of de supermarkt, die hele grote supermarkten die je dan hebt. En dan ging zij door de cd's een beetje kijken, wat wordt hier in Italië gedraaid, en dan ook het liefst een Italiaanse cd.
0: Vind ik zo leuk dat je de themamuziek opzoekt van je vakantie.
2: En toen kwam zij op een gegeven moment kwam zij, nou, denk ik, een jaartje of twintig geleden, hallo, daar ben ik nog, ja.
0: Ja, daar ben je.
2: Met de cd van Luciano Ligabue. Dat is een beetje een Italiaanse rocker die zich goed laat vergelijken met Bruce Springsteen, maar dan dus in het Italiaans.
1: Oeh.
2: En dat zetten zij dan aan en dan zaten wij op de achterbank en luisterden daarnaar.
0: Luister even mee, want hiermee kwam Luc's moeder het benzinestation.

0: zo lekker bombastische muziek maken. Ik vind dat geweldig.
1: Fantastisch.
0: Dit is de soundtrack van jouw zomervakantie ergens Early Zeros.
2: Ja, ik weet niet wat de beste man zingt, maar het is helemaal thuiskomen. Gisteren was het moment daar. Hij stond in Tivoli-Vredenburg in Utrecht.
0: Nou, maar jullie hebben hem dus al die tijd nog in het koppie gehad.
2: Ja, zeker. Ja. Liga Boe heeft ons nooit verlaten. Hij is altijd onderdeel van de familie geweest. En ik ben erheen geweest met mijn ouders en mijn jongste zusje.
1: Wow.
2: En het voelde echt alsof ik 2 uur lang in Italië was. Er waren ook alleen maar Italiaanse vriendengroepen, Italiaanse families, Italiaanse stelletjes, waarschijnlijk woonachtig in Nederland. Die denken, wow, hij komt een keer langs, daar moeten we bij zijn. Hij begon ook met kletsen in het Engels. Van nou, I'm very happy to be here, sounds very good. Anyway, toen zei hij iets in het Italiaans. Toen begon iedereen te juichen. De rest van de avond heeft hij alleen maar Italiaans gesproken. Dus waarschijnlijk zei hij, zal ik het gewoon Italiaans doen vanavond, jongens. Hey,
1: fantastisch, want je hebt een stukje opgenomen van hoe je er gisteravond bij stond met de rest van je familie.
2: Ja.
1: Nou, dit is toch prachtig dat zo de cirkel rond is, Luc?
2: Ja, wat super.
1: Waanzinnig, man.
0: We voegen hem weer toe, hoor, aan Luc's uitzonderlijke concertagenda. In Luc, jouw naam spel je L-U-C, dus dat staat dan ook voor Luc's uitzonderlijke concertagenda. Ja, daar hebben we deze maand ook al schitterende dingen opgezet, hoor. Somber ben je bijvoorbeeld geweest in de AFAS Live, maar ook bij de Matthäus Passion in de Maria Magdalena Kerk in Goes.
1: Gaat overal naartoe, Luc.
0: Vorige maand deed je Kensington nog aan, Jake Isaac. Je bent ook bij Pitbull geweest, echt weer heel andere koek. En de ABBA Dinner Show.
1: Niet nog over. En waar was je nou weer eergisteren dan?
2: Ik was afgelopen zaterdag in de Ziggo Dome, want daar stond alweer Olivia Dean.

0: Taylor Swift, met Key Music en Elizabeth Taylor.
1: Vanavond is de eerste halve finale van het Songfestival.
0: Wat ga jij met je tijd doen?
1: Ja, slapen.
0: Ja, nou ja, lekker. Iedereen heeft weer tijd over vanavond.
1: Nou, vanmorgen hebben we het er ook al over gehad. Wij gaan niet kijken, er gaan veel Nederlanders niet kijken. Ook onder de Songfestival-liefhebbers, Annemarie, gaat ook niet iedereen kijken.
2: Nee, mensen die, boycotten niet per se bewust. Maar er is gewoon minder animo natuurlijk nu Nederland niet meedoet.
0: Verder zijn we niet chauvinistisch.
1: Nou was dat 5 jaar geleden echt totaal anders. Toen waren we behoorlijk chauvinistisch. Toen was het Songfestival in jouw prachtige stadje Rotterdam.
0: Goh, wat zag dat er weergaloos uit, hè?
1: En ik wil toch nog even luisteren naar de ontknoping van dat festijn.
0: 165. Jan Smit. Ja, het applaus kwam natuurlijk van een bandje, want er was helemaal niemand.
1: Nee, dat was nog het jaar ervoor dat er niemand was. Nu waren er toch wel degelijk mensen.
0: Dat is waar, sorry. Ja. Nee, je hebt helemaal gelijk.
1: Nee, het was volle bak daar toen.
0: Ja, het was volle bak,
1: in Ahoy, ja, zeker. En Italië won toen. Dat was toen Luciano Ligabui. Dat is de artiest die hij is ontdekt door de moeder van Luc.
0: Dat is deze.
1: Nee, is natuurlijk niet waar. Het was Måneskin.
0: Måneskin.
1: We hadden niet kunnen voorvoelen dat de frontman van die band zo'n ontzettend lekker ding zou zijn. Onder al die make-up zat namelijk Damiano David. En die hebben we natuurlijk daarna nog leren kennen als een geweldige solo-artiest.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Daar heb je Huub van Hubo.
3: Hoi.
2: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
4: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar inclusief accu van 306 voor €99. Hubo helpt.
1: Obelink, alles voor kampeergeluk.
2: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
1: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
3: Alles voor kampeergeluk.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
5: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
6: Tango?
5: Huh?
6: Ja, er zijn tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan...

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
3: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
4: Pap, die moeten we hebben.
3: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op
5: onlineveilingmeester.nl. Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
6: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
7: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
8: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
9: Onlineveilingmeester.nl. Wat kun je allemaal doen in één minuut? Even uit het raam kijken, reageren op een appje, op de klok kijken, even je collega dag zeggen en even je mail checken. Maar wat ook kan, is je salaris verdubbelen. Vanmiddag om 16:45 in de Q-middagshow.
10: Verdubbel je salaris.
11: In één minuut.
10: Jij verdubbelt jouw salaris.
12: Yes, dankjewel.
9: Meld je nu aan in de Q-app. Q-music en Tempo Team verdubbelen je werkplezier en je salaris.
13: Q sounds better with you.
14: Yo, what up? Wil jij ook meer plezier in je werk? Tempo Team heeft banen die een 8-plus scoren op werkplezier.
15: Kom werken!
14: Maak werk van werkplezier. Check die banen snel op tempoteam.nl.
16: Oh. Goedemorgen allemaal!
17: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
18: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
19: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
20: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
21: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
22: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
21: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
20: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
23: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
24: Yes!
25: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
26: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
23: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
24: Yes!
27: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
28: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
29: Hé, hey, bedankt.
28: Merci. Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
30: 2:30, Q-verkeer, de vertragingen langer dan 25 minuten. Op de A1 is vanmorgen een ongeluk gebeurd. Grote ongeluk, hoor je zo bij Annemarie meer over. Het is van Hengelo naar Apeldoorn. Tussen Lochem en Deventer-Oost, 6 kilometer. De weg is inmiddels wel weer vrij, maar wel nog 48 minuten. Op de A9 naar Amstelveen, 6 kilometer tussen Heemskerk en Velsen met 54 minuten. Op de A28 ook een ongeluk van Zwolle naar Amersfoort. Het zorgt tussen Nijkerk en Hoevelaken voor 7 kilometer en 27 minuten.
31: Wisselvallig dagje vandaag, bewolkt met af en toe een zonnetje. Vanmiddag kan er ook een bui vallen. Het wordt maximaal 14 graden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
32: Goedemorgen. PostNL moet een dikke boete betalen van €7 miljoen. Volgens de ACM heeft de postbezorger in 2023 brieven en kaarten vaak te laat bezorgd. En is een boete nu op zijn plaats? Het bedrijf is er niet mee eens en maakt bezwaar. PostNL zegt dat de boete ervoor zorgt dat de postbezorging nu nog moeilijker wordt.
30: Als ze nog getuigen zoeken voor die tijd. Ik heb nog wel wat post. Nooit aangekomen.
32: Van steeds meer mensen wordt de identiteit gestolen, nu je op steeds meer plekken je paspoort of ID-kaart moet uploaden. Niet alleen bij banken en verzekeraars, maar ook bij Airbnb of Tinder, om zo nepprofielen tegen te gaan. Telegraaf schrijft erover. Ja, doordat er steeds meer datalekken zijn, belanden ook steeds meer ID-bewijzen in handen van criminelen, met al gevolgen van die.
31: Nou, inderdaad. Ik wilde op Menorca een huisje huren via Airbnb. Dat is uiteindelijk een hotel geworden, maar ik wilde het huisje huren. En toen moest ik inderdaad alles uploaden voor die verhuurder, zodat die alle gegevens konden hebben en waarschijnlijk, ja, een soort van check kon doen, I don't know. Toen heb ik het hele zootje heb ik geüpload. En ook nog, dan kom je in die app van Airbnb. Dan moet je ook nog heel je gezicht scannen.
30: Ja. Ja.
31: En vervolgens heb ik niks meer van dat betreffende verhuurder gehoord.
30: Wat naar.
31: Ja, misschien ben ik niet uitgekozen. Zo van, nou, die gasten hoeven we niet in ons huisje. Want die stond verder wel hoog aangeschreven. Die was ook al heel lang verhuurder. Maar die heeft wel al mijn gegevens.
30: Hey, en is het dan nog wijsheid om bepaalde dingen weg te lakken, noem ik maar even. Dus een stickertje te doen over je BSN-nummer, dat soort dingen.
31: Ja, dat is sowieso wel verstandig. Maar het is natuurlijk in verhouding, je loodt veel te veel up.
30: Ja.
31: Als dat een werkwoord mag zijn.
30: Ja.
31: Want ook je hele gezicht. Ik moest, zoals je zeg maar je iPhone instelt. Uit alle hoeken, weet je wel.
30: Ja, ik heb dat laatst ook weer moeten doen voor om opnieuw te identificeren bij de bank. Ja, heel spannend vind ik. Dat was toch ook de bank? Oké, ik vertrouwde het.
31: Hij is toch wel de bank?
30: En het was ook echt de bank. Ja, maar er komen ook net mailtjes van niet de bank.
31: Ja, klopt.
32: En je Tinder-profiel is toch wel een ander verhaal.
30: Ja.
31: Ja.
32: Enorme kettingbotsing vanochtend op de A1 tussen Hengelo en Deventer in Overijssel. Bij Badmen knalden 17 auto's op elkaar. 3 personen raakten gewond. 11 auto's zijn totaal los. Door het ongeluk staat er dus nog een file. En we stofzuigen veel minder zelf. Robotstofzuigers zijn namelijk steeds populairder. De verkoop steeg vorig jaar opnieuw flink met meer dan 60%. En volgens fabrikanten kiezen vooral jonge consumenten voor slimme en luxe apparaten. En die nieuwe robotstofzuigers die kunnen inmiddels ook dweilen en zelf trappen lopen. Ook luxe koffiemachines en inbouwapparatuur worden steeds vaker gekocht.
31: Kunnen die robotstofzuigers zelf trappen lopen?
32: Ja,
31: komen er dan 2 voetjes onder vandaan?
30: Ik denk het. Nou, wij hebben er geen, maar die staat al best een tijd werkloos in de schuur. Want onze robotstofzuiger die ook kan dweilen. Wij kwamen in de kerstvakantie achter dat er allemaal hele kleine beestjes in woonden.
31: Gadverdamme.
30: Ja, meid of zo. Dus toen heb ik hem 2 keer helemaal ontsmet. Echt met ook pure alcohol en zo. Dus niet een fles wodka er doorheen, maar echt gewoon van die schoonmaakalcohol. Maar bleef toch terugkomen. En nu hebben wij niet meer zo heel veel zin. Maar dat ding, dat dus ook kon dweilen, was echt onwaarschijnlijk duur. Ja, en dat staat dus nu in de schuur.
31: Ach, mij toch.
32: Komt Dick Advocaat definitief terug als bondscoach van Curaçao, zoals het AD meldt. Nou, daarop krijgen we vandaag een antwoord in een persconferentie. Ja, na het bereiken van het WK stopte Advocaat ermee als bondscoach van Curaçao vanwege zijn zieke dochter. Gaat nu wat beter met haar. En dus vroegen spelers en sponsors om zijn terugkeer. En zijn vervanger Fred Rutte, die is al opgestapt.
31: Hey Luc, wat een opmerkelijk verhaal. Dus Dick Advocaat die stopt vanwege persoonlijke redenen. Vervolgens vragen ze hem terug. En komt hij waarschijnlijk ook terug. Maar hij was toch om persoonlijke redenen gestopt.
0: Klopt. Het heeft alles te maken met de gezondheid van zijn dochter. Maar die lijkt toch een beetje aan de betere hand. Of het is iets beter dan verwacht, laat ik het zo zeggen. Want daar weten we ook niet alles van. En Dick Advocaat heeft natuurlijk nu al geschiedenis geschreven met Curaçao. Door zich met dat land te plaatsen voor het WK voetbal. Dus hij is daar al God op aarde. En dan vlak voor het WK moeten vertrekken. Maar dan toch misschien terug kunnen komen. Ja, dan grijpt iedereen die kans aan. Want hij is daar de man die het geflikt heeft. Dus ze willen graag met hem naar dat WK. Mm. En dan... Ja, dat is voor hem natuurlijk ook een eervolle baan om dat te gaan doen. En nu het dan toch goed lijkt te gaan, nou, ziet hij dat misschien dan ook wel zitten. Als vervolgens dan het hele land nog een keer zegt, ja, we willen hem en niet die ander. Ja. Ja, dan gaat die ander natuurlijk zeggen, oké, sorry, dan ga ik wel weer.
31: Ik vind het zo mooi, Dick Advocaat komt altijd terug.
30: Ja.
31: Dit keer met een prachtige reden natuurlijk, laat dat wel zijn. Maar hij komt altijd terug.
0: Hij heeft het langer volgehouden dan Soldaat van

0: Alza. En Magnetic. Het is dinsdag 12 mei. We hoorden net in het nieuws bij Annemarie dat we eigenlijk steeds luier worden als het gaat om de huishouding. We schaffen steeds vaker robotstofzuigers aan en ja, die kunnen ook steeds meer.
1: Er is er eentje die kan ook traplopen.
0: Niet normaal, er komen een soort van Go-Go Gadget legs onder vandaan. Hij rent je ook achterna als je... Nou ja, in ieder geval, wij vragen ons af, ben jij zo iemand die je robotstofzuiger of een ander huishoudelijk apparaat een naam heeft gegeven? Want jij zei net, tussen neus en lippen door, Robojima.
1: Ja, we hadden in ons vorige huis in Amsterdam hadden wij Najima. Dat was onze hulp in huis. En ja, wat een geweldige vrouw. We missen haar nog steeds.
0: Ja.
1: En toen gingen we verhuizen. Konden
0: Najima toch niet dood?
1: Mee. Nee, alleen wij gingen te ver. Oh. Ja, het was gewoon veel te ver voor haar.
0: Ja.
1: Dus toen kregen we een robotstofzuiger. Ja, het is totaal geen vervanger natuurlijk voor de geweldige vrouw. Maar toen hebben we haar Robojima genoemd.
0: Zo zijn er meer mensen die hun huishoudelijke apparaten een naam geven. Het kan ook het koffiezetapparaat zijn. Het kan de afstandsbediening zijn. Het kan je televisie zijn. Wij hebben in het verleden, en wij zullen daar morgen graag een tweede ronde van willen doen, geraden over welk huishoudelijk apparaat het gaat. Dus jij geeft ons de naam van bijvoorbeeld Fred. En dan doen wij een gok. Welk huishoudelijk apparaat zou dat kunnen zijn?
1: Dat vind ik echt iets voor een mop. Voor waarmee je een dwel, weet je wel?
0: Ja.
1: Een persoonlijke dwel. Liefie, ga jij even met Fred door de keuken?
0: Waar staat Fred?
1: Ja.
0: Waar staat Fred, lieverd?
1: Ja, links onder in de trapkast.
0: Soms staat er ook, gaat er ook een heel leuk verhaal achter schuil. Dus laat het even weten via de Q Music app. Welk huishoudelijk apparaat heb jij de naam van een mens gegeven?
1: In de appbox is het ondertussen ook nog steeds best wel druk over het experiment dat we vanmorgen hebben gedaan. Of eigenlijk hebben we dat experiment gisteren gedaan na de show en dat vanmorgen aan je laten horen. Ja, de omschrijving is als volgt. Ik leidde het experiment en ik heb aan jou en Annemarie gevraagd om samen met de redactie naast elkaar te gaan staan op een rij. Jullie kregen een oogmasker op zodat jullie niks zagen en hielden een opgeblazen ballon vast. En ik zei, ik ga een van deze ballonnen kapot prikken.
0: Ja.
1: Nou, vervolgens heb ik jullie minutenlang in spanning gelaten. Ik ben een beetje zo langs jullie gelopen, zodat jullie wel ook af en toe hoorden van, oeh, ze is wel erg dichtbij. Maar ik heb er geen enkele ballon kapot geprikt.
0: Echt een heel onprettig gevoel, want je staat te wachten. Je hebt geen controle. Je denkt, ja, er wordt zo meteen een ballon lek geprikt. Misschien wel die van mij. Of, het is gewoon een heel onprettig gevoel.
1: Luister nog even mee. Dit is wat jullie onder andere zeiden over dat gevoel.
2: Ik voelde mijn hart kloppen. In mijn keel. Ik begon een beetje te trillen of zo. Dacht van, nou, ze zal misschien wel die van Mattie lek gaan prikken, maar ook daarop moet ik voorbereid zijn.
3: Maar ik dacht, wanneer gaat het nou gebeuren? Doe nou maar, dan zijn we er vanaf.
4: Hoe langer het duurt, hoe zenuwachtiger je wordt.
0: Ik was ook echt een beetje moe na het experiment, merkte ik. Dat had heel veel energie gekost.
1: Ik heb toen niet verteld wat het is, dat heb ik vanmorgen gedaan. En ik zei, dit is hoe mensen zich voelen die verkeren in een situatie van huiselijk geweld.
0: Ja, die zag ik echt niet aankomen, maar wat een goed experiment.
1: En het is natuurlijk nog maar een fractie, hè? Dus jullie hebben die spanning gevoeld, maar daarna, je wist ook gewoon, oké, alles is oké.
0: Ja.
1: Maar vanmorgen wilde ik het daar graag over hebben, omdat de cijfers zijn ook echt schokkend. 1,3 miljoen Nederlanders leven in huiselijk geweld. En als je dan naar kinderen kijkt, dan is dat 1 kind zo'n beetje per basisschoolklas.
0: Echt ongelooflijk, hè? Wat een aantal.
1: Er komen ook nog steeds veel berichtjes dus over binnen. Evita die zegt, ik luisterde met mijn dochter van 10 en zij gaat het vandaag in de klas proberen.
0: Oh, goed.
1: Ja, ben ik heel benieuwd daar.
0: Ja.
1: Anouk die zegt, nog zeer geraakt door het experiment van Marieke, petje af. Het kan niet vaak genoeg herhaald worden. En ook Annette, ja, die zegt helaas dat het gevoel heel kloppend is, heel herkenbaar.
0: Wij hebben een video opgenomen, want het hele experiment hebben we natuurlijk gefilmd. Onze editor Wesley, die zit al heel de ochtend te editen. Ik weet niet, Luc, kan je heel even vragen aan Wesley wanneer het online komt?
5: Wesley, wanneer komt het online?
6: Vanmiddag.
5: Vanmiddag.
0: Vanmiddag vind ik heel breed. Dat vind ik na 12 uur ongeveer een scherpe tijdstip.
5: Scherpe tijdstip.
6: Twee uur.
1: Ja, hij zit zich echt het snot voor de ogen te editen. Maar nu hebben we wel een stip op de horizon. Dus om 2 uur kun je het zien, het experiment.
0: Ja, Ed, Matty, Marieke. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Miles Smith, Niall Horan, Becky Music en Drive Safe. Hey Menno.
1: Goedemorgen.
0: Deze week warmen we ook bij jou een beetje op voor een Mattie versus Marieke.
1: Zeker. Zometeen in het Foute Uur wil ik jullie weer uitnodigen om een battle te doen.
2: Nou, gisteren, kijk, het Foute Uur staat natuurlijk al bol van de versus en de dit tegen dat. Dus jij hebt daar dankbaar gebruik van gemaakt. Ja. Ja. Gisteren hadden we een battle. Jij vroeg aan ons, is het Mattie versus Marieke? Hoe zit het dan met de karaoke hits?
1: Ja.
2: En ja, ik heb echt enorme best gedaan voor We Built This City van Starship. Maar vervolgens won Mattie met Country Roads.
1: Ja. Ja, maar dat komt misschien ook wel omdat je bij Starships toch een bijzondere manier van zang
0: bijgepakt. Ik weet niet of ik nog, met alle liefde, ik weet niet of ik nog zoveel zin had in het liedje nadat je had gezongen.
2: Oh, nou, kijk, ik had uitgelegd dat karaoke, dat is ook SingStar, dat spelletje, wat jaren geleden heel populair was. Ja. En dan moet je punten halen door precies op de noten mee te zingen. Dus je kunt perfecte melodie zingen, maar bij SingStar is een soort hack dat je ook soms met de tweede stem precies alle punten pakt. En ik zong We Built This City altijd als volgt.
0: Nee.
2: Built this city. We built this city on rock and roll. Built this city.
0: Dit heeft jou de winst gekost.
2: Ik had alle punten.
1: Toon. Eén toon, zeg maar, hoog. Ja? Dat was het eigenlijk.
2: Maar waren mensen daardoor niet heel erg geneigd lekker even naar het origineel te willen luisteren?
1: Nee, toen hadden mensen iets van, nou, nee, laat maar.
0: Ik was buik wel vol van We Built This City.
2: Ja, ik zal vandaag niet gaan zingen dan.
0: Oké.
1: Okay. Nee, okay. Vandaag wil ik jullie favoriete Nederlandstalige liedjes dan.
2: Oké.
0: Okay. Oh, Nederlandstalig?
1: Ja.
2: Ga ik over nadenken.
0: Oh, daar moet ik even over nadenken. Oké. Okay. Waar kunnen we het Foute Uur mee beginnen, Menno?
1: Of Scooter?
2: Hij zingt ook zo hoog.
1: Friends, building friends. Ja. Toch anders.
0: Jongens.
1: Of Party Animals.
2: Hetzelfde toontje, hoor.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas plakken en stukken. 1 Plus 1 gratis. En Plus avocado. Ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
5: Ik wil als dino.
6: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
9: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
10: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
11: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
10: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels tegen bodemprijzen.
12: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
13: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.

0: veel van oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
3: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
4: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij Tui.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
8: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
9: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
8: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
9: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
11: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
12: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
13: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
14: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
15: 18 plus speelbewust.
16: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
18: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
19: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
20: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 10 uur door nu.nl. Met Fieke Hamers.
21: Goedemorgen. In 10 jaar tijd is het vertrouwen in de politiek niet zo laag geweest. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Nog maar een kwart van de Nederlanders heeft vertrouwen in de Tweede Kamer, terwijl dit voor corona nog de helft was.
22: Mensen hebben het idee, als we dat aan hen vragen, zeggen ze van... er zijn grote problemen in Nederland, maar de politiek lost dat eigenlijk niet op. Ze zijn met zichzelf bezig.
21: Ja, dat zegt deze politicoloog van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het vertrouwen in de lokale politiek neemt wel toe. Volgens onderzoekers is dat omdat lokale bestuurders dingen aanpakken die belangrijk zijn voor de buurt. En het lijkt erop of het erop of eronder is. Vandaag wordt de Britse premier Starmer. Na een flinke nederlaag van zijn Labour-partij bij de lokale verkiezingen hebben tientallen partijgenoten het vertrouwen in Starmer opgezegd. Ook deze Britten zijn er klaar mee en vinden hem geen sterke leider.
23: I think he's not a strong enough leader and he keeps changing his mind.
24: Well, I don't think he's doing any help to helping anybody.
21: Volgens Britse media zou Starmer vanmiddag in een vergadering horen dat het klaar is. En vanavond is de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Onder andere favorieten Finland en Griekenland zijn vanavond te zien. Ons land doet niet mee van dit jaar vanwege de deelname van Israël. In totaal doen er 5 landen niet mee. Uit onderzoek van 1Vandaag blijkt dat 4 op de 10 Nederlandse songfestivalliefhebbers dit jaar niet kijkt vanwege de boycott of naar een oude editie. En Memphis Depay gaat mogelijk weer spelen bij zijn club in Brazilië. De spits zat sinds maart op de bank met een blessure aan zijn bovenbeen. En hij moet voor het WK wel wedstrijden hebben gespeeld. En hij moet topfit zijn, zei bondscoach Ronald Koeman. Koeman komt over 2 weken met zijn definitieve selectie voor het WK. En dan nog het weer van Weerplaza. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag en er valt een enkele bui. Vanmiddag op de meeste plaatsen wel even droog. En het wordt 11 tot 14 graden.
20: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 12 files, 2 met een vertraging langer dan 10 minuten. Allebei op de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Nijkerk en Hoevelaken. 7 kilometer vertraging is daar 28 minuten, komt door een ongeluk. En op de A28 van Amersfoort naar Zwolle tussen Ermelo en Elspeet is de oprit afgesloten. 3 kilometer file daardoor en een vertraging van 13 minuten. En 1 snelheidscontrole op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn. Dat wordt gecontroleerd bij hectometerpaal 209,4. Dinsdagochtend ben je erbij vandaag. Luister je vanaf de bouwkeet. Zit je in de trein, werk je met gezellige collega's op kantoor? Nou, laat weten dat je aan het luisteren bent en waar je druk mee bent. Klok jezelf in, dus gewoon even een berichtje sturen. De Q-app, misschien bel ik je zo terug, krijg je mijn koffiecup.
0: Welcome to the one and only, the original.
20: Dit is
6: het Foute Uur.
20: Met Madonna, La Isla Bonita tegenover UB40, Red Red Wine. Stem op je favoriet. Dat hoor je misschien zo dan.
0: Q Music is proud.

0: een grasmaaier op de Zuidas in Amsterdam. Dennis Hulstein die is druk bezig met een badkamer afmonteren voor zijn eigen bedrijfje. Ondertussen is Meike Hoogveen lesvoorbereiding aan het maken voor de stage morgen. René van der Laar die is samen met Twan gezellig aan het schilderen buiten met het foutuur aan. Natja Broos klokt zichzelf in vanuit de stal. Die is bezig met het paard een schoon bedje geven. En Anne de Caluwe, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij zit met je geweldige collega's op kantoor.
1: Ja.
0: Maar niet meer voor lang.
1: Nee, dat klopt.
0: Wat ga je doen?
1: Ik ga een andere functie doen bij een barbecuebedrijf. Ga ik aan de slag.
0: Bij een barbecuebedrijf? En wat doe je nu voor werk?
1: Ik doe nu accounting.
0: Ja.
1: Bij een op- en overslagbedrijf.
0: Oh, dat is totaal anders dan?
1: Nee hoor, want bij barbecuebedrijf ga ik als financial controller aan de slag.
0: Oh.
1: Dus dat is gewoon iets uitgebreider.
0: Joh, ik zag je alleen met een vleestang hamburgers draaien. En courgette roosteren.
1: Misschien ook nog wel, je weet het nooit.
0: Ja, een bedrijfsfeestje.
1: Ja, precies. Okay.
0: En wanneer begin je daar dan? Want nog anderhalf week bij deze maand ga je gelijk door. Of heb je nog even een weekje vrij tussendoor?
1: Ja, een weekje vrij. Maar dan ga ik wel al een paar dagjes meekijken.
0: Oh ja.
1: Dus, maar officieel 1 juni ga ik daar aan de slag.
0: Oké, okay. Nou ja, gefeliciteerd met je nieuwe baan.
1: Ja, dankjewel.
0: Sterkte met het afscheid.
1: Ja, dat gaat moeite kosten.
0: Ja, werk ze vandaag. Dank voor je inklok. Ik stuur mijn koffiecup op.
1: Leuk, is goed.
0: En voordat we ophangen nog één ding.
1: Een fijne dag.
0: Fijne dag. Ja, in jouw geval met een lach en een traan dan.
1: Ja, dat klopt.

0: week gaan Mattie en Marieke de strijd tegen elkaar aan in Mattie versus Marieke. Nou, en om alvast een beetje in de stemming te komen, doe ik zo meteen de Mattie versus Marieke battle in het foutuur. Heb ik net aan ze gevraagd. Ze komen zo langs. En dan doen we een battle met hun favoriete Nederlandstalige foute hits. Dat zo meteen. Eerst mag je kiezen uit twee rammertjes. Die je gaat horen op de foute party, The Big One, in het Philips Stadion op zaterdag 20 juni. Namelijk het Foute Anthem 2026, Schaduw. In de schaduw, wow, ons verstoppen in de schaduw. Ja, gisteren gereleased, dus kan zijn dat je dit voor het eerst hoort. Nou, dit is het Foute Anthem 2026. K3 en Donny tegenover Gers Pardoel. Bring maar achterop bij mij. Met bagage dragen. Klik op je favoriet in de Q-app of op Q-music.nl. En het nummer met de meeste stemmen hoor je zo.
1: Fans van lekkere zomerse salades, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
2: Dat is een zonnig prijsje.
1: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
3: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Balkonnet, vanaf slechts €1,299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Brouwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
4: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
6: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
5: Ai, de man met de hamer.
6: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
7: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
8: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
9: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Fleurella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
8: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
10: Obelie, alles voor kampeergeluk.
11: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
10: Obelie, tijd voor nieuwe herinneringen.
12: Alles voor kampeergeluk.
13: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
10: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
14: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
15: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
16: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
17: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
18: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
19: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
18: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
17: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
20: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
21: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen.
2: Deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
21: Voor de makers. Praxis.
22: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
23: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésausen tot 320 milliliter voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
24: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
25: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Een mix van zon en wolken vandaag. Vanmiddag kan er een buitje vallen, maximaal 14 graden. K3 en Donny komen eraan. Schaduw, het foute anthem 2026. Eerst de verkeersinformatie van Flitsmeister. Gaat die lang duren? Er staan namelijk 3 files en allemaal kort. De langste op de A1, van Apeldoorn naar Amersfoort, tussen Stroe en Hoevelaken 6 kilometer. Vertraging 8 minuten.
26: Menno Barreveld.
0: Wil je zo Slave to the Music of

2 uur.

0: non de Gio, hoor. Gewoon gerikrold hierheen.
1: Het Foute Uur.
2: En maandag start Mattie versus Marieke. Dat gaan we nu ook doen in het Foute Uur. Mattie is hier weer.
3: Hey.
2: Morgen. Marieke is hier ook.
4: Goedemorgen.
2: Ja, de volgende week dan gaan jullie met een rode bus door Nederland rijden.
3: Ja.
4: Ah, die bus is niet te missen, Menno. Want daar zijn onze hoofden zo joekeloeres groot op bestickerd.
3: Mattie en Marieke reizen.
4: Nou, ik denk echt dat als wij ernaast staan, dat we hebben onszelf ook nog nooit zo groot gezien.
3: Nee, maar het is gek, ons een ongeluk.
2: Ja, en dan gaan jullie allemaal challenges doen en vlaggen bemachtigen. De eerste die 10 vlaggen heeft bemachtigd, die wint Mattie versus Marieke. En we doen nu in het Foute Uur ook Mattie versus Marieke. En dan doen we jullie favoriete Nederlandse foute hit.
3: Ja, Menno, ik heb er eentje gekozen. Er zijn maar weinig liedjes waarbij je eigenlijk binnen, nou, ik denk anderhalf à twee seconden, meteen iedereen weet, en nu ga ik de dansvloer op, en nu zet ik de Polonaise in, en nu begint het feest. Er zijn niet zo heel veel liedjes die dit hebben.
2: Ja?
3: Maar als je luistert naar Marco Schuitmaker, Engelbewaarder, ja, dan ben je meteen, is meteen feest. Dus echt, je dropt een bom op de dansvloer.
2: Oké. Okay. En Marieke?
4: Kijk, je zou kunnen zeggen Mattie versus Marieke, maar het is hier ook Marco versus Marco. Want ik ga voor Marco Borsato met Dromen zijn bedrog. En in de jaren 90 was het gewoon nog helemaal oké om een liedje te maken waarin op een gegeven moment a cappella, een koor, het refrein zingt.
2: Ja.
4: En dat is het allerlekkerste stukje van Dromen zijn bedrog. En dat toetje, die apotheose, die zit aan het eind. Dit wil je horen.
2: Oké, wordt er.

0: je weet wat er gebeurt. Er gaat nu gestemd worden in de Q-app en op Q-news.nl. Ja, en het nummer met de meeste stemmen hoor je zo meteen. Zullen we morgen nog een keer doen?
1: Ja, leuk.
2: Ja.
0: Dan wil ik morgen, dan is woensdag, wil ik jullie favoriete haknummer.
1: Oh, dan heb ik er al wel eentje.

Marieke de favoriete Nederlandse foute hit. Nou, en daarmee is Marieke de winnaar in Mattie versus Marieke in de foute battle dan. Hè. En vanaf maandag echt Mattie versus Marieke. Waarbij ze challenges krijgen en vlaggen kunnen winnen. En met een grote rode bus door heel Nederland rijden. En wie als eerste 10 vlaggen heeft volgende week is de winnaar. Dat doen we dus volgende week hier op Q-Music. Wat ik verder nog in de Q-app tegenkwam, bericht van Mireille. Die zit foute uur aan het luisteren tijdens het inpakken van heel veel kerstcadeautjes. Nep kerstcadeautjes. Voor een fout kerstfeest. Bijzonder om dat niet te doen. Johan die zegt dat hij het foute uur aan het luisteren is tijdens zijn werk op de lijndienst van Tiel naar Wageningen. En ik heb nog één battle voor je. AC/DC Highway to Hell. Tegenover Meatloaf en Ellen Foley Paradise by the Dashboard Light. Klik op je favoriet in de Q-app of op Q-music.nl. Het nummer met de meeste stemmen hoor je zo. Na Edward Maya en Fika Gigolina. Stereo Love.

0: situatie. Highway to Hell. Yvonne die stuurde in de Q-app. Mijn neef en zijn vrouw hebben Highway to Hell gedraaid toen ze na de huwelijksceremonie als getrouwd stel de trouwzaal verliet. Nou, dan weet je dat het qua humor met die twee wel goed zit. Het nieuws komt er zo aan met Fieke.
1: Ik vertel je zo over welke reclamespot van afgelopen jaar de meeste klachten zijn binnengekomen.
0: En in de Top 40 Classic gaan we terug naar 12 mei 2013. Toen was er een kraak na een concert van een wereldster. Nou, echt zo'n verhaal, dat zie je normaal gesproken alleen in films. En David Guetta en Jennifer Lopez komen eraan.
2: Nu bij Gamma, 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert.

0: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
5: Yo, Chris van Amsterdam hier.
6: We hebben een nieuwe single.
7: Met mij, Jan Smit.
8: En met mij, Frans Bauer.

0: luisteren.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
3: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op ElizaWasHere.nl.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
4: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
9: Klaar voor hemelvaart? Bij Kees Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
10: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
11: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
12: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
13: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
12: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
13: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
14: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Jojo.
17: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
18: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 11 uur door nu.nl. Met Fieke Amers.
19: Goedemorgen. Nog maar een kwart van de Nederlanders heeft vertrouwen in de Tweede Kamer. Voor corona was het nog de helft. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. In 10 jaar tijd is het vertrouwen in de politiek niet zo laag geweest.
20: Mensen hebben het idee, als we dat aan hen vragen, zeggen ze van... er zijn grote problemen in Nederland, maar de politiek lost dat eigenlijk niet op. Ze zijn met zichzelf bezig.
19: Zegt deze politicoloog van het Sociaal Cultureel Planbureau. Het vertrouwen in de lokale politiek neemt wel toe. Stichting Reclamecode heeft bekendgemaakt over welke reclame de meeste klachten zijn binnengekomen. Het reclamespotje van pretpark Walibi voor hun jaarlijkse Fright Night kreeg bijna 900 klachten. Het spotje was te zien rond de periode van de moord op de 17-jarige Lisa. In het spotje wordt een bange, bebloede vrouw in een kooi aangeboden op een veiling. En na het hoogste bod valt ze door de bodem, waarna er bloed opspat. Toezichthouder zegt dat een vrouw op deze manier als een veilingobject uitbeelden in strijd is met de menselijke waardigheid. En dan nieuws over de rechtszaak rond een invalkracht van een kinderdagverblijf in Amsterdam. De man van 66 wordt onder meer verdacht van poging tot verkrachting van een meisje van 2 en het maken van kinderporno. De invalkracht gaat nu voor onderzoek naar het Pieter Baan Centrum. Het onderzoek loopt nog en de aanklacht wordt waarschijnlijk nog uitgebreid. Een man uit Breda is wekenlang plat gebeld door een fout bij de parkeerdienst in Den Haag, schrijft Omroep West. Hij kreeg de hele dag door telefoontjes van mensen die een wielklem hadden gekregen. Het nummer van de parkeerdienst stond per ongeluk doorgeschakeld naar de mobiel van de man. Keer op keer zou het zijn aangepast, maar de man bleef maar gebeld worden. Het zou nu dan echt moeten zijn opgelost. En dan nog het weer van Weerplaza. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. En er valt een enkele bui. Vanmiddag op de meeste plaatsen wel even droog. En het wordt 11 tot 14 graden.
18: 6 files op dit moment gemeld door Flitsmeister. Zijn eigenlijk best wel kort allemaal. De langste op de A7, Westerbroek naar Bremen. Tussen Oude Schans en de Nederlandse grens. 2 kilometer vertraging is daar 7 minuten. En snelheidscontroles op de A28 van Hoogeveen naar Meppel bij 122,4. En de A50 van Zwolle naar Apeldoorn bij hectometerpaal 209,4.
0: Wij gaan dwars door Nederland.
18: Vanaf maandag. Mattie versus

0: Vandaag terug naar 12 mei 2013. Op die dag gaf Justin Bieber een concert in Johannesburg in Zuid-Afrika. En vlak na dat optreden gebeurde er iets.
1: Hours after the concert, a group of brazen robbers broke into a security holding room at the stadium. And just like in a Hollywood movie, the robbers hid into the roof and accessed the vault from the room next to it.
0: Ja, echt, een bende heeft toen honderdduizenden euro's gestolen uit een kluis die in dat stadion stond. En daar zaten alle opbrengsten in van het concert. En die zijn heel professioneel te werk gegaan. Ze kwamen via touwen aan het dak binnen. Ze hebben zich door muren heen geboord. Nou, normaal gesproken zie je dat alleen in films. Uiteindelijk is er nooit helemaal duidelijk geworden of de buit terug is gevonden. Maar terug naar de top 40 van toen, 12 mei 2013. Justin Bieber stond zelf ook in de lijst. Is een van de keuzemogelijkheden met hashtag ThatPower samen met Will.i.am. Keuze 1 vandaag. Ja, op 10 Pink en Nate Roos met Just Give Me A Reason. Keuze 2. En op 13 in de top 40 Nielsen en Miss Montreal met Who.
2: En ik dacht,
0: dat was keuze 3. Nou, welke van deze 3 vind je het leukst? Laat het weten, spreek het in de Q-Music app. Typ het in of klik op je favoriet in de poll die je ziet. Het nummer met de meeste stemmen hoor je zo. Ook Shakira komt eraan.

0: Shakira en Zoo. Nummer 4 afgelopen vrijdag in de top 40. Dan de top 40 Classic. Daarvoor gaan we terug naar de top 40 van 12 mei 2013. Will.i.am en Justin Bieber stonden erin met hashtag That Power. Ook Pink en Nate Roos, Just Give Me A Reason. En Nielsson en Miss Montreal met Who. Sanne Eindhoven stuurt in de Q-app altijd Bieber met uitroeptekens erachter. Tim Schipper zegt ik ga voor hashtag That Power, lang niet meer gehoord. En Menno, ik ga voor Pink, Just Give Me A Reason, zegt Maite. En Bernadette die zegt Who, ooit gezongen voor mijn man op een groot feest. Met zo'n emoji erachter met hartjes in de ogen.
1: Goedemorgen Menno, voor mij Will.i.am en Justin Bieber met That Power.
2: En dag. Oeh, oeh.
3: Just give me a reason.
2: Passen wij ineens zo. Goed, goed.
4: Pink natuurlijk.
2: Hoe zijn we hier beland? Keuze 3.
0: Keuze 3. Ja, dat was Chris. Slecht nieuws voor Chris. Keuze 3 is niet geworden. Keuze 3. Niels van der Miss Montreal. 16% van de stemmen. 26% voor Will.i.am en Justin Bieber. En 58% voor Pink en Nate Roos.
5: Right from the start, you were a thief. You stole my heart. And I

0: top 40 classic vandaag. Pink en Nate Roos, Just Give Me a Reason. Zo meteen Taylor Swift. Opa Light. Komt er zo aan.
1: Oké, tank vol.
2: Check.
1: Navigatie aan.
3: Navigatie gestart.
2: Check.
1: Mooi, want wij gaan...
2: dwars door heel Nederland.
1: Mattie versus Marieke.
2: In onze bus rijden we van plaats naar plaats.
1: En overal wachten nieuwe challenges waar een vlag te verdienen is.
2: Wie als eerste 10 vlaggen verzamelt, wint. Dat is nu al een gelopen race.
1: Ja, tuurlijk, want ik win. Mattie versus Marieke. Q Music. Wie help jij aan de overwinning? Vanaf maandag bij Q Music.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
6: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl. Corendon.
7: En altijd. Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Odido. About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
10: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
11: Hey, bedankt.
10: Merci. Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
12: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals supplementen.

0: bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
1: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
4: Kunststofkozijnen voor de scherpste prijs bestel je bij Creon
5: Kozijnen. On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
6: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
7: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
8: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
9: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
10: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
9: Nu bij Scapino op heel veel kinderschoenen. Tweede artikel, 50% korting.
11: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
12: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Chris?
14: Ja?
13: Hoef jij niet te werken vandaag?
14: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
13: Dus, heb je nu...
14: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
13: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
15: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
16: Zon en wolken wisselen elkaar af. Vanmiddag ook kans op een buitje en het is maximaal een graad of 14. De verkeersinformatie van Flitsmeister. 6 files, 1 file met een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A12 van Arnhem naar Oberhaus tussen Oud-Dijk en Duitsland. 2 kilometer, vertraging 11 minuten.
17: Menno Barreveld.

0: Cyril and Disturbed en Sound of Silence op Q-Music.
1: Zeg Menno.
0: Ja.
1: Wat heb jij daar?
0: Nou, ik heb hier Boston. En Boston is de alarmschijf deze week van de Amerikaanse singer-songwriter Stella Lefty. En ja, ze is eigenlijk wel bekend geworden door TikTok en Instagram. En de alarmschijf draaien we vaak. En er komen steeds berichtjes binnen over Stick Season van Noah Kahan. Als we de alarmschijf draaien. Bijvoorbeeld hier een bericht van Marcel. Krijg je hier een beetje Stick Season vibes van. Lars die is dan meer uitgesproken. Die zegt, dit is gejat van Stick Season. Met een uitroepteken erachter. Anouk die zegt, dit. De zaak is Boston. Is er gewoon een andere versie van Stick Season. Dit lijkt op Stick Season van Noah Kahan. Zegt Rini, Ricardo. Die zegt ook, ja, ik moet aan Stick Season denken. Ja, ik snap wat er gaande is. Ik ben er zelf nooit heel erg mee bezig. Het is namelijk geen kopie. Ik heb het uitgezocht. Het is een interpolatie. Dat is het. Ik lees dit even voor. Dat is het opnieuw opnemen, zingen of herspelen van een melodie, tekst of akkoordenschema uit een bestaand nummer in een nieuwe compositie. Dus als je ze dan naast elkaar legt, ja, dan hoor je misschien wel iets van gelijkenis. Ik heb het dus gedaan hier.

0: kwart voor 12. Dinsdagochtend, dit is Q-Music. Bon Jovi. Het schijnt dat hij een paardenranch heeft. Of zijn familie in ieder geval. Hij houdt van honden. Heb jij huisdieren? Ik heb zelf twee katten. Jesse en James, vernoemd naar Team Rocket van Pokémon. Ik heb ook bewijs. Ik heb gisteren toevallig een filmpje gemaakt waarbij Jesse zat te wachten op te eten. Moet je horen. Cute, hè? ik heb hier een zangeres. Nou, die heeft echt veel meer dieren dan wij.
1: Ik heb 3 minivarkens.
0: Oh, tuurlijk.
1: Die zijn wel echt sassy. En ik heb kippen. Ik heb wilde konijnen. Tenminste, die zaten vroeger in een hokje, maar vond ik zo zielig. Dus ik heb ze gewoon losgelaten. En die bleven gewoon best wel bij ons. Dus we hebben wilde konijnen. 2 katten. En mijn vent.
2: Ja. Sebastien loopt daar rustig de tuinieren te doen.
0: Ja, ja. Bafine Michel heeft zo'n soort kinderboerderij zelf. En een van de geiten is zwanger ook nog. Dus binnenkort een babygeitje. Kan ze de champagne opentrekken.

0: Martin Garrix en Jax met Told You So op Q-Music. Zometeen Alright Stop. Lunchtime met onder andere Martin Solveig erin. Intoxicated komt eraan. Om 11:15 doen we de Piepshow. En het nieuws komt eraan met Fieke.
1: Zou je nog je favoriete chips kopen als het in een zwart-witte zak zou zitten?
0: Ja. Daar ga ik even over nadenken.
1: Kom maar.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
5: Dat is een zonnig prijsje.
4: Ja, zo goedkoop.
6: Aldi. Dagje shoppen? Kom dit hemelvaartsweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestylemerken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
6: Shop nu in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs met shoptegoed.
7: Jij verdubbelt jouw salaris!
8: Yes, dankjewel!
7: Maar wat gebeurde 1 minuut hiervoor? Ben je er klaar voor?
8: Ik denk het.
7: Ja, lekker! Soms heb je maar 1 minuut nodig voor een totaal andere wending. Dat is verdubbel je salaris in 1 minuut. Vanmiddag om 16:45 in de Q-middagshow. Meld je nu aan in de Q-app. Q-Music en Tempo Team verdubbelen je werkplezier en je salaris.
9: Q sounds better with you.
10: Yo, what up? Wil jij ook meer plezier in je werk? Tempo Team heeft banen die een 8+ scoren op werkplezier.
11: Kom werken!
10: Maak werk van werkplezier. Check die banen snel op tempoteam.nl.
12: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
13: Klerk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Klerk kun je rekenen.
14: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
15: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
16: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
17: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
13: Nu bij Dirk, Konimex Kroephoek. 99 cent. Volgens mij is dat minder dan een euro.
18: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
19: Yo, Chris Cross Amsterdam hier.
20: We hebben een nieuwe single.
19: Met mij, Jan Smit.
20: En met mij, Frans Bauer.
21: Want zij hoort bij mij. Ze loopt je zo weer voorbij. Blijf maar dromen. Want
19: zij hoort bij mij. Is nu overal te beluisteren.
22: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 87 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
23: Zoveel money!
22: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
24: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Grand Italia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
25: Q-Music, the party.
26: Q-Music vind je woensdag tijdens 20 jaar de Pickers in Beek met Lars Boelen en Edwin Orlander. En op Heaven Open Air in Heerenveen. En op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei, tijdens de kasteelfeesten Wiegen met Menno Barreveld en Lars Boelen.
25: Q-Music, the party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op Q-Music.nl.
27: Q-Music.
28: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
29: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
28: Ai, de man met de hamer.
29: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
0: even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
1: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen
5: Mama.
4: Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
8: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
11: Goedemiddag, het Q-Music nieuws van 12 uur door nu.nl. Met Fieke Hamers.
16: Goedemiddag. De verdachte in een grote misbruikzaak, Jan B., heeft een strafblad in Groot-Brittannië. Dat bevestigt justitie na berichten van Omroep Poont. Het OM wil niet zeggen wat er precies in dat strafblad staat. Jan B. verhuurde zich als oppas en werkt in ons land bij meerdere kinderdagverblijven. Hij wordt onder meer verdacht van poging tot verkrachting en het maken van kinderporno. Het staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne is voorbij en dat is te merken. Beide landen melden beschietingen. Rusland stuurde volgens Oekraïne vrijwel meteen meer dan 200 drones richting hoofdstad Kiev. Oekraïne zou lange afstandsdrones op Rusland hebben afgevuurd. Het is niet duidelijk of tijdens het driedaagse bestand de beloofde uitwisseling van krijgsgevangenen heeft plaatsgevonden. Oud-topvoetballer Gérard Piqué krijgt een boete van 200.000 euro voor handel met voorkennis, dat meldt RTLZ. Piqué hoorde van een zakenman dat zijn bedrijf overnamegesprekken voerde met een ander bedrijf, waarop de voetballer direct aandelen kocht. Toen nieuws over de overname naar buiten kwam, steeg de aandelenkoers met ruim 20%, waardoor Piqué forse winst maakte omdat hij zijn aandelen meteen verkocht. Handel met voorkennis van niet-publieke informatie is vrijwel overal verboden. En een opmerkelijk gevolg van de hoge olieprijzen in Japan. Populaire chips wordt daar binnenkort in zwart-wit zakken verkocht. Een snackfabrikant moet stoppen met verpakkingen in kleur, omdat hij door de olieprijzen niet aan de inkt kan komen, schrijft de NOS. Alleen de meest populaire chips komt straks in zwart-wit zakken, omdat de verwachting is dat die toch wel worden verkocht. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanmiddag op de meeste plaatsen even droog bij 11 tot 14 graden. Maar vanavond nemen de buien toe en kan het ook gaan onweren.
11: Ja, een mooie zwarte zak chips is natuurlijk ook wel mooi. Of een mooi wit.
16: Ja, maar is het dan nog kopen. Lekker?
11: Ja, dat doet aan de smaak niks af, denk ik.
16: Ik weet het niet.
11: Nee. De verkeersinformatie dan van Flitsmeister. Op dit moment staan er 6 files. 1 file met een vertraging langer dan 10 minuten. Die staat op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 3 kilometer, vertraging 12 minuten. En snelheidscontroles op de A28 van Hoogeveen naar Meppel bij 122,6. En de A50 van Zwolle naar Apeldoorn bij hectometerpaal 209,4.
27: Menno Barreveld. 3, 2, 1, go. All right. Lunchtime.
11: Ja, het is tijd voor een momentje voor jezelf. Wat nieuwe energie. All right, stop lunchtime. Ik zag net dit bericht in de Q-app van Xante van der Welen. Die is druk bezig met leren voor zijn eindexamen.

0: De Piep Show.
1: Tijd voor de Piep Show. Je hoort een fragmentje uit een date in het programma Lang Leven de Liefde. Ik heb één woord weggepiept. Welk woord is dat? Stuur het in de Q-app.
2: Welkom, soort van, denk ik.
3: Dank je.
2: Ik had wat voor meegenomen.
3: Dank je wel. Ja, ook voor jou toevallig.
2: Nou, wat. Ja, een bordspelletje. Ik hou zelf van bordspelletjes. En dan ook nog Ticket to Ride, omdat ik ook treinreizen heel vind.
3: Oké.
2: Okay. Zelf heb ik hem ook vaak gedaan. Oh, een cocktail shaker. Oh, dat vind ik wel echt heel. Ik hou zelf echt wel van cocktails.
3: Maar dat is
2: dus
3: mooi,
2: dat is wel, wel een dan.
1: Nou, wat moet er op de piep? Stuur antwoord in de Q-app. Just Stay, Jackson en John komen eraan met Turn the Lights Off. Eerst Jaap Reesema en Pommelien Thijs. Nu wij.

0: De Piep Show.
1: Ja, wat zit er op de piep? Ik liet je net een stukje horen uit het programma Lang Leven de Liefde. Daar heb ik een woord weggepiept. En de vraag is, welk woord is dat? Romy de Jong, goedemiddag.
2: Hoi.
1: Ik weet niet of jij helemaal zeker van je zaak bent, want jij stuurt wel een woord in de queue, maar je hebt dus een emoji achteraan met van die handjes voor zijn ogen. Zo van, oh.
2: Ja, ik dacht een gokje wagen.
1: Jij dacht een gokje wagen. Is het een programma dat je vaak kijkt, Lang Leven de Liefde?
2: Jazeker.
1: Jazeker, oké. Okay. Maar dit stuk ken je dan en ken je nog niet?
2: Nee, jou een klein beetje.
1: Oké.
2: Okay. Een klein beetje.
1: Okay, nou, als jij het woord dat jij denkt dat het moet zijn even invult op de piep. Dan horen we vanzelf het een beetje klopt natuurlijk. Heb ik hier het eerste stukje.
3: Welkom, soort van, denk ik.
2: Dank je.
3: Katten, wat.
2: Leuk.
4: Ja, ook voor jou toevallig.
3: Ja, wat.
2: Leuk.
3: Ook nog Ticket to Ride, omdat ik ook treinreizen heel.
2: Leuk.
1: Treinreizen ook heel leuk.
3: Oh, dat is zeker. Oh, dat vind ik wel echt heel.
2: Leuk.
1: Cocktails zeker.
3: Ik hou zelf echt wel van cocktails.
4: Maar dat is
3: dus
4: mooi,
3: dat is wel. Wel een.
1: Dat is wel.
2: Ook leuk.
1: Ook leuk. Alles leuk, alles leuk. Nou, we horen nu of je gelijk hebt.
3: Katten, wat leuk, leuk.
4: Leuk.
3: Leuk.
1: Ja, leuk. Ja, en weet je wat leuk is voor jou, Romy?
2: Nou.
1: Je krijgt het Q-prijspakket en mijn koffiecup ga ik naar je opsturen.
2: Superleuk.
1: Leuk, hè?

0: Daniel Smit en Nice to Meet You. Ik heb zo meteen een liedje dat is ontstaan omdat de dochter van de schrijver van een glijbaan geduwd werd door een jongetje in een speeltuin toen ze nog klein was. Dat hoor je zo meteen. Net als Enrique Iglesias en Wisin.
1: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Nog een keer! Papa, sneller!
5: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
6: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
7: Tip om je lunch up te spijzen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
8: Keukenkopers, opgelet! Nu
9: big deals bij Keukenconcurrent.
8: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
10: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
11: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
12: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milner kaas, plakken en stukken. 1 Plus 1 gratis. En Plus avocado. Ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
14: Daar heb je Huub van Hubo.
15: Hoi.
14: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
16: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
14: Wat ook helpt? Nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar inclusief accu van €306 voor €99. Hubo helpt.
0: Vandaag een mix van zon en wolken. Dan moet ik zeggen dat ik zeg maar, de zon niet echt heb zien schijnen nog tot nu toe vandaag. Later vanmiddag kans op een buitje en maximaal 14 graden. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Op dit moment staan er 10 files. Ik heb hier files met een vertraging langer dan 10 minuten. Dat zijn er 3. Op de A12 van Lunetten naar Oude Rijn. Tussen Lunetten en Oude Rijn op de hoofdrijbaan 4 kilometer. Vertraging 20 minuten. Van Lunetten naar Den Haag. Tussen Nieuwegein en De Meren. Op de parallelbaan 2 kilometer. Vertraging 13 minuten. En de A59 ons richting Zonzeel. Tussen Nuland en Rosmalen. Daar is een ongeluk gebeurd. 5 kilometer file, vertraging 28 minuten.
17: Menno Barreveld.
0: Met Enrique Iglesias en Wisin.

brievenbus komt er straks aan, dus als je post hebt, kom maar door. Eerst een liedje, dat is ontstaan omdat de dochter van de schrijver van een glijbaan geduwd werd in een speeltuintje toen ze nog klein was. Ja, Steve Porcaro van Toto, die schreef de basis. En zijn dochtertje die kwam namelijk op een gegeven moment huilend thuis. En een jongetje had haar van een glijbaan geduwd. Waarom? Waarom? Waarop hij zei van ja, dan zal hij jou wel leuk vinden. Mensen zijn een beetje vreemd. Zo zijn mensen. It's human nature. Nou, toen zijn er nog wat andere tekstschrijvers en producers mee aan de slag gegaan. En toen kwam dit eruit in 1983. Human Nature, Michael Jackson.

0: It was the best song ever. OMG, Wandy. Wim van Helden.
1: Menno Barneveld.
0: Daar gaan we.
1: Ja, OMG.
0: 3, 2, 1.
2: Menno Barneveld, brievenbus, brievenbus, brievenbus. Menno Barneveld, brievenbus, brievenbus.
0: Erwin, je bent een lummel dat je mijn lieve berichtjes niet hoort. Dat stuurt Petra Switshoek.
1: Lieve Monique, we hebben sinds vandaag 3 jaar een relatie. Ik dacht, dit is een mooie tijd om de vraag te stellen. Lieve Monique, wil je met me trouwen? Liefst van Patrick.
0: Hè, wat?
1: Ja,
0: een huwelijksaanzoek.
1: Het is een huwelijksaanzoek in de brievenbus.
0: Wie? Monique en Patrick?
1: Ja, 3 jaar.
0: Wat leuk. Nou, Patrick.
1: Nou, ze heeft nog geen ja gezegd.
0: Nee, dat wil ik nu gaan zeggen. Patrick, laat morgen de brievenbus weten hoe dit is afgelopen.
1: Ja, of Monique, als je luistert, stuur even een antwoord.
0: Ja, stuur even een antwoord. Ja. Gaan wij door. Mama, nog een paar uurtjes vrachtwagen rijden, stuurt Dimfy van de Werf.
1: Giovanni de Bieman, zonder mij ook gewoon gas erop, hè, zegt Chris de Vos.
0: Nog 2 dagen werken en dan 8 dagen vrij. Heerlijk, zegt Patrick Bron.
1: Groetjes aan het designteam van Flugel, zegt Mike.
0: Bo, lekker getraind vandaag, trots op je, zegt Pascal.
1: Bijna een weekendje weg met mijn dochter Jennifer naar iets van spa, zegt Serge.
0: Sammy, je plantje is stom, maar ik hou wel van je. Kusje van Luc.
1: Ga nu naar de spa. Kan niet uitspreken ook.
0: Wat
1: staat daar?
0: Wacht.
1: Weet jij het?
0: Dan ga je even verder.
1: Oké. Okay.
0: Ja, ik zie natuurlijk niet precies waar jij leest tussen al die berichten.
1: Even muziek. Lekker een tussenuur. Nu ben ik vrij, zegt Keanu.
0: Ja, ik had een bericht van jou even niet vinden, hoor.
1: Lieve Isa, gefeliciteerd met je verjaardag, zegt Nienke.
0: Loie, ik hou van je. Groeten van Donna.
1: Je weet toch hoe je spa... Zoek gewoon even op spa.
0: Oh ja, dat kan
1: ik doen. Ik heb ja gezegd op het huwelijksaanzoek, zegt Monique. Ik zeg ja! Woe! Zo belangrijk, Monique zegt ja!
0: Nou, wat mooi. Maar spa, ik kom helemaal geen bericht tegen met spa.
1: Ja, lekker gaan.
0: Ja. Hoe heet die persoon, weet je nog?
1: Ja, nu wil ik het weten. Ik
0: weet
1: het
0: niet meer, maat.
1: Ja, wacht even, spa. Spa. Serge.
0: Oh, dan zoek ik even op Serge.
1: Ja, dat is met S-E-R-G-E. Anders zitten we hier vanmiddag om 4 uur nog.
0: Nou.
1: Doe ondertussen wat voor jezelf, mensen.
0: S-E-R-G-E. Daar heb ik ingetypt. Het nieuwste bericht is van 8 mei. Heel veel liefst aan mijn collega Marije en Hieke.
1: Kunnen we dit gewoon anders gewoon niet uitzenden?
0: Nee, dat kan niet, want het is live. Ik heb hier Sandra nog.
3: Hoe noem je een mooie PowerPoint-presentatie in het Spaans?
0: Hoe noem je een mooie PowerPoint-presentatie in het Spaans?
1: Nee, ik heb geen idee.
3: Buenos dias.
1: Dat is toch wel leuk.

0: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sydney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oei.
4: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
6: Voor de makers. Praxis.
7: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
8: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
10: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
11: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
12: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.

0: Klaar voor hemelvaart? Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
4: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
5: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
6: Ah, chips.
5: Maak er een potje van.

0: anders doet.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Goedemiddag, het is 1 uur. Q-Music News door nu.nl. Fieke Hamers.
3: Goedemiddag. Provider Odido gaat klanten geen schadevergoeding betalen na het enorme datalek begin dit jaar. Dat zegt de topman tegen de Telegraaf. Hackers wisten de privégegevens van ruim 6 miljoen klanten te stelen. Maar volgens de topman is niet vastgesteld dat Odido regels heeft overtreden of nalatig is geweest. Tegen klanten zegt hij dat het hem enorm spijt dat dit is gebeurd en dat hij belooft te leren van deze ervaring. De verdachte in een grote misbruikzaak, Jan B., heeft een strafblad in Groot-Brittannië. Dat bevestigt justitie na berichten van Omroep Poont. Het OM wil niet zeggen wat er precies in dat strafblad staat. Hij wordt nu in ons land onder meer verdacht van poging tot verkrachting van kinderen en het maken van kinderporno. Jan B. verhuurde zich als oppas en werkte bij meerdere kinderdagverblijven. Een Amerikaans advocatenkantoor moet een schadevergoeding betalen van bijna €17 miljoen aan DJ Chesto. De DJ heeft het hoger beroep gewonnen van de rechtszaak die hij had aangespannen, omdat het kantoor hem onjuist fiscaal advies had gegeven. Chesto moest extra belasting en een boete betalen in Amerika, omdat hij daar vaker was dan een bepaalde limiet aan dagen. Het kantoor had hem verkeerd voorgelicht, anders was hij wel korter in Amerika verbleven, aldus de verdediging van Chesto. En dat je op sommige fietspaden niet meer met je fatbike mag rijden, houdt niet in dat de A16 een goed alternatief is. Dat schreef Rijkswaterstaat vanmorgen op X nadat een fatbiker op de snelweg bij Rotterdam reed. Hij reed op de hoofdrijbaan langs de vangrail. Er werd een rijstrook afgestoten voor het verkeer en de politie heeft hem van de weg gehaald. Het is niet bekend waarom die daar reed.
2: Zegt ook wel iets over wat voor mensen er op een fatbike rijden, hè? Mag niet zeggen.
3: Ik ga gewoon naar het
2: weer. Ik ken ook hele leuke mensen die er ook een hebben.
3: Oh ja,
2: maar blijf het klote fietsen vinden. Ja. Nee, maar dat is echt waar.
3: Op de A16 is sowieso een goed idee. Dan nog het weer van Weerplaza vanmiddag. Op de meeste plaatsen even droog bij 11 tot 14 graden. En vanavond nemen de buien toe en kan het ook gaan onweren.
2: Situatie op de weg, er zijn 11 files. Op de A12 de langste, dat is Lunetten richting Oude Rijn. Tussen Lunetten en Oude Rijn. 5 kilometer, je vertraging is daar 40 minuten. Verder zijn er 2 flitsers op de A28. Hogeveen richting Meppel bij 122,6. En let op ook op je snelheid op de A50. Dat is Zwolle richting Apeldoorn, 209,4.
4: Wij gaan dwars door Nederland. Vanaf maandag, Mattie versus Marieke. Wie help jij aan de overwinning?
2: Wim van Helden. Ik ben er misschien helemaal niet mee bezig, maar vanavond de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. Zometeen hoor je iemand die hem 2 keer won.

Zij wist het Songfestival niet één, maar twee keer te winnen. In 2012 voor de eerste keer met Euphoria. En 2023 nog een keer met Tattoo. Nou, vanavond gaat het spektakel weer beginnen. Dan is de eerste halve finale in Wenen. Moet zeggen, wel weinig Eurovisie Songfestival gekte in ons land dit jaar. Het speelt eigenlijk helemaal niet. Ik hoorde er niemand over. Dat komt natuurlijk ook omdat wij niet meedoen. Hè? Omdat Israël weer wel meedoet. Ook andere landen hebben zich daarom teruggetrokken. Ja, en ik merk ook, daardoor leeft het gewoon veel minder in Nederland. Het is toch een beetje een EK of WK, maar dan zonder oranje. Nou, om je toch een beetje bij te praten. Bij de bookmakers is Finland de favoriet. Deze maakt de grootste kans op de winst. Maar ik moet zeggen dat ik eigenlijk Zweden ook in dit geval toch weer veel beter vind. ABBA won het al in 1974 met Waterloo. Loreen dus twee keer ook voor Zweden. Dit jaar is het Felicia. Het had Armin van Buuren kunnen zijn, moet ik zeggen. Dit is Zweden. Echte beuker dit, hoor. Zo. Felicia komt uit voor Zweden met de track My System. Die mag wat mij betreft echt wel gaan winnen. We gaan het allemaal zien. Vanavond is het wel gewoon op de Nederlandse televisie. NOS zet het uit. De eerste halve finale vanavond. Dan hebben we donderdag de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. En zaterdag uiteindelijk de finale. Nou, Bruno Mars, heb je opgelet? Hoeveel dagen zijn het nog dan?

0: Dit is Q Music.
1: De Bauza.
0: En dit is Q Music.
1: Alex Warren.
0: En dit is nieuw.
2: Ja, begonnen in Repeat of Niet. Dik gerepeat, 10 repeats op rij. Dankzij jou nu vaker te horen. Bebe Rexha samen met Faithless.

0: Zoe Levi, Back Your Music. Zometeen hoor je Keigo. En ja, natuurlijk een nieuwe ronde.
1: Het slimste bedrijf.
0: Ik zat net even te kijken op de kaart. Oldenzaal staat alvast geprikt. Leeuwarden heeft zichzelf op de kaart gezet. Noordwijkerhout, Klazinaveen staat daar ook tussen. Ja, het zijn toch allemaal plekken waar je even komt bij het slimste bedrijf van Nederland. Jouw bedrijf plus plaats kan erbij. Zet jezelf op de kaart en, beter nog, word het slimste bedrijf van de maand mei. Alvast een opwarmentje. Ik wil graag antwoord op de volgende vraag. De kans wordt steeds groter dat Nederland in 2030 een deel van de Olympische Winterspelen gaat organiseren. Spelen worden dan gehouden in Frankrijk, maar daar hebben ze geen geschikte ijsbaan. Aan jou de vraag, welk stadion is nu een serieuze kandidaat voor alle schaatswedstrijden op Olympisch toneel?
1: Het slimste bedrijf van Nederland. Zometeen om 14:15.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
1: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram voor maar 1,49.
2: Dat is een zonnig prijsje.
1: Ja, zo goedkoop. Aldi.
3: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
4: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Brouwkostsalade. 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
5: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
6: Van Chauvel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
7: Pap, die moeten we hebben!
6: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
8: onlineveilingmeester.nl. Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
9: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
10: Onlineveilingmeester.nl.
11: Ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
15: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
14: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
15: Ja, klinkt logisch.
16: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
17: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
18: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
19: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
19: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
21: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 87 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
22: Zoveel money!
21: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
23: Verspreid over het land vallen buien. Tussendoor komt de zon ook tevoorschijn. Het is een graad of 13 vanmiddag. Ja, morgen wordt het echt minder met veel felle buien. Situatie op de weg. Er zijn 9 files. De langste op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort. Tussen Voorthuis en Hoevelaken. In verband met een ongeluk. 3 kilometer. Vertraging 17 minuten.
24: Q-music. Wim van Helden.
23: Keigo hoor.

Nou, ik zou liegen als ik zou zeggen dat dit niet op Avicii lijkt. Hey brother. Oh, maar het is Avicii. Ja, nee, dit is inderdaad Avicii. Hey, ik laat het je even horen. Omdat de zanger op Hey Brother van Avicii, dat is Dan Siminski, die heeft een nieuwe track gemaakt en die klinkt zo. En het klinkt ongelooflijk alsof Avicii weer terug op aarde is. Won't you stay with me tonight? I won't leave your side. Zelfde vibe ook, hè? Track samen met Kygo. En die belooft binnenkort uit te komen. Want Kygo zegt er zelf over. Coming soon. Dat moeten we er maar aan geloven. Tot die tijd moet je met deze van Kygo doen.

0: Nou, dat kunnen we wel gebruiken. Little Bit of Sunshine, One Republic bij Q Music. Femke en Rico.
1: Hallo.
2: Hi.
0: Ik had het net even over de Olympische Winterspelen. Misschien voor een deel naar Nederland gaat het komen in 2030. En dan heb ik het over welk stadion worden er serieuze gesprekken gevoerd over het schaatsen?
1: Op Tiel.
3: Het slimste bedrijf.
0: We zitten bij de receptie van groothandel Dozon uit Doetinchem.
1: Klopt.
0: Wat is Dozon precies voor bedrijf?
1: Is een bouwtechnische groothandel.
0: Kijk, en waar moet ik dan aan denken?
1: Alle materialen voor de interieurbouw, kozijnenbouw, montage.
0: Juist. En jullie zitten daar met z'n tweeën. Ja, allemaal bouwmaterialen, ja. En jullie zitten daar met z'n tweeën op de receptie. Gaan jullie het ook met z'n tweeën doen? Of zijn er inmiddels meer collega's van andere afdelingen ook erbij gekomen?
1: Nee, er zijn meerdere collega's aangeschoven. We hebben de administratie zitten. We hebben wat mensen uit de logistiek meegetrokken.
0: Verslik je niet in je boterham? Ik verstond er niks van.
1: Wat mensen uit de administratie en van de logistiek.
0: Oh, van de logistiek, oké. Okay. Ja. hoe is de sfeer bij groothandel Dozon dan? Ja, nou, bijna net zo goed als de telefoonlijn. Ik hoop dat we dit gaan redden. 1 minuut, zo snel mogelijk 5 vragen goed beantwoorden. De snelste tijd is op dit moment 43 seconden over. Dus hoeveel seconden moet je overhouden, Femke?
1: 16.
4: Nee,
0: 44. 44, juist. Kijk, je moet hier discussies onderling gaan krijgen. Het moet teamwork zijn wat er geleverd wordt. Zijn jullie er klaar voor?
1: Zeker.
0: In welke stad staat de Martini-toren?
1: Utrecht.
0: Waarvoor staat de P in afkorting APK?
1: Periodiek.
0: Van welk eiland is Dick Advocaat bondscoach tijdens het WK? Van wie zijn de top 40 hits 12 to 12 en Homewrecker?
1: Tobe.
0: Hoeveel jaar ben je getrouwd bij een gouden huwelijk?
1: 50.
0: Wat is de oude naam van PostNL?
1: TNT.
0: Ah, dat vind ik wel grappig, hè? TNT en PTT gingen door elkaar heen. Nou, dat rekenen we goed. Jawel. Martini-toren staat in Groningen, niet in Utrecht.
1: Ah,
0: ja, dan hebben we de APK, periodieke, de P. Dick Advocaat, de bondscoach tijdens het WK voor Curaçao inderdaad. Hij keert per direct terug en lost Fred Rutte af. Dan hadden we nog een gouden huwelijk, 50 jaar en 12 to 12. En Homewrecker, die laatste ga je nu horen. Somber is ook goed. Voor mij zei je sober, maar ja, dat...
1: Nee, dat was de lijn.
0: Oh, dat was de lijn weer, ja. Ja, helaas voor jullie gaat de karaoke party speaker van Tempo Team aan de neus voorbij. Want dit was niet de beste tijd. 34 seconden over. Wel brons so far. Jullie hebben een 3e plek in het klassement. Ik denk dat dit een enthousiaste reactie was. Groothandel Dozon Doetinchem. Aan de lijn ligt het, aan jullie niet. Jullie krijgen van mij het slimste bedrijf kaartspel. Werk ze maar weer.
3: Dankjewel,
5: het slimste bedrijf van Nederland.
3: Q Music.

0: Q-Music. Binnen een paar minuten hoor je Sarah Larsson. En bijna twee uur. Fieke, wat zit er zo in het nieuws?
1: Alcohol promoten als limonade gaat te ver.
0: Oh, dan moet ik dan mijn glas inleveren.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Meimaand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
5: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor €1,99. En een bak Zaanse Hoeve volle kwark voor maar €1,29. Altijd laag.
4: Onze showrooms zijn Hemelvaartsdag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.
6: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
0: Klaar voor hemelvaart? Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
9: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
10: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
12: Joehoe!
11: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
13: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
14: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
15: Tango?
14: Huh?
15: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
16: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. Twee Wildwestavonturen in één epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
17: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
18: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
19: Voor je paspoort...
12: voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
19: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
20: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen. 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
21: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
0: Goedemiddag, het is 2:00. Q-Music Nieuws door nu.nl. Hier is Fieke Hamers.
1: Goedemiddag. De politie heeft afgelopen jaar een record aantal wapens afgepakt van minderjarigen. Er zijn meer dan 2300 verboden wapens afgepakt van jongeren onder de 18. De politie denkt dat het meespeelt dat online onder jongeren wordt gedreigd met geweld. En dat ze zich daartegen bewapenen. Ook wordt wapenbezit verheerlijkt en werkt het statusverhogend. In Loosdrecht zijn de eerste asielzoekers aangekomen in de tijdelijke noodopvang. De komst van de opvang zorgde de afgelopen tijd voor enorme onrust in Loosdrecht. Er werd wekenlang geprotesteerd en er waren rellen en vernielingen. Volgens NH Nieuws komen er maximaal 70 alleenstaande mannen in het oude gemeentehuis. Odido-klanten krijgen geen schadevergoeding na het enorme datalek begin dit jaar. Dat zegt de topman tegen de Telegraaf. Hackers wisten de privégegevens van ruim 6 miljoen klanten te stelen. Maar volgens de topman is niet vastgesteld dat Odido regels heeft overtreden of nalatig is geweest. Tegen klanten zegt hij dat het hem enorm spijt dat het is gebeurd en dat hij belooft te leren van deze ervaring. Drankmerk Stelt gaat hun reclamecampagne aan. Passen. Na kritiek op posters staat de tekst The New Hard Lemonade. En critici zeggen dat alcohol als limonade presenteren veel te ver gaat. Ze zijn onder meer bang dat jongeren daardoor eerder gaan drinken. Het bedrijf zegt zich gewoon aan de reclameregels te houden, maar gaat wel duidelijker maken dat het om alcohol gaat. En dan nog het weer van Weerplaza. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 12. Vanavond nemen de buien toe en kan het gaan onweren. Morgen ook buien met tussendoor af en toe zon.
0: Situatie op de weg, er zijn 8 files. De langste by far op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort. Tussen Stroe en Hoevelaken, daar is een ongeluk gebeurd. Je komt daar in 6 kilometer. Vertraging 40 minuten. En flitsers op de A1 van Amersfoort naar Barneveld bij 52,1. En op de A12 Utrecht richting Gouda flitser bij 39,4.

had ook Appie bij Appie kunnen heten. Maar het werd Lidl bij Lidl, Kensington bij Q Music. Hey, ik heb even een vraag aan je. Ik ga je alvast eventjes iets voorserveren. Even een snackje. Een snack van een lekkere track die je zometeen helemaal gaat horen. De vraag is alleen, herken je hem nu al? Ik heb een heel klein stukje. Welke hit, waar krijg je nu een snack van? Oké, dit is heel kort. Maar dit is zo'n liedje, dat zing je mee. Het is ook heel makkelijk mee te zingen. Maar herken je het al? Oké, ik geef iets meer vrij. Misschien heb ik de lat te hoog gelegd. Want dit is een beat, het kan misschien overal uitkomen. Welke hit is dit? Iets langer. Ja, nu moet je het weten. Je hoort hem binnen 6 minuten.

0: Ik vind Down Under een van de mooiste 80's liedjes. Ik ben pas 24, maar ik draai hem zelf kapot. Dat zegt Tom, dat is toch leuk. Het is een liedje dat echt over alle generaties heen is gegaan. Hoorde je zojuist Down Under van Men at Work. En toen pas ik daar achteraan de alarmschijf. Niet over Down Under, maar Boston, Stella Lefty. Wat een leuk liedje is dat. De hele week hoor je daar extra vaak. Wij verwachten dat het een grote hit kan gaan worden. Nou, dit is al lang en breed een grote hit geweest. Maar ja, welke is het ook alweer?
1: Is dit misschien Chesto met Traffic?
0: Is dit Chesto? Nee, het is niet Chesto met Traffic.
2: Ja, Pokerface van Lady Gaga. Dat is hem.
0: Nee, het is ook geen Pokerface van Lady Gaga. Och jongens, uiteindelijk is er Guido. Het is het enige met het goede antwoord. Even een applausje voor Guido. Want het is...
3: Hey Wim, ik denk iets van ATC, All Around the World. Dat la la la la. Nou ja, je snapt hem. Ik denk die.
0: Luister, het gaat heel snel, maar daar zit hij in.

0: snelle en laat het licht aan met je music. Ja, en dat prachtige eerste daglicht wordt zometeen bezongen door Sonje. Heeft Mattie eigenlijk zijn sleutels meegenomen? Ja, anders wordt het helemaal niks volgende week natuurlijk.
1: Oké, tankvol.
2: Check.
1: Navigatie aan.
3: Navigatie gestart.
2: Check.
1: Mooi, want wij gaan...
2: dwars door heel Nederland.
1: Mattie versus Marieke.
2: In onze bus rijden we van plaats naar plaats.
1: En overal wachten nieuwe challenges waar een vlag te verdienen is.
2: Wie als eerste 10 vlaggen verzamelt, wint. Dat is nu al een gelopen race.
1: Ja, tuurlijk, want ik win. Mattie versus Marieke. Q Music. Wie help jij aan de overwinning? Vanaf maandag bij Q Music.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
1: Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
6: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot 600 euro extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl. Corendon.
7: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
8: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
9: Eerste schooldag?
8: Ja, zo lastig.
9: Het went, hoor. Echt. Zin in een koffietje?
8: Ja, lekker.
7: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
10: Je voelt je thuis, waar je touwen echt Bertstreek.
11: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
12: Hey, bedankt.
9: Merci.
11: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot 6000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
13: Schuren, afplakken, lakken.
14: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
15: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
18: Wow!
17: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
19: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
20: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
19: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels tegen bodemprijzen.
21: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
22: M-Line, official sleep supporter van de KNVB. Thuis, in Zeist en tijdens het WK. Word ook fit wakker en scoor nu het M-Line Recharge matras met 50% korting. Kom naar een slaapspecialist of kijk op M-Line.nl. M-Line, get ready for greatness.
23: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
24: Tip om je lunch up te spicen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
25: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Crayon kozijnen.
26: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo.
0: internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.

0: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel 6.000 euro. Kijk op volvocars.nl.
1: Keukenkopers, opgelet! Nu
2: big deals bij Keukenconcurrent.
1: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Op de meeste plaatsen is het droog. Vanavond kan er wel weer een bui vallen. Vanmiddag nog een graad of 13. Morgen krijgen we overal stevige buien. 7 files, de langste by far, heeft te maken met reddings- en bergingswerkzaamheden op de A1. Van Apeldoorn naar Amersfoort, tussen Stroe en Hoevelaken, kom je in een file van 7 kilometer. Vertraging is daar 3 kwartier.

maar doorscrollen en zo. Al die negatieve kanten van social media, die zijn er zeker ook. Maar wat ik wel leuk vind aan social media is dat je weer heel veel oude liedjes die opeens nieuw leven ingeblazen worden. Bijvoorbeeld, ja, ook al ben je dan helemaal niet op Coachella geweest, als je dan op de social zit, dan zie je opeens Justin Bieber die een oude hit van hem zingt daar. Met Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Het ging helemaal viral, deze track. Ja, en op TikTok ging ook deze Zero Sit heel hard. Dat komt door de film Saltburn, waar een fragment van volop werd gedeeld op TikTok. Zie je die naakt dansende mannen. Murder on the Dance Floor. Zometeen nog zo'n liedje dat na 14 jaar ja, eigenlijk weer opnieuw wordt gezien en wordt gehoord. Sterker nog, de artiest in kwestie heeft zelfs de videoclip opnieuw laten maken. Vergeet mijn liedje van een liedje dat we echt in...

0: Classic Fever Dream.
1: Vince, vergeet me liedje.
0: Ja, Iris, dit is er weer een, hè?
2: Ja, dit is er zeker eentje.
0: Ja, het is een liedje dat we al lang niet meer gedraaid hebben. Maar mede dankzij een hype op onder andere TikTok is dit weer helemaal terug. Heb je er een beetje meegekregen ook?
2: Ja, ik heb het zeker meegekregen. Daarom kwam die ook in mij op en dacht ik, oh, deze moet ik even doorgeven.
0: Want er zijn allemaal mensen die maken nu video's over oude liefdes.
2: Ja, klopt.
0: Oude liefde roest niet. Dat is eigenlijk precies waar het liedje over gaat natuurlijk.
2: Zeker.
0: Hey, en brengt dit jou ook terug naar een oude liefde dan?
2: Nee, dat dan weer niet. Het brengt mij vooral terug naar mijn jeugd. Dat ik de videoclip toen heb gezien en ik begreep het maar niet en ik snapte het maar niet. Dus ik heb die videoclip zo vaak teruggekeken. En op een gegeven moment, dan ben je jong en dan begrijp je hem niet helemaal. Maar nu later als ik erop terug, dan denk ik, oh ja, tuurlijk, het is een vrij makkelijker verhaallijn. Alleen als je wat jonger bent, dan snap je hem niet helemaal.
0: Want waar gaat het over dan?
2: Nou, het gaat over dat Katy Perry een oude jeugdliefde weer uiteindelijk weer herkent en ziet. Maar op een gegeven moment in het eind van die videoclip, dan zie je dat de man in kwestie in een afgrond rijdt. En dan zie je Katy Perry terugkomen en dan zie je de man weer terugkomen. Maar dat begreep ik in mijn hoofd maar niet als jong kind.
0: Het is ook een beetje weird, hè?
2: Ja, een klein beetje wel. En als je dan wat jonger bent, dan snap je die hele lijn niet.
0: Nee. Laten we hem gewoon weer even een keer doen. Jouw vergeven liedje is...
2: Katy Perry met The One That Got Away.

0: nieuws als je nog naar Harry Styles in de Johan Cruijff Arena wil. Vertel je er zo alles over. En je hoort hem ook met American Girl. En Fieke zometeen met het laatste nieuws.
1: Max Verstappen rijdt komend weekend in een Mercedes.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's, verse pasta's of pastasauzen 1 plus 1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland met Bacondit vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
7: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
8: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Manex

0: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
3: Uit pure woede. Je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend. In het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan, Zonneplan.
4: Yo, Chris Cross Amsterdam hier.
5: We hebben een nieuwe single.
4: Met mij, Jan Smit.
5: En met mij, Frans Bauer.
6: Want zij hoort bij mij. Ze loopt je zo weer voorbij. Blijf maar dromen, want...
4: Zij hoort bij mij is nu overal te beluisteren.
7: Obeling, alles voor kampeergeluk.
8: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
7: Obeling, tijd voor nieuwe herinneringen.
6: Alles voor kampeergeluk.
9: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
7: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
10: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
11: Hoi Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
10: Wie bedank jij? Met de VVV cadeaukaart?
12: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
13: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijging.
14: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
15: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
16: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
17: Odido. Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
18: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
19: Dat is een zonnig prijsje.
18: Ja, zo goedkoop.
20: Dan gaan we vieren.
18: Aldi.
21: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met gazellen.
18: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
22: Goedemiddag, het is 3 uur. Your Music News door nu.nl. Krijg je van Fika Hamers.
23: Goedemiddag. Misbruikverdachte Jan B. heeft mogelijk nog meer slachtoffers gemaakt. Dat bleek vandaag in de rechtbank. Deze verslaggever van AT5 was erbij en vertelt meer over de zaak.
24: Het was in ieder geval duidelijk dat er in ieder geval 13 kinderen slachtoffer zijn geworden van Jan B. En het Openbaar Ministerie zei vandaag op een tweede pro forma zitting dat er dus nog meer verdenkingen aan die telastenlegging worden toegevoegd. Dus inderdaad kom je erop uit meer slachtoffers.
23: De 66-jarige Jan B. verhuurde zich als oppas en werkt in ons land bij meerdere kinderdagverblijven. Hij wordt onder andere verdacht van het misbruiken van 2 kinderen en het maken van kinderporno. De politie heeft het afgelopen jaar meer dan 2300 verboden wapens afgepakt van minderjarige jongeren. En dat is een record. In de meeste gevallen ging het om steekwapens. Politie denkt dat het meespeelt dat jongeren elkaar online bedreigen en dat ze zich daartegen bewapenen. Ook werkt wapenbezit statusverhogend. Europese NAVO-landen zijn enorm druk om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Dat zegt NAVO-topman Mark Rutte. Europese landen wilden niet meedoen met de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Na felle reacties van Amerika werken ze wel aan een operatie om de scheepvaart weer op gang te brengen. Er is vandaag weer overleg tussen de landen van deze Hormuz-coalitie. En Max Verstappen maakt dit weekend zijn debuut in de 24 uur van de Nürburgring. Verstappen rijdt de lange afstandsrace in Duitsland niet in een Red Bull-wagen, maar in een Mercedes. En Max heeft vooral zin in het rijden in de nacht, dan is de auto volgens hem het snelst. De belangstelling is zo groot dat voor het eerst alle meerdaagse tickets zijn uitverkocht. En dan nog het weer van Weerplaza. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 12. Vanavond nemen buien toe en kan het ook gaan onweren. Morgen ook buien met tussendoor af en toe zon.
0: Situatie op de weg, er zijn 12 files. De langste op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort. Tussen Stroe en Hoevelaken, 7 kilometer, 35 minuten. En de A9, Diemen richting Alkmaar. Tussen Amstelveen-Oost en Schiphol-Oost, daar is een ongeluk gebeurd. 4 kilometer, je vertraging 25 minuten. Er zijn een flitsers op de A1, Amersfoort richting Barneveld, bij 52,1. En langs de A4, Leiden-Amsterdam, daar staan ze bij 23,3.
2: Wij gaan dwars door Nederland. Vanaf maandag, Mattie versus Marieke. Wie help jij aan de overwinning?
14: Q-Music. Wim van Helden.
0: Binnenkort staan ze allemaal in een voetbalstadion op te treden. Harry Styles, maar ook K3. Zo.

Engelsen. Die komen massaal naar Amsterdam komende dagen. Ja, vanaf komend weekend gaat het los. Harry Styles treedt dan op in de Johan Cruijff Arena. 10 shows geeft hij daar. Ja, en waar je toen de kaartverkoop begon er nauwelijks doorheen kwam om ook maar een kaartje te bemachtigen, staan er nu voor elke show echt wel een paar honderd tickets op Ticketswap. Met dank aan vooral fans van buiten Nederland, die het dan toch bijna de inzien te duur vinden worden met de reis en het verblijf dat nog bovenop die dure concertkaart erbij komt. Suzanne en Freek die beginnen ook komend weekend met 10 shows. Zij doen het dan in de Gelderdoom in Arnhem. Die ga je zo meteen nog horen, Suzanne en Freek. Ja, en over iets meer dan 5 weken vullen wij ons eigen voetbalstadion. Het Philipsstadion is dit jaar namelijk voor de eerste keer decor van de Foute Party. Ja, en de muzikale combinatie die daar optreedt zijn K3 en Donnie. Wie had dat gedacht? In duet ook nog, hè? Of in kwartet in dit geval. Ze hebben namelijk het Foute Anthem dit jaar gemaakt. En die ga ik je zometeen laten horen. Gisteren is hij uitgekomen, het Foute Anthem van K3. En Donnie hoor je zometeen. Na Armin.

0: die stuurt net een appje. Ik ben straks 2 dagen vrij. Lekker lang hemelvaartweekend. Wordt het prut weer? Ja, het ziet er niet best uit. Het ziet er helemaal niet best uit. Maar daar hoor je verder helemaal niks van. Want wij zoeken gewoon een plekje in de schaduw. Want de hitte stijgt naar ons hoofd.
1: Dag Wim, ik wil heel graag het Vote Anthem 2026 horen van K3 en Donny. Proud to be Vote.
2: Dit is het Foute Anthem 2026. Hey!

tweede dag in je kop zitten. Julia die zegt, ik vond de eerste keer dat ik hem gisteren bij Mattie en Marieke in première hoorde gaan al leuk, maar hij wordt steeds leuker. Het foute anthem van K3 en Donnie voor het eerste samenwerking van K3 met iemand anders. En dan ook nog met Donnie. Wat een goede combinatie.

0: Kenny, Sorry I'm Here for Someone Else. Benson Boone, Back Your Music. Het is op de kop af exact een jaar geleden dat Calvin Harris deze track uitbracht. Mei 2025 kwam dit liedje uit. Werd vervolgens de zomerhit van 2025. Nou, we zijn nu exact een jaar verder. En Calvin Harris probeert het opnieuw. Hij heeft namelijk een nieuwe zomerse track uitgebracht. En ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Het nieuwste van Calvin Harris hoor je zometeen in Repeat of niet. Jij bepaalt of dat hij doorgaat naar de volgende ronde. Of dat dit gelijk de laatste is.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
4: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
5: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
6: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
9: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
10: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
11: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
10: Ai, de man met de hamer.
11: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
12: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
13: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
14: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
15: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
14: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op Audi.nl.
0: Het is een wisselvallig dagje. Soms wat zon, maar ook soms wat regen. Jantje huilt, Jantje lacht. Het is een graad of 13. Morgen wordt een stuk natter, dan vallen er stevige buien. Situatie op de weg, er zijn 28 files. De langste op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort. Tussen Stroe en Hoevelaken. Dan kom je in 6 kilometer. Vertraging ruim een half uur na een ongeluk daar.
16: Wim van Helden.
0: Nieuwe ronde, repeat of niet. Nieuwe muziek waarover jij

0: Nightje Music met nieuwe muziek nu. Ontstaan op de boerderie.
1: Repeat. Of niet.
0: Ja. Gemaakt door boer Calvin Harris. Hij heeft een boerderij gekocht op Ibiza. Hij wilde namelijk muziek maken midden in de natuur. En dus bouwde hij een eigen studio bij zijn boerderij op de lap grond die erbij zit. Ja, en sindsdien ontstaat eigenlijk al zijn muziek daar. Die hits worden dus letterlijk gemaakt tussen de wortels daar die in de grond zitten en de fruitbomen. Vandaag in Repeat of Niet ga je Calvin Harris horen samen met Jazzy. Dat is in dit geval geen appel die van de boom is gevallen. Jazzy is een zangeres uit Ierland. En heeft dus een track ingezongen van Calvin Harris. De vraag is, wat vind je van Satisfy?

0: repeat.
1: Repeat.
0: Of niet.
2: Ja, wat vind je ervan? Nieuwe muziek van Calvin Harris samen met Jessie, Ierse zangeres, Satisfy bij Q-Music. Je mening mag gegeven via de Q-Music app. Typ of spreek je mening in. Even kijken, er zijn heel veel berichten binnengekomen van onder andere Adrie, die zegt herkenbare Calvin Harris sound. En ik vind het wel leuk, doe maar een repeat. Maarten zegt lekker nummer, echt heerlijk, repeaten. Saskia, verschrikkelijk. Dit is het echt niet. Sebastian geeft het een repeat. Perfect voor de zomer, zegt hij erbij. Hedy die zegt, nou, ik kan er niet aan wennen. Sorry, voor mij niet. En Jake zegt, dit is zeker een repeat. Ik hou ervan. Paulien dan?
3: Ik hoor hem nu voor de tweede keer. Gisteravond was ik er niet bij. Maar het blijft voor mij nog steeds een liedje, hoor. Nee.
4: Ik vind dit liedje eerlijk gezegd niet zo heel satisfying. Dus voor mij een niet.
5: Ja, dit is wel een repeatje, hoor. Lekker nummertje. Lekker deuntje ook. Blijft lekker hangen.
6: Nou, namens mij en de leerling van de rijles 2 keer een repeat, hoor. Hij klinkt best lekker.
7: Ik pak gelijk mijn Satisfy er even bij. Lekker nummertje.
8: Lekker plaatje!
2: Zo, Marco die gaat de hoek op. Dat hoor je.
8: Een repeatje!
0: Hoppsee! Repeat of niet.
2: Je hoort eigenlijk hoe hard mensen de radio hebben staan. Dan weet je eigenlijk al wat ze ervan vinden. Ik moet zeggen, het is een stuk positiever ontvangen dan gisteren. Het gaat echt de goede kant op. Ja. Het is een repeat geworden. Dat betekent vanavond 10:15 bij Judith hoor je hem weer. De nieuwste van Calvin Harris, Satisfy. Nu even terug naar de 90's. Ik had deze nog op cassette, joh.

0: Suzanne en Freek en halverwege Back Your Music. Voor mij bijna het einde. Voor Joost.
1: Slechts het begin.
0: Zometeen om 16:45 verdubbel je salaris in 1 minuut in de Q-middagshow. En 1 van de 10 vragen krijg je altijd cadeau. En vandaag, ik zit hoog in. Ik ga ervan uit dat we ver komen vandaag. Vraag 8.
1: Welke groente wordt in het Engels eggplant genoemd? Nou, dat moet jij weten, Wimpy.
0: Groente die eggplant wordt genoemd?
1: Eggplant.
0: Tofu. Oh, dat is geen groente.
1: Deze man.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
4: Dat is een zonnig prijsje.
3: Ja, zo goedkoop. Aldi.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts €3. Aldi.
5: Hey, dat is Tom die net parkeert.
6: Hey, oh, sorry.
5: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
7: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
5: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproef op 1 verzamelfactuur. MKB Brandstof, dat is pas handig.
8: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
9: Wow!
8: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
10: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésausen tot 320 milliliter voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion Hypotheken vanuit het hart.
6: Exact 4 uur, Joost hier, het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg van Eefje.
7: Goedemiddag. De politie heeft afgelopen jaar een record aantal wapens afgepakt van minderjarigen. Meer dan 2300, vooral messen, maar ook pistolen. Wapenbezit onder jongeren neemt al langer toe. Politie maakt zich er zorgen over en denkt dat social media een grote rol speelt. Steeds meer studenten op het mbo zitten zonder stageplek. Het gaat volgens RTL Nieuws om bijna 5000 mbo'ers. Het is vooral een probleem in de zorg. Ze hebben vaak daar geen tijd en mankracht om stagiairs goed te begeleiden. Europese NAVO-landen praten vandaag weer met elkaar over de straat van Hormuz bij Iran. Nog steeds liggen schepen vast in die belangrijke zeestraat. Volgens NAVO-baas Rutte wordt er hard aan gewerkt om de boel weer open te krijgen. Er zijn al oorlogsschepen vooruitgestuurd. De bondgenoten blijven zeggen dat ze niet mee gaan doen aan de oorlog van Amerika met Iran. Het fatbike-verbod in het centrum van Enschede werkt, zegt de gemeente zelf. Veel fatbike-bestuurders die houden zich aan de regels en het zou al een stuk rustiger zijn in de binnenstad. Het fatbike-verbod ging 2 maanden terug in Enschede. Er zijn tot nu toe 9 boetes en 30 waarschuwingen uitgedeeld. Het weer, zon en bewolking met af en toe een buitje. Vanavond krijgen we meer regen en ook kans op onweer. Morgen ook kans op stevige buien en dan wordt het maar 10 tot 12 graden.
6: Verkeersinformatie van Flitsmeister. Vertraging op de A1 Apeldoorn-Amersfoort. Tussen Stroe en Hoevelaken 6 kilometer 35 minuten. A9 Diemen Alkmaar tussen AMC Ziekenhuis en Schiphol-Oost 6 kilometer 37 minuten. En nog een vertraging langer dan 20 minuten. De A12 Utrecht-Oberhaus tussen Arnhem-Noord en Velperbroek 5 kilometer 25 minuten.

0: Zo, goedemiddag. Joost hier op de plek van Domien. Er is een schilder bij mij thuis. En wat is er nou leuker als er een schilder bij je thuis is? Dat je vergeet dat die schilder er is.
1: Quiero que estamos rulando y empezó el verano. Fuego.

0: Carol G bij Q. 5 minuten over 4.
1: Joost.
2: En de Q-middagshow.
0: Goedemiddag, goedemiddag, goedemiddag. Maakt het 5 minuten over 4. Joost hier op de plek van Domien. Het is het begin van de dinsdagmiddagshow voor 12 mei 2026. Ja, ik zei het net al een klein beetje. Ik heb een schilder bij mij voor de deur. Ik woon in een blok met 3 huizen op elkaar. En de voorgevel die moet geschilderd worden. Ja, en af en toe dan kan je nog wel eens vergeten dat de schilder er is. Zo ook dat ik vandaag 's ochtends ging douchen. En ik loop die douche uit. En mijn slaapkamer zit boven. En ik loop die douche uit. En ik loop het hoekje om. Ja, en toch was daar de schilder net even op mijn verdieping bezig. Ja, en dan denk je toch, ach, dat handdoekje nou van die 5 meter richting de trap, dat kan wel even. Maar ja, dat kan natuurlijk niet als er een schilder bezig is op jouw verdieping. Dus ik krijg het er weer benauwd van als ik erover vertel. Maar ja, die schilder die zal dat vast wel vaker hebben meegemaakt. Ben je glazenwasser, dan ga je dit ook waarschijnlijk meemaken. Maar ja, je wilt toch altijd even een klein beetje verdwijnen in je eigen huis. Maar dat wordt toch lastig met een schilder voor de deur. Ach ja, heeft hij ook weer een klokkenspel gezien, hè? En zo is het ook, en zo is het ook. Goed, kom er vooral lekker bij in de Q-Music App. Ik ben vooral benieuwd hoe jouw dag was, deze koude dinsdag, hè? Ik ben gewoon weer in mijn winterjas naar Q gekomen vandaag.

langste vertraging op dit moment op de A9. Dat is die Alkmaar tussen AMC Ziekenhuis, Schiphol-Oost. 6 kilometer, 35 minuten. Komt daar door een ongeval sterkte als je erin staat. Coldplay komt eraan. Dinsdagmiddag Fix You. Na Maalspit, na Hoorn. Q Music. What?

0: Goedemiddag.
1: Dinsdagmiddag show. Voor 12 mei 2026. Joost hier op de plek van Domien. Ja, altijd leuk om van je te horen door middel van een bericht in de Q-Music app. Julia die zegt, gadverdamme, dat klonk net als een scheet. Ja, dat klopt, dat klopt. Excuses, excuses. Ik ging het gewoon niet meer halen. Ik was de toeter vergeten op de redactie. Dus ik deed maar... Ja, niet genoeg, niet genoeg. Dus voor iedereen die echt in de vangrail zat, excuses maar. Bij deze. Bij deze heb ik het hopelijk goed gemaakt. Karen is de meisjeskamer aan het pimpen met Q voor muzikale begeleiding. Zij schildert op de muur een soort vlieger in de vorm van een bloem. Nou, dat is toch echt wel prachtig. En Mark, die stuurt nog een bericht.
2: Ja, zeker. Koud, koud, koud, koud. Ik had ook mijn winterjas aan. Ik heb hem gewoon weer gepakt. Ik zei het van de week nog. Ja, zo loop je korte broek en zo moet je ineens je winterjas weer aan.
1: Nou, en zo is dat. En daarom dacht ik, oké, om een klein beetje vitamine D... om een klein beetje lentegevoel door de radio eruit te krijgen. De Baalsa, dit is Magnetic PQ.

0: Jelly Roll bij Q-Music en Bloodline. Het is bijna 16:30. En uiteraard zit zij daar. Eefje Kuhne, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Een man in Brabant die wordt al weken platgebeld door volslagen onbekenden. Ik vertel je zo hoe dat zit.
0: En we hebben dat telefoonnummer, dus we zullen maar eens even kijken wat daarmee aan de
2: hand is. Zometeen verdubbel je salaris.
3: In 1 minuut.
4: Hi, ik ben Paula. Ik werk als een rayonleidster bij een schoonmaakbedrijf. Ik ben 55 jaar en ik kom uit Haarlem.
2: Wil je weten wat zij verdient en of haar salaris verdubbeld wordt? Luister om 16:45. Oké, tankvol.
5: Check.
2: Navigatie aan.
6: Navigatie gestart.
5: Check.
2: Mooi, want wij gaan
5: dwars door heel Nederland.
2: Mattie versus Marieke.
5: In onze bus rijden we van plaats naar plaats.
2: En overal wachten nieuwe challenges waar een vlag te verdienen is.
5: Wie als eerste 10 vlaggen verzamelt, wint. Dat is nu al een gelopen race.
2: Ja, tuurlijk, want ik win. Mattie versus Marieke.
7: Q-Music.
2: Wie help jij aan de overwinning? Vanaf maandag bij Q-Music.
8: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
9: Oh, wat betekent dat voor mij?
8: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
9: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
8: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
9: En moet ik verder nog ergens op letten?
8: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
10: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
2: Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
11: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl. Corendon.
12: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
13: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
14: Voor de makers.
15: Praxis.
16: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
17: Daar zit Sophie.
18: Hi.
17: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
18: Met Sophie.
17: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
19: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar €5. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar
20: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
21: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
22: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
21: Kom proefzitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
23: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
24: Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
25: Nu al zin in zaterdag.
24: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
26: Daar heb je Huub van Hubo.
27: Hoi.
26: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
28: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
29: Woehoe!
28: Nu 1 jaar internet.
0: internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar, inclusief accu, van 306 voor 99 euro. Hubo helpt. Chris?
3: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
3: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
14: Dat is een zonnig prijsje.
6: Ja, zo goedkoop.
15: Aldi. Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
18: Mooi van Ethos.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
27: Verdubbel je salaris wordt mede mogelijk gemaakt door Tempo Team. Maak werk van werkplezier.
29: 1 minuut over 4:30, verkeersinformatie van Flitsmeister. Vertragingen langer dan 30 minuten op de A4 Antwerpen-Dinteloord. Tussen de Nederlandse grenzen Berg op Zoom, 8 kilometer, 53 minuten. De A9, Diemen-Alkmaar, tussen AMC Ziekenhuis en Schiphol-Oost, 7 kilometer, 47 minuten, komt daardoor een ongeval. En de A58, Vlissingen-Berg op Zoom, tussen Markiezaat en Berg op Zoom, 8 kilometer, 52 minuten. Dan het weer van Weerplaza. Wolkenvelden, af en toe een bui. Vanavond krijgen we nog meer regen. Het kan gaan onweren. Morgen ook kans op stevige buien. En dan wordt het maar een graad of 12. Nogmaals, het is 12 mei waar we het over hebben. Niet 12 oktober. Even heeft het laatste nieuws.
30: Goedemiddag. De veiligheidsdienst AIVD doet onderzoek naar de mensen achter de protesten tegen asielzoekerscentra in ons land. De laatste tijd zijn die protesten steeds feller. Het lijkt er steeds vaker op dat de protesten niet alleen komen van bezorgde inwoners, maar dat er ook extreemrechtse organisaties achter zitten. Onder andere in Apeldoorn en in Loosdrecht liepen demonstraties afgelopen tijd uit op geweld en vernielingen. Het fatbikeverbod in het centrum van Enschede werkt, zegt de gemeente. Veel fatbikebestuurders houden zich aan de regels en het zou ook al een stuk rustiger zijn in de binnenstad. Het fatbikeverbod ging 2 maanden terug in Enschede. Er zijn tot nu toe 9 boetes en 30 waarschuwingen uitgedeeld. Een grote fatbikeverkoper is het helemaal niet eens met dat verbod in Enschede en wil dat het van tafel gaat. Een rechtszaak daarover begint morgen. En meer gemeentes die worstelen met de fatbike. Vandaag is ook in het Vondelpark in Amsterdam een fatbikeverbod ingegaan. Of gisteren was dat trouwens.
29: Gisteren?
30: Ja, gisteren.
29: Wat mij betreft goed nieuws hoor dit. Dat het verbod werkt toch?
30: Maar wel lastig te handhaven.
29: Ja,
30: en die fatbikeverkoper in Enschede, die dus een rechtszaak begint, die zegt het probleem is niet de fatbike, maar de bestuurder. Dus
29: absoluut.
30: Op een andere manier aangepakt
29: worden. Het probleem is niet de fatbike. Die dingen gaan zo ongelooflijk hard.
30: Ja.
29: Dan komen ze je zo hard voorbij gescheurd dat ze niet eens maar aan het trappen zijn, toch? Ze hebben gewoon een soort, het lijkt wel een soort hendeltje. Het lijkt wel gewoon een scooter.
30: Ze soms hebben ze gewoon zo'n hendel, zijn ze ook opgevoerd.
29: Dus het is wel gewoon soms ook wel de fiets hoor.
30: Ja. Moet rapper Kanye West wel naar Nederland komen? Ja, die discussie heeft inmiddels de Tweede Kamer bereikt. Die rapper, ook wel bekend als Jay, die geeft volgende maand 2 shows in het Gelderdome in Arnhem. Maar er is al tijd veel om hem te doen. Kanye West heeft anti-Joodse uitspraken gedaan. Hij heeft ook sympathie geuit voor Hitler. En hij bracht ook een t-shirt op de markt met een hakenkruis. Ja, allemaal best wel heftig. ChristenUnie en de VVD zeggen dan ook, die man moeten we niet willen in ons land. De partijen hebben een motie ingediend en een meerderheid in de Tweede Kamer is het daar nu mee eens. Kanye West mag Engeland al niet meer in.
29: Erg benieuwd hoe dit af gaat lopen.
30: En een man in Brabant die wordt al wekenlang platgebeld door volslagen onbekenden. Het gaat om Stijn uit Breda. Hij wordt er gek van. Hij krijgt steeds maar telefoontjes van mensen in Den Haag die een wielklem hebben. Ja, wat blijkt? De parkeerdienst in Den Haag staat per ongeluk doorgeschakeld naar het telefoonnummer van Stijn. Hoe dat kan, dat is niet bekend. Maar Stijn wordt de hele tijd gebeld, soms al voor 7:00 ochtends. En ook terwijl hij lekker vakantie probeert te vieren op de camping in Zuid-Frankrijk. Super irritant natuurlijk. Stijn schijnt inmiddels contact te hebben gehad met de gemeente. Maar het is niet helemaal duidelijk of het nou is opgelost.
29: Oh, nou, daar zullen we maar even achter komen. Of het is opgelost.
2: Goedemiddag, met Stijn.
29: Hey Stijn, met Henk.
2: Hey Henk, hoe is het?
29: Ik heb een wielklem.
2: Ja, dan bel je mij, hè?
29: Hey Stijn, je spreekt met Joost van Q-Music. Wat is dit nou voor verhaal, joh? Hoe kan dat nou?
2: Ja, jij mag het zeggen. Ik weet het niet.
29: Joost mag het weten, zou je dan zeggen. Maar hoeveel telefoontjes krijg jij op een dag?
2: Nou, 4-5 per week. Dus het is niet meerdere keren per dag. In het begin was wel, toen ik de eerste keer wakker werd, aan de Côte d'Azur op vakantie. Oh. Toen had ik 4 keer mijn slaap gestoord. Dus toen had ik er 4 in een uur te pakken. Toen was het even weg en toen na 3-4 dagen begon het weer. En het gaat een beetje in golven.
29: En
2: dus,
29: wat zeg je dan? Want je moet ook gek worden toch van al die mensen op een gegeven moment.
2: Ja, in het begin snap je zelf helemaal niet. Dus dan ga je oplossingen zoeken, die mensen helpen. En ik ben toch een beetje een labrador. Maar op een gegeven moment nu weet ik wel van, joh, stop even met je verhaal. Want mensen beginnen heel boos. Een verhaal.
29: Ja, ik heb een wielklem. Ga hem er nu afhalen.
2: Godverdomme, kom hier. Ja. Ik zei, want ik heb er niks mee te maken. Ik woon niet in Den Haag, werk niet voor de ambtenarij. En ik woon gewoon in Breda. Ik ben gewoon maar een simpele burger. Sorry, foutje van de gemeente.
29: Eigenlijk kan jij ze nu een keer van het kastje naar de muur sturen en zeggen, ja, dit is een idee, ik heb hier dus niks mee te maken. Houdoe, wegwezen.
2: Nou, op zich wel ook wel gezellige mensen hoor. Ik had van de week mensen uit Scheveningen of zo. Dus krijg je een plat lokaal accent. Krijg je dan zo'n verhaal. En dan praat je nog even over promotie van ADO en degradatie van NAC. Hè? Dus,
29: ja. Ja, je onderhoudt er bijna nog een leuk contact aan.
2: Ja, wie weet hè, wat er nog van gaat komen. Maar het is ook wel zielig hoor. Toeristen die vastzitten, bij God niet weten wat dit is. Hoe mee om te gaan. Die moesten volgens mij terug naar huis. Stress. Maar het is een beetje terug natuurlijk dat toen de gemeente had gebeld, zeiden ze al van oké, dat weten we. Gaan we oplossen. Zonder enig excuus of wat vervelend voor u. En dat dan alsnog weer terugkomt. Hè, dat is natuurlijk wel een beetje waar we natuurlijk in Nederland allemaal een beetje allergisch voor zijn. Klem gezet door Den Haag. Hè?
29: En zo is het.
2: Ik zou bijna mijn gele hesje op het viaduct gaan zitten. Bordje.
29: Nou Stijn, ik ben in ieder geval blij dat je er nog op kan lachen, jongen.
2: Ja, we moeten het niet allemaal zo moeilijk maken, toch?
29: Zo en zo zwaar. Is het. En zo is het. Nou, dankjewel Stijn. Succes ermee.
2: Hey, dankjewel. Hoi. Succes met de uitzending. Hoi, hoi.
5: Joost Swinkels.
29: Onderweg naar verdubbel je salaris en nemen dit eerst Justin Jackson.

0: Het is de Boss bij Q en Bruce Springsteen Dancing in the Dark.
1: Verdubbel je salaris.
2: In 1 minuut.
0: Hey Paula, goedemiddag.
3: Hey Joost, goedemiddag.
0: En welkom in jouw arena.
3: Ja, dankjewel.
0: Paula, jij werkt bij een schoonmaakbedrijf. Wat doe je daar?
3: Rayonleidster. Dat houdt in dat ik mensen begeleid. Als ze spullen nodig hebben, zorg dat ze er komen. Als er inval nodig is, dan regel ik dat. Ja, dat soort dingen.
0: Dus als, ik noem maar wat, de Desti op is, dan zeggen ze... Paula, melden!
3: Ja,
0: we hebben een nieuwe drift nodig, of Desti, of wat het dan ook maar is.
3: Ja.
0: Hoeveel uur de week doe je dat?
3: 40 uur.
0: En de vraag is, wat verdien je daarmee?
3: 2700.
0: Dan gaan we dat proberen te verdubbelen. Aan jou de schone taak om 10 vragen goed te beantwoorden. Beantwoord je al die 10 vragen juist, dan krijg je jouw maandsalaris nog een keer uitbetaald. Je mag maximaal 2 gepaste vragen openbestaan. Die vragen die krijg je dan op het einde binnen die minuut uiteraard nog een keer gesteld. Die moeten goed zijn. Hoor ik een fout antwoord, is het spel direct afgelopen. En mocht het fout gaan, dan krijg je nog wel 10 euro per goed gegeven antwoord. Dus dat is toch mooi meegenomen.
3: Dat is lekker, ja.
0: Ach Paula, ik hoop dat je er klaar voor bent, want we gaan nu toch echt voor het echie spelen, hoor.
3: Ja, nou, helemaal goed.
0: Oké, komt-ie aan.
3: Ja.
0: Wat is de bovenste kleur van de Nederlandse vlag?
3: Rood.
0: Maak het spreekwoord af. IJzer moet je smeden als het...
3: heet is.
0: Hoeveel is 14 keer 9?
3: Pas.
0: Uit welk land komt automerk Honda?
3: Honda komt uit... Japan.
0: Japan is goed. Bij welke sport werd Mickey Ketels Nederlands kampioen?
3: Mickey Ketels?
0: Mickey Ketels.
3: Pas. En het andere is 126.
0: Wat voor dier is Pumba uit The Lion King?
3: Sorry?
0: Wat voor dier is Pumba uit The Lion King?
3: Pumba uit Lion King is een...
0: Je mag passen.
3: Pas.
0: Van welke DJ is de Q-top 1500 in I Want You?
3: Pumba is... ik weet het niet meer.
0: Roep iets.
3: Een zwijn is het Pumba.
0: Zwijn is goed. Welke groente wordt in het Engels eggplant genoemd?
3: Pas en hardloopster is die andere. En mijn tijd is om.
0: Je bent ook automatisch spelleidster. De tijd is inderdaad voorbij. Ik kijk even naar de jury. Wij tellen hier 6 vragen goed beantwoord. Daarom krijg je nog 60 euro van Q-Music en Tempo Team. Ja, toch nog even die vragen doornemen. Ja, het zwijn, zat het ergens achter in je hoofd? Of durfde je gewoon ook niks te roepen?
3: Ik ben een mega Disney-fan, dus dit is echt heel erg dat die niet is.
0: Liever dat je niet weet. Ja, Mickey Ketels, de hardloopster natuurlijk. Ja. Zij is ook een stewardess. Japan had je goed. En die hit van I Want You, die komt van...
3: ja, die weet ik echt niet.
0: Dat was La Fuente. En Eggplant is aubergine.
3: Ja, tuurlijk. Ja.
0: Goed, niks aan te doen. 60 euro voor jou. En in ieder geval heel dapper dat je mee wilde spelen, Paula. Dus ik wens je een hele mooie dag. Tot later.
3: Ja, super. De fijne dag. Doeg.
1: Verdubbel je salaris.
2: In 1 minuut.
1: Ga ook de uitdaging aan.
2: En geef je op via de Q-Music app.

0: Afrojack en Hey Back You. Ja, niet ik die zwijn naar mijn radio stuurde. Dat stuurde Mickey via de Q-Music app. Zojuist won Rayon-leidster Paula helaas niet haar gedroomde €2700 in verdubbeld salaris in één minuut. Ze won €60, had 6 vragen goed. Uiteindelijk was er een vraag die zij niet helemaal goed had verstaan. Dus dan geven we altijd net een klein beetje extra tijd. Dus in de extra tijd gaf zij alsnog het goede antwoord. Daarom ging er voor 6 vragen goed. Ja, helaas. Morgen nieuw ronde, nieuwe kansen. Als jij denkt, oké, mijn salaris, dat mag ook zeker wel een keer verdubbeld worden. Dan mag je uiteraard melden. Doe je via qmusic.nl of in de Q-Music app. Nieuws van 5 uur komt eraan. Eefje, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Er is onderzoek gedaan naar de populairste automerken. Welk merk er in ons land op 1 staat, vertel ik je zo.
0: En vraag 7 uit verdubbel je salaris, hoor je zo. La Fuente komt eraan.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
4: Ik zie wat jij niet ziet en het is overal te zien.
5: Tango?
4: Huh?
5: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
9: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
10: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
11: Keukenkopers, opgelet. Nu
12: big deals bij Keukenconcurrent.
11: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
13: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
14: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
15: Nog een keer! Papa, sneller!
16: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
17: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
19: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor €1,99. En een bak Zaanse Hoeve volle kwark voor maar €1,29. Altijd laag.
0: Exact 5 uur, Joost hier. Het Q-Music nieuws van nu.nl. krijgen van Eefje.
1: Goedemiddag. Misbruikverdachte Jan B. heeft misschien nog meer slachtoffers gemaakt. Dat bleek vandaag in de rechtbank. Het OM doet nog onderzoek en kan er verder weinig over zeggen. De man van 66 werkte als invaller op een kinderdagverblijf in Amsterdam. En hij was ook raadslid in Almere. Hij wordt verdacht van 6 zaken tot nu toe. Onder andere misbruik en het maken van kinderporno. Studenten en leraren die kunnen als het goed is weer werken in het onderwijssysteem Canvas. Dat systeem was gehackt, maar de makers van Canvas die hebben een deal gesloten met hackers. Gestolen gegevens die zouden worden teruggegeven. Het is onduidelijk of er nu los geld betaald is. De druk op premier Starmer van Engeland neemt steeds verder toe. Hij gaat al een tijd niet zo lekker en vorige week leed zijn partij een enorme nederlaag bij de lokale verkiezingen. Vandaag zijn 2 mensen uit zijn kabinet opgestapt en tientallen partijgenoten willen Starmer weg hebben. Dat lijkt hij zelf niet van plan. Hij belooft dat het beter zal worden. Er is onderzoek gedaan naar de populairste automerken. Het best verkochte merk ter wereld is de Toyota. Het Japanse merk stond vorig jaar in meer dan 60 landen op nummer 1. Van Amerika tot Zuid-Afrika. Geen enkel ander automerk scoort wereldwijd zo goed. Toch gaan Europese landen vaker voor merken als Volkswagen, Renault en Volvo. En in ons land, daar staat de Kia op nummer 1. Het weer, zon en bewolking, af en toe een buitje. Vanavond krijgen we nog veel meer regen en kan het ook gaan onweren. Morgen ook kans op stevige buien en dan wordt het maar 10 tot 12 graden.
0: Vertragingen van 30 minuten of meer, gemeld door Flitsmeister op de A9, Diemen Alkmaar, tussen AMC Ziekenhuis en Amstelveen. 5 kilometer, 3 kwartier, komt daardoor een defect voertuig. De A12, Lunetten Den Haag, tussen Nieuwegein en Harmelen. De parallelbaan, 6 kilometer, een half uur vertraging. A28, Amersfoort-Zwolle, tussen het Harde en Brug Katerveer 2. 12 kilometer, 3 kwartier. En de A325, Nijmegen-Arnhem-Velperbroek. 6 kilometer, 3 kwartier vertraging daar. Zo, het is mooi geweest. Het is mooi geweest, Anton. We gaan inpakken.
20: Inpakken.
0: Inpakken, wegwezen. Joost Winkels. Hey Anton Giep, goedemiddag.
20: Hey,
0: goedemiddag. Vraag 7 uit, verdubbel je salaris in 1 minuut. Even een beetje stoom afblazen, La Fuente.

0: Fuente en I Want You Back Here. Gezellig. En er is gelukkig ook altijd iemand die mee kan doen. En in dit geval is het een vrouwelijke stem.
1: Gezellig.
2: Ja, dit is Renske Dijkstra.
0: Natuurlijk is dit Renske Dijkstra. Renske. Maakt het 4 minuten over 5. Joost hier op de plek van Domien. Anton is inmiddels ook gezellig aangeschoven. Ik heb het idee dat het een soort donderdag is vandaag. Ik weet niet zo goed waarom. Misschien is dat ook omdat Hemelvaartsdag eraan komt. Dat
2: nou ja,
0: een
2: soort dan kunnen we in principe de bingo molen erbij pakken.
0: Nee, dat is dan weer niet het geval. Don't get your hopes up. Maar ik zit in zo'n gevoel van, dan zou er morgen een vrijdag zijn en daarna begint dan zo'n weekend.
2: Nou, hou dat vast. Alleen dan is morgen weer zo'n kater.
0: Ja, dat is morgen wel een klein beetje een kater. Iwan is erbij in de Q-Music. Ik heb al thuis aangekomen, maar La Fuente op de parkeerplaats toch nog even afgeluisterd. Heerlijk op dat volle volume. En Meerte is het plafond aan het witten met een muziekje op. Spijt van onze keuze. Ik denk dat ik daaruit kan opmaken dat er dan overgeverfd wordt. Als ik dat dan zo hoor.
2: Ja, ik denk dat dit roze is dan of groen. Of ja. In ieder geval iets wat een beetje opvallend is dan, toch?
0: Daar moet wel iets overheen. En nog een bericht van Bianca Legte. Lekker richting Delfzijl vanuit Dwingelo. Even 2 hondjes getrimd en dan nu Q-Music aan. En Christian die vraagt zich af. Joost, woon je nog steeds samen?
2: Ja, hoe is het gegaan?
0: Ja, ik heb daar gisteren over verteld dat ik sinds dit weekend samen woon. Ja, ik wil graag iets met jou bespreken, Anton.
2: Oh god, is er nu al gedonder?
0: Gedonder, ach. Jij bent inmiddels getrouwd man.
2: Ja.
0: Dus ervaringsdeskundige zit hier tegenover mij. Ik wil zo meteen even iets tegen je aan.

0: Twee violen. Een trommel en fluit. En die blies het verhaaltje van Pink uit. 5:12, Joost hier op de plek van Domien Verschuren. Anton, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Ik heb een vraag voor jou. Ik wil graag iets tegen jou aanhouden, zoals ze dat in vakjargon dan noemen. Jij bent inmiddels een getrouwd man. Jij woont al jaren samen.
1: Dus nou, we kunnen jou, 6 jaar, ja.
0: Ja, we kunnen jou wel bestempelen als ervaringsdeskundige, toch?
1: Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Ja, ik wil je graag advies geven, Joost.
0: Ik wil je even meenemen naar een situatie naar gisteren. Ik woon namelijk sinds afgelopen weekend samen.
1: Ja.
0: En de situatie deed zich aan dat ik aan tafel zat. Ik zat aan tafel en ik had een trui aangetrokken, want ik had het een klein beetje koud met die herfstperikelen zo in deze mei. Op een gegeven moment zegt Lara tegen mij, mijn vriendin, zegt, ik vind het heel raar dat jij die trui aan hebt.
1: Hè?
0: Ik zeg, hoezo? Ja, ik vind het heel raar om jou in die trui te zien.
1: Hoezo?
0: Ik zeg, hoezo vind je het raar om mij in deze trui te zien? Ze zegt, ja, ik heb die trui inmiddels zo vaak aan dat ik het gewoon gek vind als jij hem aan hebt. Ik zei, pardon, ik zeg, dit is mijn eigen trui. Zij zegt, ja, maar ja, ik heb dit ding inmiddels ook zo vaak aan dat ik vind het eigenlijk meer mijn trui geworden. Dus ik zeg, pardon, ik zeg, word ik hier nou in mijn eigen huis uit mijn eigen kleding gezet?
1: Dus zij vindt jouw trui, omdat ze hem zo vaak aan heeft gehad, inmiddels jouw trui?
0: Zij heeft die trui, zeg maar, toegeëigend nu inmiddels. Dus ik ben gisteren strijd aan het voeren in mijn eigen huis, want zij is bij mij komen wonen. Daar moet ik ook een beetje aan wennen. Dus ik ben inmiddels strijd aan het voeren in mijn eigen huis over mijn eigen kledij. Maar dat is toch echt van de zotte, Anton.
1: Ik wil niet stoken, hè?
0: Nee, niet stoken.
1: Maar ik snap wel, als ze dit nu al met je trui doet, wat wordt dan het volgende?
0: Ja, kijk maar uit. Waar gaat het heen?
1: Ja.
0: Maar
1: ja.
0: Wat moet ik hier aan doen?
1: Ja, weet je, ik zou toch niet op iedere slak zout leggen.
0: Nee, goed.
1: Want
0: goed.
1: Als je dat nu al gaat doen, dan wordt het een lange zit.
0: Nee, choose your battles.
1: En ik heb dat in het begin ook gedaan bij het samenwonen. Want je moet er gewoon even aan wennen. En dan ga je toch een beetje irriteren aan elkaar.
0: Ja, Marij, jouw geliefde, jouw getrouwde vrouw, die kwam bij jou wonen, toch?
1: Ja, nou, en ik kan je vertellen, want ik woonde toen in een appartementje van 50 vierkante meter. Het wordt pas leuker als je groter gaat wonen.
0: Het wordt pas leuker als je groter gaat wonen.
1: Ja.
0: Weet je hoeveel ik heb?
1: Nou.
0: 49.
2: De

0: Stella Lefty bij Q. En Boston, alarmschijf van deze week. Joost hier op de plek van Dominique. Ik vertelde dat ik sinds dit weekend samenwoon. En dat de eerste prikkelen nu al zich voordoen in de vorm van...
1: Twee dagen verder.
0: Ik ben naar mijn eigen kleding gezet. Lara zei, mijn vriendin, zijn heel gek dat jij die trui aan hebt. Toen dacht ik, nou, dat is gewoon volgens mij een trui die ik ooit heb aangeschaft. Maar goed, zij heeft hem vaker aan dan ik. Dus vindt ze het nu dat het haar trui is. Dana zegt dit...
2: Ik ga stuk. Geef het op. Geef toe. 15 jaar geleden, ik was nog niet eens echt aan het daten met mijn man, had ik een vest gejat. Dat is nog steeds mijn vest. Zijn de meningen ook over verdeeld, maar het is gewoon mijn vest. Ja, bij tijd te wijlen een van zijn leuke nerdshirts onder mijn colbert. Laatst had ik een van zijn colbertjes gejat, want dat stond leuk bij mijn blouse. Happy wife, happy life.
0: Nou, Patrick zegt ook, ken de regels. Jouw trui is nu ook haar trui. Ja. En haar trui is haar trui, ja.
1: Hey, jij moet dit gewoon terug doen.
0: Ja, lieverd. Lieverd. Want ik loop toch niet in XS? Ik kan toch die trui van haar niet.
1: Leuke legging.
0: Ik zit soms ook wel eens de was te doen. Denk ik, maar hoe kom jij hierin? Is dit een shirt? Zeg ze, ja, dat is een topje. Kijk maar, doe ik zo aan. Daar kan ik gewoon mijn rechterarm omheen doen.
1: Nou ja.
0: Dit is Sam Veld. Summer on you, by Q. We were

0: Bob en Mo bij Q Music. En nog even blijven. Onderweg naar het nieuws van 5:30. Eefje, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Lig jij ook wel eens 's nachts wakker te piekeren? Maak je geen zorgen, want het kan goed voor je zijn. Hoor je zo.
0: Ik denk voor iedereen die vannacht wakker heeft gelegen. Die hangt zo meteen naar jouw lippen. En ook Midnight Sun. Sarah Larsson, hoor je zo.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Ik wil als dino.
5: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: En ook extra goedkoop met Lidl Plus, verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond... Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
10: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
11: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
12: Moet je kijken daar, leuke gast.
13: I know.
12: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
13: Is ook echt jouw type.
12: Ja, toch?
13: Maar hoe begin je zo'n gesprek?
12: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
14: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
15: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bedstreekt.
16: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
17: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken... lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
18: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: De Burger King hamburger, onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
20: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
21: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijging.
22: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
23: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
24: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: maak stack zilver.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
3: Hey, bedankt.
4: Merci.
2: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar NCOI.nl.
6: Exact 5:30 vertragingen, langer dan 30 minuten gemeld door Flitsmeister op de A9, Diemen Alkmaar. Tussen AMC Ziekenhuis en Amstelveen, 5 kilometer, 3 kwartier vertraging. De A12, Lunette, Den Haag. Tussen Nieuwegein en Harbelen, de parallelbaan, 6 kilometer, 31 minuten. De A28, Amersfoort Zwolle. Tussen het Harde en Brugkaterveer 2, 12 minuten, 3 kwartier. En de A325, Nijmegen, Arnhem, Velperbroek. Tussen Elde en Priesikhaaf, 6 kilometer, 3 kwartier vertraging.
7: Zon en wolken, af en toe een buitje. En vanavond, ja, dat wordt een onstuimig avondje. Er komt meer regen en het kan ook gaan onweren. Morgen ook kans op stevige buien en dan wordt het maar een graad of 12.
6: En Eefje heeft het laatste nieuws.
8: Goedemiddag. Studenten en leraren die kunnen als het goed is weer werken in het onderwijssysteem Canvas. Dat zou weer veilig moeten zijn. Het systeem was gehackt, maar de makers van Canvas die hebben een deal gesloten met de hackers. Gestolen gegevens die zouden ook zijn teruggegeven. Het is onduidelijk of er nu los geld betaald is.
6: Het is toch best wel uitzonderlijk dat er echt zo'n deal wordt gesloten met die hackers, toch? Als je ziet bij Odido, die hebben het gewoon laten gebeuren, toch? Die zeiden, we gaan helemaal niks doen. We gaan niet betalen of we gaan niet met ze in gesprek.
8: Ja, het is ook wel opvallend dat je niet precies weet of er geld is betaald. Even schrikken voor premier Jette. Die is op bezoek op Bonaire, maar hij moest naar het ziekenhuis. Hij ging zwemmen in zee, maar is toen door iets geprikt. En hij kreeg een allergische reactie. Nou, Jette hield er verder niet veel aan over, maar zijn bezoek is wel een beetje veranderd. Er zijn wat afspraken afgezegd en verschoven. En verder gaat hij nog wel door met zijn bezoek aan Bonaire en Aruba. Het Eurovisie Songfestival barst los in Wenen, Oostenrijk. Vanavond de eerste halve finale. En ze hebben vanmiddag gerepeteerd. Toen was er een gigantisch applaus voor Israël. Er is veel te doen om de deelname van Israël. En daarom boycotten wij het Songfestival. Wij doen niet mee omdat Israël meedoet. Ook Spanje, Slovenië, IJsland en Ierland doen niet mee.
6: Het heerst niet echt de koorts, hè, Anton? De Songfestivalkoorts.
7: Nee, maar we doen ook niet mee.
6: Dus nee, maar dat is ook niet. Ik bedoel, we hebben ook wel eens een EK-voetbal gespeeld waar wij niet meededen. En terwijl ik toch het idee dat mensen wel gingen kijken. Maar...
7: Ja, dat is wel waar. Maar kunnen we zo niet even de rangen en standen doornemen?
6: Je wilt toch even erin duiken in het Songfestival. Jij mist gewoon toch even dit. Zeg maar dit gevoel.
7: Ja.
6: En de kriebel, de bijbehorende kriebel.
7: Ja, dat even de Cornel Maas in jou naar boven
6: komt. Nou, ik kan mijn inner Cornel Maas zo meteen wel even challengen.
7: Ja, ja.
6: Even kijken wat wij dan de douze points zouden geven.
7: Graag.
6: Nou, zo meer, oké.
8: En lig jij ook wel eens 's nachts wakker? Super vervelend, lig je te piekeren. Maar maak je geen zorgen, want uit onderzoek blijkt dat het ook best wel goed kan zijn. Mensen die vaak wakker liggen, die hebben bijvoorbeeld 40% minder kans om later vergeetachtig te worden. En de nacht is ook een perfect moment voor je creatieve kant. Je hersenen die verwerken alles net even anders dan overdag. En daardoor krijg je allemaal andere nieuwe ideeën. Dus leg een boekje naast je bed en schrijf alles op.
6: Dat, goeie.
7: Dat wordt bij mij een trilogie, denk ik. Ik lig zoveel wakker.
8: Vervelend is het.
6: De J.K. Rowling van Zandvoort. Ja.
8: Maar experts die zeggen... Joh, stop met zorgen maken. Zie dat wakker liggen gewoon als een soort extra tijd.
7: Ja, oké.
6: Ik hoor het al. Het wordt een dubbele trilogie. Ja. We gaan maar door met schrijven.
7: Maar echt.
6: Fijn dat je er weer bent.

0: Backstreet Boys bij Q en As Long As You Love Me. Ah, dit horen we iets minder vaak dit jaar. Vanavond de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. 9 uur NPO 1. Nederland doet zelf dus niet mee. Lijkt daarom ook wat minder te leven, toch? Ik denk dat het wel kan stellen dat het helemaal eigenlijk niet leeft.
1: Niemand heeft het erover.
0: Nee, niemand heeft het erover, nee. Dus ik dacht, nou, laten we het er misschien dan maar wel even over hebben. We kruipen even in de huid van Cornald Maas, Jan Smit, wie dan ook commentaar zou verzorgen. Ja, we hebben even een paar tracks van vanavond waarvan we denken, nou, dit zou misschien wel eens wat kunnen worden als je dan toch nog gaat kijken.
1: Ja, een soort programmaboekje.
0: Een soort programmaboekje. Ja. Te beginnen in Griekenland, bij Akilas, is een grote kanshebber bij de bookmakers. Als ik het zo meteen laat horen, dan denk je, goh, dat lijkt op iemand. Hij heeft namelijk een zonnebril op. Op het podium staat hij met een muts op en er zit een boodschap achter. Het gaat namelijk over de economische recessie die veel Grieken ervaren. Het zou wel eens door kunnen gaan vanavond. Maar ja, muzikaal gezien klinkt het als...

0: Verto heet dat liedje. Hij is toch net Joost Klein?
1: Ja, nou ja, ook als je hem ziet, hè. En hij heeft ook zo'n soort podiumpresence met allemaal schermen achter zich. Dat had Joost ook.
0: Hoeveel punten?
1: Nou, als het aan mij ligt, 2, maar...
0: Het is toch altijd ook weer takken, herrie. Het is toch ook weer muziek dat je denkt, waar maken ze het toch ook weer? Hè?
1: Ja, joh, ik vind ook niks, maar goed. Ja,
0: ik denk overigens wel dat de andere landen dit ook over Joost Klein dachten toen wij met dat liedje kwamen.
1: Daarom.
0: En dus daar speelt wel weer... Nederland ook van.
1: Ja, natuurlijk. Het zal wel weer veel punten krijgen. Mag ik ook eentje?
0: Ja, zeker. Ja. Nou,
1: ik ben dus fan van San Marino. Kijk, waarom? Omdat je daar de groep Senate hebt. Maar ja. Wie doet daar mee? Want kijk, San Marino heeft vaak gastartiesten. Hè? Die vliegen ze in. Hè? Florida,
0: ja.
1: Precies. Gabri Ponte heeft ze
0: mee. Van Eiffel 65, ja. Van Blue Dabadie.
1: Maar dit jaar komen ze met de one and only Boy George. En deze.
0: Ja, deze Boy George.
1: Van de Culture Club.
0: Waar trekken ze die dan toch weer vandaan?
1: Ja, nou ja. Hij heeft het liedje meegeschreven.
0: Ah, oké.
1: En als je ook gaat luisteren naar het liedje, hoor je hem niet.

0: ukulele.
1: Nee, ik hoor het er ook niet echt in terug.
2: Nou ja, hij staat, kijk, hij staat gewoon een beetje op het podium te staan. Dat is zijn functie. En af en toe dan frummelt hij er een zinnetje uit. Maar verder hoor je hem totaal niet. Dus het feit dat hij heeft meegeschreven is eigenlijk het enige, ja, waar hij zijn eer aan kan behalen. Maar ik heb te zin in Boy George. Ik ben fan van hem.
1: Waar we iets minder druk mee zijn dit jaar zijn natuurlijk ook de boekmakers. Hoe doen we het zelf? Ja, we doen dus dit jaar niet mee. Nu is het zo dat er bij de boekmakers natuurlijk wel iemand op nummer 1 staat. Dat is op dit moment Finland. Linda Lampenius en Piet Parkonen. Zij staan op 1 met dit lied.

0: En voor dit is nog een extra uitzondering gemaakt. Want normaal gesproken mag je dus geen live muziek maken. Maar zij mogen als uitzondering live met een viool spelen. Dat hebben ze dan weer verkocht als soort van extra stem. Ja, het is fascinerend.
1: En ze hebben echt toestemming gevraagd.
0: Ja, ze hebben toestemming gevraagd.
1: De EBU heeft gezegd, ja, is goed.
0: Ja, prima, gaan we gewoon doen. Wie het dan weer gaat schoppen tot de finale, dat weet je dan vanavond als je wil kijken.

0: Jennifer Lopez en David Guetta en Save Me Tonight. Wij zijn één inzending eigenlijk vergeten net te benoemen.
1: Nou ja, eigenlijk als wij zelf niet meedoen, dan moeten we toch voor dat land zijn in principe.
0: Ja of voor rechts?
1: Nee, ja, nee, ik zou zeggen voor de zuidenburen.
0: Jij gaat voor de zuidenburen. Ja, hoe doen onze België het eigenlijk? I keep dancing on the ice, 'cause I feel alive. I'm satisfied. Kijk, dit vind ik nou leuk. Nico, die zegt, ja, ik ga voor België stemmen.
1: Ja, ik heb wel gehoord dat ze live niet zo stemvast is.
0: Oh, maar ik vind het wel een beetje Billie Eilish-achtig. Een beetje spannend. Olivia Rodrigo.
1: Oh, oh lekker.
0: Dat is iets fatsoenlijker dan wat ik de rest heb gehoord, toch? Van Griekenland bijvoorbeeld. Goed. Nico, stem in ieder geval 12 points voor België. Damiano David, ex-winnaar van het Songfestival. Hier zo naar George.

0: Yeah. Damiano David bij Q Music in Thailand. Talk to me. Hij weet natuurlijk hoe het is om het Songfestival te winnen met...
1: Ja, niet met Maneskin.
0: Ah, shit, ja. Ik zocht nog naar het popquizje, maar je wist het dan toch.
1: Maneskin.
0: Maneskin, inderdaad, ja. Ja, Damiano David, die plukt daar wel de goede vruchten van. Die is daar wel goed uitgekomen. Zometeen hoor je Sam Venner. Remy in. Eraan.
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
6: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
5: Draag vandaag bij aan natuur voor morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
9: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
8: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
9: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
11: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
12: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
15: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
16: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AH Bakkersbrood bij Hill, 2 stuks, €3,99. Starbucks 220 tot 250 milliliter per stuk, €0,99. En alle Nivea en Biodermal zonbescherming, 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof. Dat is pas handig.
17: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
18: Voor de makers.
19: Praxis.
20: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen...
21: Mama.
18: Niet mee zijn. Kiezelstranden, zandwoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
0: Exact 6 uur, Joost hier, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg van Eefje.
19: Goedenavond. De veiligheidsdienst AIVD doet onderzoek naar de protesten tegen asielzoekerscentra. De laatste tijd zijn die steeds feller. Onder andere in Apeldoorn en Loosdrecht liepen demonstraties uit op geweld en vernielingen. De AIVD denkt dat er soms extreemrechtse organisaties meedoen. Misbruikverdachte Jan B. die heeft misschien nog meer slachtoffers gemaakt, bleek vandaag in de rechtbank. Het OM doet onderzoek en kan er verder nog weinig over zeggen. Die man van 66 werkte als invaller op een kinderdagverblijf in Amsterdam en hij was ook raadslid in Almere. Hij wordt verdacht van 6 zaken, onder andere misbruik en het maken van kinderporno. De jonge werkenden die zitten vaker en langer ziek thuis, zegt de Arbo-Unie. Het gaat om mensen tussen de 25 en 45 jaar. Het aantal burn-out-klachten in deze groep is sinds 2020 verdubbeld. En gemiddeld liggen ze er bijna een half jaar uit. Jonge mensen lopen vaak vast door de combi van werk en kinderen of mantelzorg. En autosport, de 24 uur van de Nürburgring, merkt het Max Verstappen-effect. Voor het eerst ooit zijn alle meerdaagse tickets voor deze race in Duitsland uitverkocht. Verstappen maakt dit weekend zijn debuut bij de 24 uur race. Hij wilde altijd al een keer meedoen. Hij rijdt in een Mercedes. Het weer. Vanavond krijgen we meer regen en het kan ook gaan onweren. Het koelt af naar een graad of 6. Morgen ook kans op pittige buien, vooral in het zuiden. En dan wordt het maar een graad of 10, 12.
0: Flitsmeister meldt vertragingen langer dan 30 minuten op de A12 Utrecht-Oberhausen tussen Grijsoord en Velperbroek. 8 kilometer 35 minuten. De A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Hattemerbroek. 9 kilometer 32 minuten. En de A325 Nijmegen-Arnhem-Velperbroek tussen Elde en Presikhaaf. 7 kilometer 37 minuten.
20: Wij gaan dwars door Nederland. Vanaf maandag. Mattie versus Marieke. Wie help jij aan de overwinning?
0: Joost Winkels. En omdat het maar 10 tot 12 graden wordt, dacht ik simpel plan. Jeanne d'Apal, Summer Paradise. Dan meteen na les van Sasha Destiny.

0: mei 2026. Het is de avond dat ik hier te vinden ben op de plek van Domien Joost hier. Het is ook de avond dat de eerste halve finales zijn van het Eurovisie Songfestival. Ja, Anton gaat voor de buis zitten met zijn vlaggetje voor San Marino. Doe ze paal voor. Voor San Marino. Toepasta. Ja, en geschreven door Boy George.
1: Boy George, hè?
0: Ja, Karma Chameleon.
1: Hij staat ook op het podium.
0: Ja.
1: En verder doet hij niks.
0: Ja, dat hij dan toch nog van de EBU een VOG heeft gekregen, dat vind ik dan toch een...
1: Ja, hij is een keer veroordeeld
0: geweest. Ja, verklaring omtrent goed gedrag. Dat Boy George daar nog mag staan, is natuurlijk eigenlijk wel natuurlijk zeker, hè?
1: Oh ja, hij heeft ooit een mannelijke prostituee gegijzeld.
0: Ja, 15 maanden voor gehad, toch?
1: Die vond hij zo leuk.
0: Het is ook de avond dat nog een hoop scholieren aan het blokken zijn voor de centrale eindexamen. Vorige week begonnen. De eerste examens zitten er inmiddels op. We zitten er middenin. Morgen filosofie voor het VWO, wiskunde voor het VWO, voor HAVO Frans en voor het VMBO beeldende vorming en economie. Mm-hmm. Het leuke is, Anton, jij bent ook afgestudeerd in Frans.
1: Wat gaat hij weer? Ja, ja, klopt. Ik heb Frans 1-2 gedaan. Le petit déjeuner.
0: Ontbijt.
1: Ja. Oh, dat weet je nog van vorige week.
0: Ja, dat weet
1: je
0: nog van vorige week.
1: Hebben we dit ook gedaan namelijk. Ja, ja. Ga ik een andere doen. Le syndicat d'initiatief.
0: Oeh, dat vind ik dan weer moeilijk. Even je kunt niet, het orakel van het nieuws.
2: Nee, weet ik even niet.
0: Indicatief, iets wat...
1: Syndicaat Initiatief is het VVV-kantoor.
0: Ach, ja natuurlijk. Ja. Hè? Ja. Hè, heb je er nog een uit de koker of was het?
2: Ik vraag daar nog om.
1: Shit, nu even kijken hoor. Oh shit, nu lul je me klem. Le cheval dans le pré.
0: Ja,
2: iets met een paard?
1: Het paard in de wei.
0: Ja, leuk, mooi.
1: En nu is het wel klaar.
0: Nu zijn we wel klaar. Hey Anton, even over iets anders. Jij gaat vanavond ook naar huis. Het is ook de avond dat jij gewoon even lekker weer gaat zitten in jouw auto.
1: Ja, mijn auto is naar de reparateur, naar de maker. En nu hebben ze me een auto meegegeven. En ik denk echt, dat doen ze toch expres. Het is een veel fijnere auto dan dat ik zelf heb.
0: Ja, je hebt even een tijdelijke leenauto gekregen. Maar het is gewoon een soort... Jouw auto eigenlijk op steroïden.
1: Nou, maar echt. Hij is veel groter. Hij heeft nieuwere functies. En dan denk ik van ja, moet ik dan toch vragen of ik hem mag kopen? Nou, ik mag hem wel kopen. Aan Marije bedoel ik.
0: Vandaag in het nieuws nog bij Eefje dat een Kia de meest populaire... Kia was het in Nederland.
2: Ja, wereldwijd Toyota. In Nederland de Kia. Ja.
0: Het is geen Kia, toch, Anton?
1: Het is geen Kia, nee. Ja.
0: Sorry, het is gewoon jij hebt gewoon een hele dikke Tesla.
1: Nou,
0: sorry, dan ga ik het gewoon even het beestje met een naam noemen.
1: Nou, gewoon tweedehands gekocht ooit. En het viel allemaal best mee, want toen kwamen die dingen uit de lease allemaal op de markt. En dan kreeg je ze bij een bakboter.
0: Maar mocht jij richting Zandvoort rijden en dadelijk een gozer zien zitten met een petje op en echt... Twee baans breed rijden in een auto. Nou, die krijg je gewoon niet eens. Die krijg je echt niet eens bij de macro geparkeerd. Zo groot is
1: het. Nou, dat is niet zo. Het is geen cybertruck. Jongen.
0: Dan is het dan toch.
1: Ja.
0: Dan is het dan toch.
1: Ja, lekker ben je. We moeten door.
0: Hey, doe de stoelverwarming wel aan. Wordt er hartstikke koud. 12 graden. Ik dacht een klein beetje vitamine D.

0: het komt nu echt dichtbij. Volgende week dan is het al zover. Mattie versus Marieke. Gaat ze dan niet horen vanuit deze vertrouwde studio, maar vanuit een heuse Q-Music bus. Daarmee gaan ze het land door om tegen elkaar te strijden. Die route die is nog een verrassing, maar het kan dus zomaar zijn, ja, dat dadelijk die grote rode bus ineens bij jouw stad of dorp staat.
1: Wat zou jij nou, als jij nou zou mogen kiezen, hè, als jij ze nou zou willen ontvangen, onze Mattie en Marieke met de Q-bus, waar zou jij ze willen ontvangen?
0: Oh, dan zou ik zeggen voor mijn geliefde Deurne. Deurne in Brabant, de plek waar ik ben opgegroeid.
1: Oh.
0: Als ik ze even mee kan nemen naar het tuinpad van mijn vader. Nou, niet zozeer mijn vader, maar het dorp van Wim Sonneveld.
1: Ah, ja, ja.
0: Gaat over Deurne, dat weten niet heel veel.
1: Oh, dat weet ik niet. Ben ik nou dom, maar dat is niet algemeen bekend.
0: Dat is toch een leuk feintje, dat je altijd... Ja, ik snap nooit dat mensen nooit weten van, goh, welk dorp is dat? Ja, Deurne, de plek waar ik ben opgegroeid.
1: Nou, dat heb ik weer geleerd nu.
0: Ik twijfel bij jou of jij dan nu gaat zeggen Oude Pekela of Zandvoort.
1: Nou ja, Oude Pekela ben ik natuurlijk geboren, maar ik woon nu alweer 8 jaar in Zandvoort. Dus nee, ik zou het echt leuk vinden als we met de bus richting het strand komen.
0: Oh ja.
1: Ja, nou ja, ik heb even naar de pluim gekeken en eind volgende week wordt het heerlijk weer. Dus ik zou het echt Mattie en Marieke gunnen om... Kom gewoon lekker langs, ik leg de rode loper uit, kom met die bus.
0: Met de voetjes in het zand, lekker richting Zandvoort.
1: Ja, en dan gaan we even lekker culineren bij een strandtentje zo rond nu.
0: Ja, jij weet nog wel goede adresjes natuurlijk.
1: Daarom!
0: Het is de bedoeling dat ze 10 vlaggen weten te hijsen. De eerste die dat doet, die wint Mattie versus Marieke. Vanaf komende maandag, dan is het zover. Ja, misschien kom je ze nog wel tegen op de snelweg, hè? Een grote rode bus.
1: Toeteren!
0: Dit zijn Suzanne en Freek. Dit is Goud.
2: Als je mijn gedachten...

0: Sam Vender, Olivia Dean en Rain Me In bij Q.
1: We hadden het net over Mattie versus Marieke. Vanaf maandag gaan zij strijden om 10 vlaggen vanuit de Q-musicbus. De rode Q-musicbus, die gaat het hele land door. De grote vraag is, waar zou die dan misschien wel terecht moeten komen? In mijn geval zou ik zeggen, ja, Deurne, Wim Sonneveld, het dorp. Ja, het dorp waar ik ben opgegroeid.
2: Zandvoort?
1: Leuk. Annette zegt, laat ze maar naar Deurne komen, het mooie Deurne. José die zegt, nee, richting Winschoten, Oude Pekela moeten ze maandag. Ja, Anton. En Jules zegt, nou, Oosterwijk naar onze bruiloft zou leuk zijn. Even een vlaggie hijs. Nieuws vanaf 7 komt eraan. Eefje, goedenavond.
3: Goedenavond. Het goede nieuws is, ik heb dierennieuws. Maar het slechte nieuws, het gaat over dit beestje.
1: Ik stop. Sorry, dit is genoeg. Dit krijg ik meteen kriebels van.
3: Ach, goos.
1: Jij gaat zo meteen vertellen welk dier het is. Het zal vast bijten, steken. Je wordt er hartstikke ziek van. En in de update... Bibi Rexha, hoor je zo...
4: Oké, tankvol.
5: Check.
4: Navigatie aan.
6: Navigatie gestart.
5: Check.
4: Mooi, want wij gaan...
5: dwars door heel Nederland.
4: Mattie versus Marieke.
5: In onze bus rijden we van plaats naar plaats.
4: En overal wachten nieuwe challenges waar een vlag te verdienen is.
5: Wie als eerste 10 vlaggen verzamelt, wint. Dat is nu al een gelopen race.
4: Ja, tuurlijk, want ik win. Mattie versus Marieke. Q-Music. Wie help jij aan de overwinning? Vanaf maandag bij Q-Music.

0: kilo voor 1,99. En een bak Saamse hoevenvolle kwark voor maar 1,29. Altijd laag.
1: Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
2: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl. Corendon.
3: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar €5. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Nu bij Gamma, 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik.
7: Meimaand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
8: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
9: Zoveel money!
8: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Onze showrooms zijn Hemelvaartsdag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
10: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
13: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
12: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels tegen bodemprijzen.
11: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
14: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram voor maar €1,49.
15: Dat is een zonnig prijsje.
14: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we Aldi.
16: Grote prestaties beginnen met goede slaap. Daarom is M-Line official sleep supporter van de KNVB. Koop nu een M-Line matras en maak kans op mooie WK-prijzen. Zoals tickets voor de uitzwaaiwedstrijd van Oranje op 3 juni aanstaande. M-Line. Get ready for greatness.
14: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
17: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
18: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
17: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
19: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
20: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
21: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
22: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
15: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
23: Voor de makers.
24: Praxis.
25: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
26: 6:30 verkeersinformatie van Flitsmeister. Vertragingen langer dan 15 minuten op de A2 Utrecht-Den Bosch. Tussen Lingenbrug en Del, 4 kilometer, 18 minuten, komt daardoor een ongeval. A12 Utrecht-Oberhausen. Tussen Arnhem-Noord en Velperbroek, 6 kilometer, 16 minuten vertraging. A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen het Harde en Brug Katerveer 2, 8 kilometer, 24 minuten. En de A325 Nijmegen-Arnhem-Velperbroek. Tussen Elde en Westvoort, 6 kilometer, 31 minuten vertraging.
27: De komende uren kan het flink gaan plensen. Ook onweer is mogelijk. Het koelt af naar een graad of 6. Ook morgen kans op stevige buien, vooral in het zuiden van het land. En het is maar fris hoor. Het wordt maar een graad of 12.
26: De lange broek die kan wel aan. Even het laatste nieuws.
28: Goedenavond. In Brunsum in Limburg, daar zijn twee Duitse militairen aangevallen. Het gaat om twee militairen van de NAVO. In Brunsum zit een van de hoofdkwartieren van de NAVO. De politie zegt dat die militairen gisteravond buiten het defensieterrein verbaal en fysiek zijn mishandeld door aanvallers met maskers op. Mogelijk waren zij tegen de NAVO. Ze riepen daar misschien ook iets over. Het onderzoek daarnaar loopt. De militairen die raakten licht gewond. Het is niet bekend of de twee daders zijn opgepakt. Volgens het AD niet. Niemand die aan boord was van de eerste evacuatievlucht met passagiers van het cruiseschip Hondius had het Hantavirus. Het RIVM laat weten dat hun bloed 2 keer is getest. Het gaat om 26 mensen die voor de zekerheid toch 6 weken in quarantaine moeten. Ze worden goed in de gaten gehouden en elke week getest op Hanta.
26: Even, 6 weken in quarantaine?
28: Ja,
26: zo, dat is echt lang. Weet je nog dat je in coronatijd misschien wel eens 2 weken hebt thuisgezeten? Kun je nagaan dat je er nog 4 bij mag doen?
27: Oh, eenzaam.
28: De landelijke eindexamens die zijn volop bezig. Ja, toch spannend voor al die scholieren. En daarom doen ze in meerdere grote steden een proef met planten in de examenzaal. Daar hadden we het laatst al over. Ja, daar zouden de kids rustig van worden. Nou, heeft het geholpen?
29: Ik was er eerder van afgeleid van die planten. Dat ik echt dacht van wow, het zag er gezellig uit. Maar van oh, het is rustgevender. En dat heb ik echt niks van gevoeld.
28: Ja, toch schijnen planten wel voor stressvermindering te zorgen.
26: Nou, wij zaten gewoon, of in ieder geval, ik zat gewoon in een hele saaie, koude, kale gymzaal.
27: Ja, bij mij was er ook weinig aankleding.
26: Nee,
27: klopt.
26: Een leuk plantje.
28: Ah, leuk,
26: een beetje uit te loeren.
27: Ja, ik zat helemaal aan die pillen. Valeriaan.
26: Daar word je toch heel rustig van?
27: Ja, dus ik heb helemaal niks meegekregen.
28: Maar wel gehaald.
27: Wel gehaald. Ja, bijzonder, hè?
26: En Frans ook. Hè? Weet je dat Frans het examen gedaan heeft?
28: Oh ja, zeg eens wat.
27: Nee. Le petit déjeuner.
26: Ontbijt.
27: Ja, daar.
28: Ik heb dierennieuws.

0: over dit beestje. Ja, het is een hele zwerm.
1: Sorry, dit is niet een klein beestje hoor. Nee,
0: dit is een hele zwerm. Het is een zwerm. Hoornaars.
1: Oh.
0: Ja, het is een vervelende exotische wespensoort. Hè. Groot beest ook. Kan lelijk steken. De koninginnen die maken nu hun nesten. Dus het is nu het moment om extra op te letten. Dat zegt een bijenvereniging tegen Omroep Brabant. Dus het zou heel erg fijn zijn als je in actie komt. Zie je nou een nest? Zet er een glazen potje overheen. Snijd dan het nest met bijvoorbeeld een plamuurmes af. Hup, in dat potje. Potje dicht. 2 dagen in de vriezer. Want dan weet je zeker dat die koningin dood is.
1: Ik moest gisteren al van de NVWA... moest ik de tijgermug vangen.
0: Ja.
1: Naast de diepvriespizza zetten.
0: Ja, dat is ook goed, want tijgermug is ook vervelend. Maar dus ook die hoornaar, ja, even in de vriezer.
1: Dat kan niet, mijn vriezer zit vol. Wat moet er nog meer bij? Ik kan toch niet nog meer... Wij moeten veel, jongens. Wij moeten veel. Ja. Zijn jullie dat met mij eens? Mocht je een hoornaar zien, dan snij hem af. Hè. Wat hem uit de klauwen.
2: De top 40 update wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
3: De 4 belangrijkste top 40 hits van vandaag.
2: Dit is de top 40 update.
1: Van dinsdag 12 mei. 2026 op 1, het huidige brons in de lijst. Op 2 de hoogste nieuw binnenkomer van Roxy Dekker en Kevin. Op 3 ex-alarm schrijft van Somjeu, maar eerst de nieuwste top 40 hit van Bibi Rexha. Na 2 jaar heeft ze eindelijk weer een notering te pakken in de lijst. New Religion, vanavond in de update op.
2: Nummer 4.

0: Som Jeubek, Hugh and Dark Before the Dawn. Vanavond in de update op 3. Een paar weken geleden leek het zelfs dat deze uit de lijst zou zakken. Maar ze hebben zich herpakt en zijn nu gewoon weer aan het stijgen in de lijst. Ja, dan door naar de nummer 2 hoogst nieuw binnenkomer in de lijst. Nog steeds een van de meest gestreamde tracks van Nederland. En uiteraard is dat Roxy Dekker in samenwerking met Kevin. Afgelopen week tijdens de top 40 vertelde ze zelf wat nou het succes achter dit liedje is.
1: Deze song is eigenlijk ontstaan op private kant van mezelf. Er speelde toen al van oké, Roxy wil een nummer maken. Toen dacht ik gelijk eigenlijk van nou, hier zou Roxy wel op kunnen, denk ik.
2: Ja, dus hij had die tune gestuurd met dat stukje wat ik heb ingezongen als leeg stukje. Dus dat had hij ook niet opgenomen of iets. Ik had met mijn schrijver lekker creatieve vrijheid om het zelf in te vullen hoe ik het wilde. Dus dat is denk ik waarom het ook zo echt is of zo.
0: Ja, klein beetje context. Kevin had dus een liedje, dat stuurde hij naar Roxy. Roxy had er weer iets op gemaakt. Kevin heeft het in elkaar gezet en uiteindelijk is daar. Jij hebt mij vandaag in de update op. 2.

0: hard of vanaf de start.
1: Goxiro en Kevin en je hebt mij.
2: Top 40 update.
1: Hey, de top 40 update van 12 mei 2026 gaat als volgt archief in. Op 4 Bibi Rexha, Faithless, New Religion. Op 3 Son Mieux, Dark Before the Dawn. En op 2 dus Kevin, Roxy Dekker en jij hebt mij. Dan door naar de nummer 1. Huidige brons in de lijst. Ja, een maand lang zag het erepodium van de top 40 gewoon helemaal hetzelfde eruit. Maar Somber heeft daar verandering in gebracht. Homewrecker had heel even nodig, maar na 3 maanden in de lijst hebben gestaan, heeft hij dan eindelijk dat plekje op het erepodium. Homewrecker vanavond in de update op
2: 1.

0: Martin Garrix Bon en High on Life met you. Joey.
1: Hey Joost.
0: Hallo.
1: Hallo, wat ben je toch knap.
0: Pardon?
1: Gelukkig heb ik een goede trui aan. En jij ziet er, je ziet er altijd goed uit.
0: Wat dan?
1: Helemaal fris. Ja, gewoon goed. Je ziet er goed uit vandaag.
0: Nou, dankjewel. Ja, ik heb een vest aan. Dat laat zich het best omschrijven als tutti frutti. Het is een oranje. Ja, het is eigenlijk een vest met een soort roze borst. Oranje onderkant en oranje mouwen.
1: Ja, en het is... ik denk dat ik er niet mee weg was gekomen.
0: Nee, jawel.
1: Ja, denk ik niet.
0: Nee?
1: Nee, maar het staat jou heel goed.
0: Dankjewel. Ik krijg ook altijd heel veel vragen of hij nog te krijgen is.
1: Is hij nog te krijgen?
0: Dan moet ik die mensen altijd teleurstellen. Hij is niet meer te krijgen.
1: Mm.
0: Ik heb er erg mijn best ook voor gedaan.
1: Oké, okay, nou.
0: Iemand zat ook een keer in mijn DM op Instagram. Die zei, stuurde mijn bericht. Zei, ja, ik heb leuk een disco jaren 60, 70, 80 feest komend weekend. Ik zat te denken aan jouw vest. Kan ik die nog ergens krijgen?
1: En?
0: Ik heb gezegd, nee, ja, helaas is het niet meer te krijgen.
1: Leen je hem toch uit, Joost? Kleine moeite, groot plezier.
0: Nee, want dan krijg ik hem hard, dan kan ik hem neerzetten daar. Ja. Zonder
2: dankbaarheidsmomentje.
0: Ja, jij bent vandaag aan de beurt, Joey. Vertel.
1: Zeker, nou, dankbaarheidsmomentje viel mij echt in de schoten vandaag. Ik hou heel erg van goede koffie. En wat valt me sowieso de laatste tijd heel erg op dat langs de snelweg, of waar je ook gaat tanken, of wat je ook gaat doen. Of
0: je moet betalen.
1: Er is sowieso, je moet betalen. En de koffie is de laatste tijd zo ontzettend goed. Echt geluksmomentje. Moet ik wel zeggen, daar woon ik zelf in Amersfoort, de pomp waar ik altijd ga tanken. Daar is nog wel ruimte voor verbetering, zoals ik dat dan noemen. Ja. Maar ik reed vandaag in Rotterdam bij de Maas. Want jij gaat natuurlijk nu vragen, waar heb je dan koffie gedronken? Ja, ik weet niet hoe het heet daar, maar het is dat stuk, zeg maar, waar aan de kant van Tropicana, als mensen dat nog wat zegt. Maar als je in Rotterdam woont, dan weet
0: dat weet je. Dan denk je, ja, dat is die.
1: Daar zit een pomp. En daar moet je ook echt wel nog eerst over allemaal balken hebben ze er neergelegd. En het is heel moeilijk om naar binnen te komen. Maar als je daar binnen bent, nou, dan krijg je koffie.
0: Een exclusief kopje koffie.
1: Als je afrekent, dan moet ik erbij.
0: Ja, oké, okay, goed. Fijn dat je daar... Ga je er nog een keer terug ook? Want je
1: zeker, moet wel door toevallig, ik heb zangles om de hoek, dus...
0: Oh, wat leuk.
1: Nee. Wat?
0: Ja, kun je een stukje horen?
1: Wat?
0: Kun je een stukje zingen dan?
1: Nee.
0: Ja, een klein stukje. Nee. Dat is gewoon meteen nummer 1 hit.
1: Lekker, ja hoor. 3 voor jezelf.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Joujou.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planet Proof.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid. En ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
8: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
9: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
10: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
11: En ook extra goedkoop met Lidl Plus, verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
12: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
13: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
12: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
13: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
15: Yes!
14: Ga
2: incidenteel of veelvuldig. Door museumzalen, gangen, uitgewoonde hallen, op marmeren trappen, door houten deuren en glazen etalages vol fossielen. Kasten met skeletten, knopen en kanonnen, de zee op. En boven dieren die dan honderden meters onder je zwommen. Naar haaien, rode kreeften en zachte kwallen. Naar de elektriciteit die die beesten kunnen opwekken. Naar hoe dat eigenlijk zit, elektriciteit. En onze toekomst, hoe moet dat nou verder? Misschien een andere keer. Terug naar de oertijd, naar vuurstenen en blijkbaar altijd aanstootgevend naakt op zoek naar een stuk eten. Ga met je date of voor een punt appeltaart met je moeder. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
5: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
1: Yes!
14: Q-Music The Party.
1: Q-Music vind je woensdag tijdens 20 jaar de Pickers in Beek met Lars Boelen en Edwin Orlander en op Heaven Open Air in Heerenveen. En op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei, tijdens de Kasteelfeesten Wiegen met Menno Barreveld en Lars Boelen.
14: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op Q-Music.nl.
15: Q-Music.
16: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
17: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
18: Klaar voor hemelvaart? Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
19: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
21: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
22: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
23: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
22: Ai, de man met de hamer.
23: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
24: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
25: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
1: 7 uur exact. Goedenavond, dit is het Q-Music Nieuws. Krijg je van Rebecca Looijen.
26: Goedenavond. Op de NAVO-basis in Zuid-Limburg zijn twee militairen aangevallen. Het gaat om twee Duitsers. Een van hen is licht gewond geraakt. De daders waren gemaskerd en zouden anti-NAVO-leuzen geroepen hebben. Zij zijn nog niet opgepakt. Onze premier Rob Jetten is vanmorgen onverwacht naar het ziekenhuis gebracht tijdens een werkbezoek op Bonaire. Hij was in het zwembad door iets geprikt. Het is onbekend wat dat is geweest, maar daarna kreeg Jetten last van een allergische reactie. Hij is niet ernstig gewond geraakt. Het programma van zijn werkbezoek is wel aangepast. De politie heeft in Rotterdam 6 milieuactivisten opgepakt. Ze waren vanmiddag opnieuw aan het protesteren bij een havenspoorlijn en hadden zich vastgeketend aan de rails. Het is al de vierde actiedag van deze groep. Ze eisen onder meer dat er geen wapens geleverd worden aan Israël en willen ook een einde aan de fossiele brandstoffen. En ga je volgende week naar een concert van Harry Styles? Let dan even op, want op sommige dagen kan je beter niet met de trein reizen. Het gaat om 20, 22 en 23 mei. Door werkzaamheden rijden er dan geen of minder treinen. Het advies is om te lopen naar Duivendrecht en daar de trein te pakken of om met de bus of de auto te gaan. De NS noemt het een vervelende samenloop van omstandigheden, want het onderhoud was een jaar geleden al gepland. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het regenen en het koelt af tot een graad of 6. Morgen opnieuw veel buien met ook kans op onweer en hagel en het wordt dan maximaal 12 graden.
1: En dan krijg je nog alle vertragingen van 10 minuten of langer op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch, tussen Beest en Del. Daar een vertraging van 15 minuten. A12 Utrecht-Oberhausen tussen Arnhem-Noord en Velperbroek. Daar een defect voertuig. Vertraging is 11 minuten daar. En er wordt geflitst op de A4 tussen Leiden en Amsterdam, de hoogte van Nieuw-Wetering. Daar staan ze bij 23,3. Op de A4 tussen Heining en Bergen op Zoom bij 214,0. A10 Zeeburgertunnel Diemen bij 9,3. A27 Utrecht-Hilversum, de hoogte van Groenekan. Daar staan ze bij 84,1. En op de A27 Hilversum-Utrecht, de hoogte van Hilversum bij 94,0.
0: Wij gaan dwars door Nederland. Vanaf maandag, Mattie versus Marieke. Wie help jij aan de overwinning?
3: Joey van der Velden.
1: Met zometeen een culinaire tip voor als je een vervent snackbarbezoeker bent. Ja, dit is echt een lifehack. Vertel het je naar Jay-Z.

0: bij Q. Numb Encore.
1: Hey Joey!
2: Hey Joey, gozer!
1: Joey!
0: Ja, gaat goed. Ik zeg goedenavond. Welkom bij de avondshow. We zijn meteen vertrokken. Nou, eerst even terug naar gisteravond. Is het je wel eens opgevallen dat Normaal of Niet zich heel vaak in de keuken afspeelt? Ja, op een of andere manier houden heel veel Q-luisteraars er een opvallende culinaire gewoonte op na. Die wordt dan langs de meetlat gelegd en dan komt er uiteindelijk toch een oordeel. Is het normaal of niet? Twee keuzes. Nou, in alle gevallen zorgt dat altijd voor een dosis inspiratie in de keuken. Let maar op, want dit was de gewoonte van Veerle gisteren.
3: Ik zit hier met mijn moeder en onze gekke gewoonte is dat wij altijd de zout over de mayonaise doen in plaats van over de friet. Als je het over de friet doet, dan zakt het altijd door de friet heen. Dan heb je alleen maar zout op je bord.
0: Check. Kan je de eerstvolgende patatdag meteen in praktijk brengen? Trouwens, de gewoontes en normaal is niet, die kunnen echt over van alles gaan. Vanavond om 20:30 een nieuwe. En mocht je nooit in de keuken staan zoals ik en alles alleen maar bestellen, dan kan je wel een extra centje gebruiken. Komt goed uit, over 20 minuten een nieuwe ronde van Knok tegen de Klok. Je maakt kans op goed geld, dat doe je echt in enkele seconden. En ik zou je graag willen bedanken omdat je nu al naar dit programma luistert. Ga ik je een kleine voorsprong geven. Stuur mij, als je wil, een vraagteken in de app van Q. Werkt heel simpel, je stuurt een vraagteken en dan geef ik je echt een hele grote voorsprong, namelijk een minimaal

Mr. Props bij Q Music en The Waves. Zometeen Lola Jong en Messi. En soms zijn er van die dingen die hangen al heel lang in de lucht. Langer dan je doorhebt. Zo ook het foute anthem van dit jaar. Over een dikke maand breken we het hele Philips Stadion af. Met de grootste foute party ever. Donny is er weer bij. Met de groep waarvan hij al eerder een keer een liedje gebruikte. Dat was toen samen met

0: Is van Amsterdam en Roxanne Hazes. Even luisteren. Baby, kom mee, zo van ooit alleen leven. Vanavond gaan wij weer eraf, eraf, eraf. Nou, lijkt me duidelijk. En dan rijdt hij ook nog in een auto waar het kenteken eindigde op K3. Of het bewust gekozen is, weet ik niet. Maar het kan natuurlijk ook een teken zijn van iets van boven, snap je? Van dit gaat gewoon een keer gebeuren. Dat zeg ik. Sommige dingen hangen al heel lang in de lucht.
1: Is het Foute Anthem 2026. Hey!

0: Young bij Q en Messi. Ik ga zo meteen echt een heel goed liedje draaien van Direct.
1: Knok tegen de klok.
0: En nog een ander dingetje. Als je met één woord echt heel veel geld wil verdienen, dan zou ik nog even blijven plakken. Want een nieuwe ronde van Knok tegen de klok komt eraan. Ja, als je zo snel geld verdient, is het natuurlijk heel leuk om uit te geven. Als je tenminste niet dezelfde mededeling als Wendy hebt gekregen. Hoe word je genomineerd voor een wortelkanaalbehandeling?
2: Door inmiddels al ruim 2 weken kiespijn te hebben en zo'n angst voor de tandarts te hebben dat ik het steeds maar heb uitgesteld, maar vanmiddag uiteindelijk toch foto's laten maken bij de tandarts. En ja, de boel is zwaar ontstoken, dus ik mag volgende week 1,5 uur in de tandartsstoel.
0: Ja, voor 400 à 500 euro, arme Wendy. Liever geef je het geld uit aan... liever geef je het geld uit aan...
3: De bruidstaart, daar ga ik een gedeelte van proberen terug te verdienen.
0: Ja, bruidstaart, veel lekkerder. Nou, eerst maar even dat geld verdienen. Ik zou zeggen, kom die poen maar halen. Wil je zometeen een rondje Knok tegen de klok spelen? Gooi dan nu Klok met een berichtje in de Q Music app. Dan spreek ik je zo. Zal ik startschot doen of zeg je nou, flauw Joey, die grap kennen we wel. Nou, ik doe het toch.
4: Daar staat Bart de Lade. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
6: Je zak gaat uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening.

0: die het een tikkie anders doet.
1: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
3: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
4: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
6: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
9: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
10: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
11: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
12: M-Line, official sleep supporter van de KNVB. Thuis, in Zeist en tijdens het WK. Word ook fit wakker en scoor nu het M-Line Recharge matras met 50% korting. Kom naar een slaapspecialist of kijk op M-Line.nl. M-Line. Get ready for greatness.
11: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
13: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
14: Tango?
13: Huh?
14: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
15: Ik wil als Dino.
16: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
17: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
18: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.

over een kleine 3 minuten een nieuwe ronde van Knok tegen de Klok. Je kan trouwens nog Klok appen in de app van Q. Ik ga zo meteen iemand bellen. Ja, ik ben iets te druk met mijn cappuccinootje op dit moment. Ik heb een beetje verzaakt de afgelopen minuten. Eerst even het volgende. Shakira die heeft het in tijden heeft het niet zo druk gehad. En het wordt alleen maar drukker. Komt natuurlijk allemaal door Zoo. Staat nog steeds op 5 in de top 40. Ze krijgt een eigen stadion deze zomer. Waar ze dus echt een weergaloze show gaat spelen. En nou heeft ze ook nog samen met Burna Boy de teamsong van het WK gemaakt. En die komt aanstaande donderdag komt die uit. Even een klein stukje. Dit staat op de socials.

Op 11 juni in het Azteca Stadion in Mexico. Nou, en daar zal ik ook gewoon nog een paar keer moeten zingen. Ja, om het feest een beetje kracht bij te zetten. Kortom, ze is druk. Doe bij Q.

0: Bij Q en Zoo zo meteen. Olivia Dean.
1: Tegen de klok.
0: Eerst ben ik een rondje Knok tegen de klok. Dat doe ik met Lotte van der Krol. Welkom in de show, Lotte.
2: Hallo.
0: Goedenavond, goedenavond. We gaan natuurlijk die klok helemaal slopen. We gaan er geld uittrekken.
2: Ja, dat hoop ik.
0: Ja, nou, we gaan het gewoon regelen.
2: Ja.
0: Wat ga je met het geld doen?
2: Nou, ik en mijn vriend wonen net 5 maanden samen.
0: Ja.
2: Dus we zouden er lekker van uit eten gaan samen. Even lekker quality time.
0: Ja, natuurlijk, Lotte, want samenwonen, het is peperduur natuurlijk.
2: Ja, het is echt heel erg duur. Dat valt vies tegen, maar het is wel heel leuk.
0: Ja, daarover gesproken, want hoe bevalt het dan, het samenwonen? Even eerlijk.
2: Ja, heel goed. Ja, ja, heel goed. Ja, mijn vriend die doet heel veel in huis, dus dat scheelt wel.
0: Nou, wat ontzettend lekker.
2: Ja, heel fijn.
0: Is dat een natuurlijke taakverdeling die is ontstaan? Of hebben jullie het echt aan het begin afgesproken? Hoe lang wonen jullie samen nu?
2: Wij wonen ongeveer 5 maandjes samen nu.
0: Oké, schema's gemaakt dus?
2: Nee, totaal niet. Nee, mijn vriend is eigenlijk heel zelfstandig opgevoed.
0: Ja.
2: En ik ook. Dus ik doe wel zoals de wc. Zo, dat doe ik.
0: Ja.
2: Maar echt stofzuigen, alles doet hij wel verder. Dus okay, dat is echt top.
0: Heerlijk. Zijn er ook al irritaties en zo?
2: Nou, hij moet even zijn sokken goed in de wasmand leren doen. Die zit altijd dubbel. Dat is eigenlijk het enige.
0: Oh, ik dacht dat hij ze in de wasmand moest doen. Maar hij doet ze in de wasmand maar niet goed.
2: Nee, hij zit er altijd dubbel. Dus ik kan ze niet goed schoon krijgen.
0: Ja, als dat het is, Lotte, wat kan er nog misgaan?
2: Ja, dat valt allemaal mee. Ja.
0: Nou, we gaan geld scoren om even uit eten te gaan. Je hoort zometeen de reeks geldbedragen in wisselend tempo oplopen. Aan het einde van die reeks gaat de klok afdrukken. Zo net ervoor stop te roepen. Dan krijg je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Anders krijg je helemaal niks.
2: Niks.
0: Daar ga je.
3: €38. 55 €. 83 €. 109 €.
2: Stop.
0: Stop. Yes, yes, yes, yes, yes. Yay. Lekker hoor, €109 in, wat zal het zijn, 15 seconden.
2: Nou kijk, dat is lekker.
0: Snel verdiend. Wat gaan we eten? Welke keuken?
2: Ik denk lekker Italiaans.
0: Ja, heerlijk, heerlijk.
2: Ja.
0: €109 krijg je, maar hoeveel zat erin? Even luisteren.
3: €126.
0: Ah, extra toetje.
2: Ja.
3: €137.
0: Koffie compleet.
3: €161.
0: Fooi.
2: Ja, die gaat wel een stuk omhoog.
0: Ja.
3: €193.
0: Oké, okay, parkeren had je er nog bij kunnen krijgen.
2: Ja. Gelukkig gaat hij over in het centrum niet te betalen voor het parkeren. Oh, dus dat scheelt weer.
0: Nou, dat scheelt weer. Je krijgt €109 en dat smaakt het eten extra goed als je het
2: bij Knok tegen de Klok.
0: Even voor de fans van het spel vanavond om 11:15. Een nieuwe ronde bij Judith. En nou, eet smakelijk, hè. Tot later.
2: Ja, dankjewel.

0: ja, voorspellingen doen is natuurlijk altijd leuk, voorspellingen. Daarom wil ik er zo meteen eentje doen. Een voorspelling heeft alles te maken met Mattie versus Marieke, dat je volgende week hoort hier bij Q-Music. Ik denk namelijk zeker te weten wie er gaat winnen. Ja, ik blaas hoog van de toren. Ik voel gewoon dat ik het weet. Dan moet ik wel even een stukje uitzending van vorige week moet ik opzoeken. Daar ga ik zo meteen dus op terugkomen na het nieuws. En deze ga ik ook draaien.
1: Oké, tank vol.
2: Check.
1: Navigatie aan.
3: Navigatie gestart.
2: Check.
1: Mooi, want wij gaan...
2: dwars door heel Nederland.
1: Mattie versus Marieke.
2: In onze bus rijden we van plaats naar plaats.
1: En overal wachten nieuwe challenges waar een vlag te verdienen is.
2: Wie als eerste 10 vlaggen verzamelt, wint. Dat is nu al een gelopen race.
1: Ja, tuurlijk, want ik win. Mattie versus Marieke.
4: Q-Music.
1: Wie help jij aan de overwinning? Vanaf maandag bij Q-Music.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
7: Chris?
8: Ja?
7: Hoef jij niet te werken vandaag?
8: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
7: Dus, heb je nu...
8: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
7: Oh, dat is goed geregeld.
9: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
1: Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
10: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl. Corendon.
11: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
12: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
11: Ai, de man met de hamer.
12: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
13: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
14: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
15: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
16: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
18: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
19: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
16: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
6: Obelink, alles voor kampeergeluk.
14: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
6: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
7: Alles voor kampeergeluk.
6: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
2: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
6: Die andere stuiterbal daar.
2: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
10: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
0: Je voelt je thuis, waar je touwen echt Bertstreek.
6: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
3: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
11: De jacht is weer geopend.
5: Stuk, waar ben je dan?
11: Maar als de boeven niet fair spelen, waarom team Stuk dan wel?
4: Je hebt te lang in hetzelfde voertuig gezeten.
13: We kunnen dus de avondklok verlengen.
11: Het jachtseizoen Most Wanted.
15: Wow, daar! Daar in die Mercedes!
11: Stream je nu alleen bij Videoland.
20: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
21: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
22: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
21: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
23: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
24: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
25: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
26: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
27: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
26: Dus waar moet je zijn voor de magic?
27: Joujou.
25: Nu bij Scapino op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
28: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed, tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed, voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs. Of ga naar beterbed.nl.
29: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
30: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: 8 uur exact. Goedenavond. Dit is het Q-Music News. Krijg je van de one and only Rebecca Looijen.
31: Goedenavond. Studenten en docenten van de universiteiten in ons land kunnen weer gebruik maken van Canvas. Dat lessysteem lag een tijd plat nadat hackers er allerlei gegevens gestolen hadden. Maar de ontwikkelaar heeft losgeld betaald en dus beloven de criminelen dat de gegevens verwijderd worden. Op verschillende universiteiten is het systeem inmiddels weer opgestart. Dat het plat lag was vooral irritant. Het zorgde ervoor dat huiswerk niet ingeleverd kon worden. Nederland heeft nog maar eens geprobeerd om de veroordeelde drugscrimineel Bolle Jos uitgeleverd te krijgen. Die zit in Sierra Leone en zou beschermd worden door de president, omdat hij een relatie heeft met zijn dochter. Justitieminister Van Wil heeft er vandaag weer over gesproken met de justitieminister van Sierra Leone. Het was een stevig gesprek van ruim een uur, maar vooralsnog heeft het nog niks opgeleverd. De druk op de Britse premier Starmer neemt steeds verder toe. Zijn partij leed vorige week een enorme nederlaag bij de lokale verkiezingen. En vandaag zijn twee mensen uit het kabinet opgestapt. Tientallen partijgenoten willen Starmer weg hebben, maar er zijn ook veel leden die hem blijven steunen. Zelf is Starmer niet van plan om op te stappen. Hij belooft politieke verbeteringen. En wintersporters opgelet, want het gaat weer sneeuwen in de Alpen. Het is in 20 jaar tijd niet eerder voorgekomen dat er in de maand mei nog sneeuw viel daar. Dus dat is erg bijzonder. Maar kan er dan ook geskiet worden? Dat vertelt Weerplaza.
32: Op het moment dat het valt misschien wel, maar de zon heeft natuurlijk veel kracht. En dan zul je zien als het zondag droog wordt, dat de zon ervoor zorgt dat de sneeuw ook wel weer heel snel begint met smelten. En ik denk dat het begin volgende week alweer grotendeels verdwenen is.
31: Ja, want vorig weekend was het juist nog 25 graden daar. Grote verschillen dus in de Alpen. Het weer van hier dan nog, ook van Weerplaza. Vanavond blijft het regenen en het koelt af tot een graad of 6. Morgen opnieuw veel buien met ook kans op onweer en hagel. En het wordt dan maximaal 12 graden.
0: En dan Q-verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertragingen zijn er niet meer, dat is fijn. Wel één flitser op de A10 tussen de Zeeburger Tunnel en Diemen. De hoogte van Amsterdam, daar staan ze bij 9.1.
33: Wij gaan dwars door Nederland. Vanaf maandag, Mattie versus Marieke. Wie help jij aan de overwinning?
34: Joey van der Velden.
0: Ja, daarover. Ga ik de winnaar voorspellen met echt een waanzinnige theorie, denk ik. Eerst de alarm schrijven en Just Stay.

0: instant fan van Stella Lefty. Die heeft deze week de alarmschijf. Boston bij Q Music.
1: Mattie versus Marieke.
0: Nou, als ze een beetje doorrijden, komen ze ook nog in Boston. Maar ik weet niet of dat ze daar ook een opdracht krijgen. Vanaf volgende week maandag crossen Mattie en Marieke met een hele grote rode bus door het land. En Mattie versus Marieke betekent maar één ding. Er is maar één doel. Zo snel mogelijk 10 vlaggen hijsen. En je mag een vlag hijsen als je een opdracht goed weet uit te voeren. Het fijne is, jij kan daarbij helpen. En ik wil toch even iets zeggen over Mattie versus Marieke. Ik heb een beetje het gevoel dat er een sfeer hangt van ja, het is een gelopen race. Marieke die gaat wel winnen. Vanochtend hoorde ik Mattie en Marieke dan ook over winnen en verliezen. En allemaal theorieën luisteren even.
2: Zolang er rechtvaardig wordt gespeeld, is verliezen verliezen. Ik vind wel, kijk, ik haal een gedeelte van mijn winstplezier, om het zo maar even te noemen, in het verdriet van de ander. Daar ben ik heel eerlijk in. Ja. Dus ik vind het lekker als de ander een beetje verbeterd aan de overkant zit.
3: Nou, het is heel irritant als iemand het van zich af laat glijden als water van een eend.
2: Juist.
3: Van ja, maakt mij niet uit of ik win of verlies. Ja, dat is niet leuk.
0: Ja, het is een beetje om de hete brei heen draaien, want jij wilt dit spel natuurlijk gewoon winnen. Nou, ik ga even een voorspelling doen. Ik denk dus, let op, daar komt iets, mijn voorspelling. Ik denk dat Mattie gaat winnen. Want die is echt veel behendiger dan je doorhebt. Hij kijkt ook nog, weet ik uit betrouwbare bron, heel veel Mission Impossible. Dus die kent alle trucs van Tom Cruise. En waarschijnlijk krijgt Mattie heel veel hulp van jou. Hey, of je Mattie even wil helpen volgende week. Volgende week vanaf 6 uur Mattie versus Marieke. Zometeen Zoe Liva, eerst met regimes bij Q Jam.

geluid meer in je armen. Zometeen hoor je Calvin Harris. En ook een nieuwe normaal of niet ga ik opstarten. Denk maar eens even goed na. Heb je een opvallende gewoonte? Dan ben ik op zoek naar jou. En ja, we hebben allemaal wel die collega of die vriend dat als die vertelt over zijn hobby, dat je dan denkt, hé, maar die zag ik echt totaal niet aankomen. Doe je dat in je vrije tijd? Ik had het ook een beetje bij Flea. Dat is de bassist van The Red Hot Chili Peppers. Ik zou zeggen, gok eens. Ja, die houdt dus bij.

bijen. Dat is echt super serieus. En niet zo'n klein beetje bijen ook. Nee, 200.000 heeft hij er rondvliegen in alle nestkasten die hij heeft staan. Daar heb ik even opgezocht. Dat is ongeveer 20 tot 30 kilo honing per jaar. Dat zijn pak een beet, zijn dat 230 potten per jaar. Die je dan zou kunnen inzetten als een kleine bijverdienste. Of als een special limited edition merch in de stand van de Red Hot Chili Peppers. Hoe cool zou dat zijn als hij dat gaat verkopen? Mag er niet te veel sneeuw vallen? Nee, hou de bijen niet van. Vinden ze niet fijn. Het zijn de Peppers bij Q.

0: Dancing. Zometeen een nieuwe zinderende episode van Normaal of Niet. Waarin de vraag natuurlijk weer is, is deze gewoonte normaal of niet? Het zou aflevering 253 zijn. Er is alleen één maar. En dat is dat eigenlijk iedereen die zich heeft aangemeld, die weinig in het systeem hadden staan, dus niemand die de telefoon opneemt. Dus we hebben voor zometeen hebben we nog niemand. Dus ja, heb je altijd al een keertje mee willen doen met je opvallende gewoonte in Normaal of Niet? Dan zou ik zeggen, grijp je kans. Stuur nu even een berichtje in de app van Q. Dan ben ik je zeer erkentelijk. En dan kan aflevering 253 ook gewoon doorgaan. En ik wil niet zeggen dat het hier nou enorme paniekbende in de studio is. Maar het zou wel lekker zijn als we het kunnen doen. En anders dan, ga een half uurtje muziek draaien. Ja, zit niks anders op. Nou, ik verwacht wel appjes. Ik spreek je wellicht zometeen. En Topic hoor je ook. En Body.
1: Oké, tank vol.
2: Check.
1: Navigatie aan.
3: Navigatie gestart.
2: Check.
1: Mooi, want wij gaan
2: dwars door heel Nederland.
1: Mattie versus Marieke.
2: In onze bus rijden we van plaats naar plaats.
1: En overal wachten nieuwe challenges waar een vlag te verdienen is.
2: Wie als eerste 10 vlaggen verzamelt, wint. Dat is nu al een gelopen race.
1: Ja, tuurlijk, want ik win. Mattie versus Marieke.
4: Q Music.
1: Wie help jij aan de overwinning? Vanaf maandag bij Q Music.
5: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
1: Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
6: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot 600 euro extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl. Corendon.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
9: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
11: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
12: De drie beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
11: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
13: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
15: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
16: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
17: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
18: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo, wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
19: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
20: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
21: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
20: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
0: Nu, later en altijd.
16: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
22: Keukenkopers, opgelet! Nu
23: big deals bij Keukenconcurrent.
22: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
24: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
25: 18 plus speelbewust.
26: Joey van der Velden.
27: Met zometeen een heel mooi...

0: van de show een klein onderzoekje of onze gekke gewoontes een beetje normaal zijn of niet. Vanavond tegen het licht de gewoonte van Maud. Welkom in de show, Maud.
1: Hoi.
0: Hi, goedenavond. Jij stuurde echt direct een berichtje toen ik vroeg, hey, is er nog iemand met een opvallende gewoonte? Nou, vertel maar, wat doe je?
1: Ik drink nooit mijn glazen leeg. En het laatste beetje van pakken van frisdrank of andere drinken, dat gooi ik ook altijd weg. Omdat ik het eigenlijk simpelweg gewoon niet lust. Tot grootste frustratie van mijn moeder en nu mijn vriend nu samenwoont.
0: Oké, dus het laatste slokje gaat altijd de gootsteen in. En dat geldt dus ook bij een pak. Als je daar aan schudt en je denkt, nou, dit was het, dan gaat het weg.
1: Ja, klopt.
0: En wat is dan het laatste slokje?
1: Nou, van de fles wel echt de bodem. En van het glas, ja, ook best wel nog een stukje. Ja, maar niet heel veel. Gewoon echt het laatste slokje.
0: Ja, maar Maud, jij zegt, ik lust het niet.
1: Nee.
0: Maar waarom niet dan?
1: Ja, weet ik niet. Ik kan dat niet zeggen, maar ik vind het gewoon echt heel vies.
0: En wat is
1: en
0: wat?
1: Iedereen,
0: ja?
1: En iedereen zegt, het smaakt hetzelfde. Maar dat, ja, ik proef dat toch niet.
0: Nou, dat is het eerste wat ik nu ook wilde zeggen. Maar dat smaakt toch in principe dat laatste slokje als die andere 150 slokjes die ook in die fles zaten?
1: Ja, nee. Ja, ik weet niet wat het is, maar ik vind dat echt, dat smaakt echt anders.
0: En waar smaakt het dan naar?
1: Smaakloos.
0: Oh ja, echt het beetje, het restje wat er nog in zat. En wanneer is dit dan begonnen?
1: Ja, eigenlijk als ik het zelf mocht pakken.
0: Oh ja, oké. Dan heb je een eigen wil. Mag je zelf kiezen wat je met het laatste slokje doet. En dan doe je niet. Wat zegt jouw geliefde dan?
1: Die vindt het zonde. Want er gaat best wel heel veel de gootsteen in thuis.
0: Ja, dat wil ik net zeggen. Want ja, weet je dan op hoeveel je weggooit op jaarbasis?
1: Nou, ik denk dat toch wel uiteindelijk, als je het optelt, echt om meerdere flessen aan pakken gaat.
0: Ja, Maud, maar dit is toch zonde? Dat kan toch niet?
1: Ja, maar ja, wat doe je er anders mee?
0: Ja, nou ja, dus niet opdrinken. Dat is wel duidelijk.
1: Nee. Okay,
0: nog even voor de helderheid. Jij drinkt het laatste slokje, of het nou in een pak zit of in een glas, drink jij niet op.
1: Nee, klopt.
0: Check. Normaal of niet? En nu is mijn vraag aan jou als je luistert. Wat vind je hiervan, van deze opvallende gewoonte van Maud? Je mag je mening doorgeven via de app van Q. Typ het of spreek even wat in. Druk je op het microfoontje en dan roep je gewoon deze kant op. Het is normaal. Of het is niet normaal. Nou, weet het binnen 5 minuten, Maud.
1: Nou, ik ben benieuwd.
0: Ik ook. Normaal

0: we zitten midden in een grootschalig onderzoek. We zoeken het uit tot ver achter de komma. Leuk als je deel wilt nemen aan deze dagelijkse enquête. Met elke keer dezelfde vraag. Is het nou normaal of niet? Vandaag tegen het licht de gekke eigenaardigheid van Maud. Welkom terug, Maud.
1: Hoi.
0: Vertel nog even aan heel Nederland. Wat doe jij precies?
1: Nou ja, ik drink mijn laatste beetjes niet op van het glas en van het frisdrank pakken ook niet.
0: Maar dan vroeg ik me dus ook wel af, dan maak je dus dingen ook heel snel op, toch? Want als er nog... Ja?
1: Ja, klopt.
0: Als er dus nog een laatste beetje in zit, dan denk je, nou, laat ik deze maar erbij pakken, want anders moet ik weer wat weggooien. Of werkt het dan weer zo niet?
1: Nee, als het het laatste beetje is, dan gaat het sowieso weg.
0: Oh, het laatste beetje gaat sowieso weg?
1: Ja, dat gaat sowieso weg.
0: Maar je kan toch ook in je glas schenken?
1: Nee, dat wist ik niet.
0: Oké, nou, we hebben het duidelijk op ons netvlies. De vraag is, is het nou normaal of niet? Thanks, als je een berichtje hebt gestuurd, altijd fijn. We gaan er maar eens even doorheen, Maud. Wat denk je trouwens dat de uitslag gaat zijn?
1: Nou ja, ik denk zelf dat het best normaal is. Maar mijn moeder heeft altijd gezegd dat het echt niet normaal is.
0: Nee, oké. Nou, we weten zometeen de uitslag. Weten we wie er gelijk heeft. Roos Koelewijn die zegt, ja, dat is heel normaal. Ik dacht dat ik de enige was. Kijk, medestander. Dan zonde, maar normaal. De oudste van ons doet het ook. En ik ken nog een aantal mensen die dat doen. Dat schrijft Michael Patrick Nijholt. Voorkomen normaal. Ik doe het zelf, schrijft Maria Bakker. Absoluut niet normaal van Roberto Rodermond. Niet lekker opdrinken, dat drinken, schrijft Timo Kuipers. En ook echt heel veel audioberichtjes. We beginnen even bij Season.
2: Maud, het is normaal, want ik doe het zelf ook. Het smaakt anders. Niet lekker.
3: Dat doe ik ook, dus je bent hartstikke normaal.
4: Niet normaal.
3: Dat laatste slokje heb je toch ook voor het hals?
4: Oh, dat vind ik normaal, dat doe ik ook.
5: Als die dan bij elk biertje een bodempje weggooit, gooit ze per krat twee biertjes weg. Ja. Dat kan natuurlijk niet, hè?
0: Ja, Maud, zo zit het wel.
1: Ja.
0: Marlijn Meijering die zegt, zo zonde, niet normaal, helemaal gelijk, schrijft Mandy Bril. Ja, het is voorkomen normaal dit. Het is heel erg herkenbaar, schrijft Michael Gerritsen. En de laatste, of nou ja, de laatste van die ik nu voorgelezen, want er is echt heel veel gereageerd. Renate vroeg op zegt, heel normaal. Heb je het een beetje bijgehouden?
1: Nou, ik denk dat het normaal wordt.
0: Daar gaan we. Normaal. Ja, het is inderdaad normaal, Maud.
1: Ja, kijk, heb ik dat weer uit de wereld geholpen.
0: Mooi, ik hoor jouw moeder op de achtergrond zeggen, het is bizar. Toch? Moeders weten niet wat ze meemaakt. Nee, ja, echt de meerderheid in de Q-app zegt, dit is volledig normaal. Dus je kunt het gewoon blijven doen, Maud. En je hebt heel Q-luisterend Nederland. Nou, een groot gedeelte heb je achter je staan.
1: Ik ben blij
0: met het
1: suiker.
0: Thanks dat je erbij was.
1: Ja, geen probleem.
0: Nog één vraag aan je. Wil je een druk liedje of wil je een mooi liedje?
1: Een druk liedje.
0: Druk liedje. Ga ik daar eens even over nadenken. Ga ik ondertussen Alex Warren draaien. Kom ik zo terug.

0: amour toujours.
1: Ik vind het altijd mooi als er trucjes worden bedacht. Goede trucjes, slimme trucjes. Vooral in de muziek zijn ze daar heel goed in. Van die hele slimme trucjes om dan de aandacht op je te vestigen. Want ja, je kan je liedje immers maar één keer in première laten gaan. Dus iedereen die moet het dan weten dat je liedje er is. Nou, ik vond zo'n trucje in een heel goed verhaal over de Black Eyed Peas. Dat wil ik je zo meteen vertellen na het nieuws. En ik ga ook David Guetta ga ik draaien. Over 4 minuten 17.
2: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
3: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
4: Ga. Incidenteel of veelvuldig. Door museumzalen, gangen, uitgewoonde hallen, op marmeren trappen, door houten deuren en glazen etalages vol fossielen. Kasten met skeletten, knopen en kanonnen, de zee op. En boven dieren die dan honderden meters onder je zwommen. Naar haaien, rode kreeften en zachte kwallen. Naar de elektriciteit die beesten kunnen opwekken. Nou, hoe dat eigenlijk zit, elektriciteit. En onze toekomst, hoe moet dat nou verder? Misschien een andere keer. Terug naar de oertijd, naar vuurstenen. En blijkbaar altijd aanstootgevend naakt op zoek naar een stuk eten. Ga met je date of voor een punt appeltaart met je moeder. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
5: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
7: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
8: Iedere woensdagavond heb je nog een extra reden om even langs de McDrive te rijden.
9: De Drive True Quiz.
1: Als je zometeen het goede antwoord denkt te weten, dan mag je op de toeter rammen.
8: Win je? Dan krijg je je McDonald's bestelling gratis.
1: Dat is goed. Je wint jouw bolletje.
8: De Drive True Quiz. 'S Avonds bij Joost op Q. Check alle info in de Q-Music app.
10: You sounds better with you.
11: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fleuriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Je luisterde naar ons McSmart menu. Een lekkere chili chicken of hamburger met friet en drankje voor maar €5,95. Kom nu langs bij de McDrive.
13: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
14: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
15: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
17: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
1: 1 minuut over 9. Goedenavond. Dit is het Q Music Nieuws. Krijg je van Rebecca Looijen.
0: Goedenavond. Nederland is bereid om meer bij te dragen om de straat van Hormuz te beschermen. Dat zegt defensieminister Yazoges. Er wordt bijvoorbeeld gedacht aan duikers, een fregat en voertuigen die mijnen bestrijden. Maar wat we precies gaan doen hangt ook af van wat andere landen zullen bijdragen. Studenten en docenten van de universiteiten in ons land kunnen weer gebruik maken van Canvas. Dat lessysteem lag een tijd plat nadat hackers er allerlei gegevens gestolen hadden, maar de ontwikkelaar heeft losgeld betaald. Op verschillende universiteiten is het systeem inmiddels weer opgestart. Dat het plat lag was vooral irritant. Het zorgde ervoor dat huiswerk niet ingeleverd kon worden. 4 maanden na de grote brand tijdens de jaarwisseling in Zwitserland liggen er nog altijd slachtoffers in het ziekenhuis. 38 mensen zijn overgebracht naar gespecialiseerde klinieken omdat ze ernstige verwondingen hebben. Het vuur ontstond in een skibar en sloeg razendsnel over. In totaal raakten meer dan 100 mensen gewond. 41 slachtoffers kwamen om het leven. En rond deze tijd begint in Oostenrijk de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. Nederland doet dit jaar niet mee, onder andere vanwege de toelating van Israël. Maar ons buurland België is vanavond wel aan de beurt en zij doen mee met dit liedje. Volgens de bookmakers gaat België het niet heel goed doen. De voorspelling is dat zij niet doorgaan naar de finale. Wie wel veel kans maakt op de winst is Finland. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het regenen en het koelt af tot een graad of 6. Morgen opnieuw veel buien met ook kans op onweer en hagel. En het wordt dan maximaal 12 graden.
1: En dan Q-verkeer gemeld door Flitsmeister. Nou, dat is een korte mededeling. Geen vertraging, geen flitsers.
20: Lekker! Wij gaan dwars door Nederland.
21: Vanaf maandag. Mattie versus Marieke. Wie help jij aan de overwinning?
22: Joey van der Velden.
1: Draait zometeen de band die met een heel handig trucje een hele grote hit wist te scoren. Het is niet Harry Styles, die hoor je wel. Eerst David Guetta.

Q en American Girl. Zometeen Taylor Swift en Opa Lai. Wie geen geld heeft, die moet slim zijn. Dat zullen de bandleden van de Black Eyed Peas ook hebben gedacht. Een beetje zo aan het begin van de carrière. Ja, er was al wel wat succes, maar ja, een grote doorbraak moest er nog komen. Schreven zij Where is the Love? Het was een reactie op alle ellende in de wereld op dat moment. En ja, ze vonden deze track die moest geschreven worden. Het was ook meteen de introductie van Fergie, die voor het eerst meezong. En om iedereen te laten weten dat het liedje er was, bedachten ze iets slims. Misschien ken je wel de clip met die stickers met dat vraagteken. En anders zou ik zeggen, zet even Kijk Live aan van Q. Dan kan je de clip zo meteen zien. Ze plakken die stickers met dat vraagteken, plakken ze overal op. Maar dat is dus de waarheid. Want tijdens het uitkomen van het liedje zaten die stickers ook overal in New York op lantaarnpalen en muren en kastjes. En overal zat het. Super slim. Want op dat moment had iedereen het erover. Alleen ja, hoe plak je heel New York onder als beginnende band met een krap marketingbudget? Hoe doe je dat? Nou, dat doe je gewoon zelf. Ja, ze deden het gewoon zelf. Dus die beelden in die clip die zijn gewoon gestoeld op de waarheid. Fergie liep gewoon.

Swift bij Q. En Opa Light. Ik ga zo meteen op zoek naar twee Q-luisteraars die echt heel goed kunnen samenwerken. Die een gesorteerde algemene kennis hebben. Nou, dat kan niet heel lastig zijn, want er zijn heel veel slimme Q-luisteraars. Een nieuwe ronde van Duo Bingo is aanstaande. Eerst even het volgende. Als je een hit te pakken hebt, dan kan ik me voorstellen dat je daar echt heel trots op bent. Dan schreeuw je natuurlijk het liefst van de daken. Dit is mijn liedje. Maar het kan ook helemaal anders. Bijvoorbeeld bij de

Glass and the Shining van Axel & Ingrosso. Op dat liedje hoor je natuurlijk Axel & Ingrosso achter de knoppen. Maar er wordt ook gezongen en wel door ene Salem El Alfakir, Zweedse muzikant. Alleen zijn naam wordt dus niet genoemd. En ik zat te denken, hoe zou het nou kunnen? Waarom is dat? Hoe kan dat? Zou natuurlijk kunnen zijn dat hij zelf heeft bedankt. Van ja, nee hoor, nee, mijn naam hoeft er niet bij. Hij maakt namelijk zelf andere muziek. Het is echt, het komt totaal uit een andere hoek. Even luisteren. Dat hij heeft gezegd, matcht niet helemaal. Ik wil hem toch even noemen. Je hoort hem nu, samen met Axel & Ingrosso. Sun is Shining.

ga zo meteen weer Duo Bingo spelen. Spel waarbij het niet opneemt tegen een andere Q-luisteraar, maar samen speelt om bingo te krijgen. Jullie krijgen dan 3 vragen en de antwoorden die bestaan altijd uit 2 delen. Aan de een dan de taak om het eerste deel van het antwoord te geven, aan de ander de taak om het tweede deel van het antwoord te geven. Dus even als voorbeeld, Duo Bingo bevat vragen als: hoe heet de bondscoach van het Nederlands elftal? Nou, dan zegt de een natuurlijk Ronald. Ronald, en die ander zegt dan Koeman. Nou, zo simpel werkt het. Zit je nu te luisteren en denk je, ja, maar Joey, volgens mij ben ik helemaal geknipt voor dit spel, voor Duo Bingo. Dan zou ik zeggen, pak even de app uit je binnenzak en stuur mij of Duo of Bingo. Dat bepaalt dan waar je zo meteen zit in het spel. Dus of Duo.

0: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club alle warme broodjes dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Ik zie wat jij niet ziet en het is overal te zien.
4: Tango?
3: Huh?
4: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
5: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
6: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
7: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
8: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AH trostomaten per 500 gram voor 49 cent. AH borrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, €5,99. En AH goudse kazenstukken, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
11: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
12: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Yo, Chris van Amsterdam hier. We hebben een nieuwe single.
14: Met mij, Jan Smit.
15: En met mij, Frans Bauer.
16: Want zij hoort bij mij. Ze loopt je zo weer voorbij. Blijf maar dromen. Want
17: zij hoort bij mij is nu overal te beluisteren.
18: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
21: We denken na over een koophuis.
22: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
21: Bart, met die loopgroep?
22: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
23: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
24: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
25: Joey van der Velden.
26: En als je een rondje duo bingo wilt spelen, gooi even duo bingo in de Q-app.
25: Q-Sounds Battle with
26: Smile Smith. Samen met Nel Horn bij Q.
27: What?

0: Macklemore, Ryan Lewis and Thrift Shop. A Q. Sommeteen sommige. It's only love. Eerst zeg ik goedenavond tegen Michel Verhoeven en Melanie van Gelder. Welkom in de show, beiden.
1: Goedenavond. Ja, dank je.
0: Goedenavond. Welkom bij Duo Bingo. Michel, ik begin even bij jou. Even een korte voorstelronde doen we. Wie is je beste vriend?
1: Ben de Wit.
0: Die wordt bij deze de groeten gedaan. Ben, als je luistert, de groeten zijn voor jou. Hey Michel, even, want dit spelletje kwam voor jou echt als geroep, hè?
1: Ja, zeker. Ik sta te laden bij een laadpaal, dus ik heb er voldoende tijd voor.
0: Hoe lang moet je nog laden?
1: Nog een half uurtje.
0: Oh, oké. Nou, dan kan je dit spel zo meteen op je gemak. Als je zelf maar genoeg nog energie over hebt voor dit spel, dat is natuurlijk wel belangrijk.
1: Dat komt goed.
0: Melanie, hallo.
2: Hoi.
0: Wat is je favoriete vakantieland? Roept u maar.
2: Ga ik wel voor Spanje.
0: Ja, heerlijk. Is er nog een plek in Spanje waar je dan graag bent?
2: Barcelona.
0: Ja, mooie stad.
2: Zeker.
0: Lekkere terrasjes, fijne winkels.
2: Ja.
0: Gezellige mensen. Nou, welkom bij Duo Bingo. Nog even voor de dubbele check. Jullie kennen elkaar niet, hè? Jullie zijn echt zo random aan elkaar gekoppeld.
2: Nee, ik heb geen idee.
0: Oké, goed. Nee. Nou, we gaan Duo Bingo spelen. Het spel waarbij het niet tegen elkaar opneemt, maar met elkaar speelt. Ik ga zo meteen 3 vragen stellen. Het antwoord bestaat altijd uit 2 delen. De eerste die dan aan de beurt is, geeft het eerste deel van het antwoord. En de tweede geeft het tweede deel van het antwoord. Bij 2 goede antwoorden hebben jullie bingo en sturen we jullie allebei een Q-Music prijspakket. Dat hoeven jullie dan weer niet te delen. Er is 1 joker in te zetten. Dat kan door jou worden gedaan, Michel, want jij bent als eerste aan het beurt. Dan draaien jullie van positie, dus dan begin jij, Melanie.
2: Oké.
0: Nou, zo werkt het. Zullen we maar beginnen met het spel?
1: Ja, hoor.
0: Alright, daar gaan we. Dit is vraag 1. Welke zanger staat er vanaf zaterdag 10 keer in de Johan Cruijff Arena? Michel.
1: Harry.
0: Melanie.
2: Stels.
0: Inderdaad. Ja, dat is helemaal goed. De eerste punt die is gewoon binnen. Vind je het ook Harry, Michel?
1: Ja, ik ben er geen fan van. Nee. Okay, ik ben echt Harry.
0: Okay, dat zeg je netjes. Harry. Vraag 2. Als die goed is, dan zijn de punten al binnen. Hoe heet de film waarin Tom Hanks een man speelt die per ongeluk betrokken raakt bij belangrijke gebeurtenissen in de Amerikaanse geschiedenis? Michel.
1: Forrest?
0: Hoezo Forrest? Michel denkt, wat moet ik dan nu antwoorden? Zometeen ga ik het tweede deel ook zeggen. Forrest is goed. Melanie, weet jij dan ook het tweede deel? Nee, weet je het niet?
2: Nee, sorry, deze weet ik niet.
0: Forrest Gump natuurlijk.
2: Oh.
0: Nooit gezien?
2: Nee, heel erg niet.
0: Oké, okay, Michel, jij weet vast wel, wat is die uitspraak ook alweer? Life is a box of chocolate. Hoe zat het ook alweer?
1: Ja, life is a box of chocolate.
0: Ja.
1: En dan komt er nog iets. Ja.
0: Ja, precies. Nou, we gaan hem nog een keer kijken. Fijn is wel voor dit spel, als die tweede vraag fout is, dan is die derde vraag beslissend. Deze moet goed zijn, want anders hebben jullie helemaal niks. En dan doen we gewoon of dat niet gebeurd is. Misschien is dat een goede afspraak. Met welke zangeres bracht Madonna deze maand het nummer Bring Your Love uit? Dus met welke zangeres bracht Madonna deze maand het nummer Bring Your Love uit? Michel, jij mag beginnen.
1: Ik zet nu even de joker in.
0: Ik vermoedde het al. Melanie, jij mag beginnen.
2: Is dat niet Beyoncé?
0: Beyoncé?
2: Denk ik.
0: Ja, ik denk niet. Weet je het zeker?
2: Nee.
0: Dat is niet goed, helaas. Beyoncé is niet goed. Had jij het wel nog geweten, Michel? Zal een lampje gaan branden?
1: Nee, er ging niet echt een lampje branden, dus vandaar die joker. Maar
0: ja.
1: Het is volgens mij een hele bekende, maar
0: ja, het is wel heel bekend. Ze heet Sabrina Carpenter.
1: Oh ja.
0: Oké, nee, jullie wisten het echt niet. Nou, oké, dat is dan misschien nog een schaal troost. Het Q-Music prijspakket gaat aan jullie neus voorbij. Jullie hebben maar 1 punt weten te scoren in Duo Bingo.
2: Helaas.
0: Het gebeurt niet vaak, maar het kan gebeuren bij dit spel. Thanks voor het meespelen. En zal ik Madonna en Sabrina Carpenter dan even draaien? Dan vergeten jullie het nooit meer.
2: Ja, dat is goed.
1: Komt het.

0: Hallo.
1: Daar is ze.
0: Goedenavond.
1: Hoe is het?
0: Goed, met jou?
1: Met mij gaat het goed. Ik ben ook lichtelijk teleurgesteld. Kijk, ik vind het leuk dat je er bent. Ik vind je een leuke meid. Ik vind je heel aardig, maar ik ben ook teleurgesteld.
0: En waarom dan?
1: Nou, wat denk je?
0: Je bent teleurgesteld omdat...
1: Ja, gok eens. Je...
0: Omdat ik je outfit heb afgekraakt?
1: Nee! Nee, dat ben ik wel gewend. Ja, volgens Judith zie ik er altijd 2015 uit. Maar nee, je hebt de hond niet bij je.
0: Nee, ik heb mijn hond absoluut niet bij me.
1: Gisteren had je je hondje bij. Dat was ook een leuke, gezellige...
0: Ik word altijd verraden op zender. Weet je wel dat ik mijn hond bij me...
1: Oh, dat mag niet?
0: Nou ja, het is natuurlijk niet de bedoeling.
1: Oh.
0: Maar...
1: Hey, joh, dan loop je toch al meer honden rond.
0: Nee, dat maakt helemaal niet uit. Maar het was even een beetje een noodoplossing. Dus ze moest, ze moest.
1: Ik zeg even tegen het luisteren, het gaat nog een staartje krijgen als de microfoon er dicht gaat. Nou, heeft de hond ook gestemd op repeat of niet gisteren?
0: Was er toen nog niet. Die kwam echt pas aan het einde van de show.
1: Oké. Zometeen repeat of niet. Natuurlijk, welk liedje zit daarin?
0: Calvin Harris en Jesse met Satisfy. Echt een zomers nummer. Misschien wel de zomerhit van 2026.
1: Oeh.
0: Ja. En jou... ik wilde zeggen, en jou je mening. Dus aan jou, jij bepaalt repeat of niet natuurlijk. Je mag je mening geven zometeen. Pim Pam Pet?
1: Of ben je boos?
0: Nee, maar ik ben helemaal boos. Pim Pam Pet.
2: Een stad in Nederland die begint met de W.
1: Willems.
0: Willems?
1: Nee. Met de W. Wageningen.
0: Oh, ja. Ik ben niet zo van...
1: Ja, is dat goed?
0: Ja, klopt. Ja. Ik zit nog steeds denken.
2: Een sport met de letter C.
1: Dat cricket. Oeh, ja, jij was eerder.
0: Ja, ik twijfelde even.
1: Tussen kanoën en cricket?
0: Nee. Ik moest heel even... Kijk, ik word van dit soort spelletjes altijd een beetje zenuwachtig en black-out. Dus ik moest helemaal nadenken, hoe schrijf je dat nou ook weer? Is dat een C? Maar ja, kijk.
1: Oké, we doen er nog één om het af te maken.
0: 1-1.
2: Een film met de O.
0: Weet je ooit?
1: Oorlogswinter, dat is een Nederlandse
0: film. Ja, dat is een goede. Ja, dat kom er echt niet op.
1: Nee, prima. Nee, zometeen deze van Sommer.

0: ochtend bij Mattie en Marieke het spannende spel
1: 4 op 1. 4 op 1.
0: Als je meedoet, krijg je sowieso een staatslot van Staatsloterij.
2: Mattie, ja. Wat is jouw eerste associatie bij ambulance?
3: Sirene.
0: Lukt het jou ook om 4 dezelfde associaties op een rij te krijgen? Dan win je maar liefst 2.500 euro en een straat staatsloten waarmee je gegarandeerd prijs hebt. 4 op een rij, iedere ochtend om 8:30 bij Mattie en Marieke op Q-Music. Speelbewust 18+.
4: Grote prestaties beginnen met goede slaap. Daarom is M-Line official sleep supporter van de KNVB. Koop nu een M-Line matras en maak kans op mooie WK-prijzen. Zoals tickets voor de uitzwaaiwedstrijd van Oranje op 3 juni aanstaande. M-Line. Get ready for greatness.
0: 4 op een rij wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
5: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je 1 miljoen, dan krijg je 1 miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speelbewust 18+.
6: Nog een keer! Papa, sneller!
7: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
8: Klaar voor hemelvaart? Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
9: Schuren, afplakken, lakken.
10: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
11: Fans van lekkere zomerse salades, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram voor maar 1,49.
12: Dat is een zonnig prijsje.
11: Ja, zo goedkoop. Aldi.
13: Later en altijd. Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro.
14: Aldi. Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
15: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
15: Dus waar moet je zijn voor de magic?
17: Jojo.
18: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
19: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
7: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
19: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
18: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
5: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
5: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
6: Keukenkopers, opgelet! Nu
14: big deals bij Keukenconcurrent.
6: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
9: En een hele goede avond. Het Q-Music nieuws van 10 uur krijg je van...
3: Rebecca Looijen.
12: Goedenavond. Bij de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is vanavond brand uitgebroken. Dat gebeurde tijdens een anti-asielprotest. Demonstranten zouden fakkels en vuurwerk naar het gebouw hebben gegooid. Een van die brandende fakkels is op het dak terechtgekomen. De brandweer heeft het vuur inmiddels geblust. Hoe groot de schade is, is nog niet bekend. In Loosdrecht kwamen vanmorgen de eerste asielzoekers aan. 70 alleenstaande mannen worden daar maximaal een half jaar lang opgevangen. Militairen van de NAVO-basis in Limburg moeten extra waakzaam zijn. Dat advies krijgen ze van hun leiding nadat twee militairen gisteren zijn aangevallen. Het gaat om twee Duitsers die op straat werden lastiggevallen. Eén van hen raakte daarbij licht gewond. De daders zijn nog niet gepakt, waren gemaskerd en zouden anti-NAVO-leuzen hebben geroepen. Of de beveiliging bij de NAVO-basis nu ook is aangescherpt, is nog niet bekend. De Amerikaanse president Donald Trump is op dit moment onderweg naar China. Hij gaat daar de Chinese president ontmoeten. Voor zijn vertrek zei Trump dat hij het daar ook gaat hebben over de oorlog in Iran. Ook al zegt hij China daarbij niet nodig te hebben. Het staatsbezoek draait verder vooral om het bedrijfsleven. En op dit moment is in Oostenrijk de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival bezig. Nederland doet dit jaar niet mee omdat we het niet eens zijn met de deelname van Israël. Maar dat betekent niet dat er geen Nederlandse fans in Wenen zijn. Deze man is er bijvoorbeeld gewoon bij, vertelt hij bij de NOS.
17: Ik sta heel erg achter dat we het als Nederland niet gaan. Echt super stoer. Heel duidelijk statement. En dan vragen mensen van ja, waarom ga je dan alsnog? En dan zeg je ja, ik ging ook wel soms ondanks Nederland naar Eurovisie. Ik bedoel, het is niet dat we altijd de beste inzendingen hebben gehad.
12: En hij is niet de enige. Duizenden Nederlanders hebben een kaartje gekocht voor het Songfestival. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht af en toe nog regen en het koelt af tot een graad of 6. Morgen opnieuw veel buien met ook kans op onweer en hagel. En het wordt dan maximaal 12 graden.
3: Dan Q-verkeer van Flitsmeister met op dit moment geen vertraging op de weg. Wel een flitser gemeld. Oppas als je rijdt op de A20 Gouda richting Rotterdam. Daar staan ze bij 31.4.
20: Wij gaan dwars door Nederland. Vanaf maandag. Mattie versus Marieke. Wie help jij aan de overwinning?
3: Q-music. Judith Eik. Ja, even een vraagje. Mag ik misschien jouw mening zo over nieuwe muziek? Ik ben namelijk benieuwd wat je ervan vindt. Repeat of niet? Zometeen Naloreen en Tattoo.

0: A Somber en Homewrecker.
1: Repeat.
2: Repeat.
1: Of niet.
0: Nieuwe zomerse muziek in Repeat of Niet. Gemaakt in de koude wintermaand december. Gaat over de nieuwe track van Calvin Harris. Eigenlijk best wel logisch, hè, in december. Want terwijl wij binnen zitten met dekentjes en warme chocolademelk, zitten DJ's juist het liefst dan in de studio nieuwe muziek te maken. Zodat ze die in de zomer weer keihard kunnen draaien op festivals. En gelukkig is Calvin Harris de studio weer uitgerold met nieuwe muziek. Dit keer samen met de Ierse zangeres Jessie. Misschien wel de zomerhit van 2026. Dat mag jij helemaal bepalen. En het is alweer ronde nummer 6 in Repeat of Niet voor Calvin Harris, Jessie en Satisfy. Vind je dit een heerlijke zomerse banger? Stuur dan Repeat met een audioberichtje in de Q-app. Vind je het zelf helemaal niks? Dan stuur je dikke, vette niet deze kant op.
1: Repeat.
2: Repeat.

0: Calvin Harris en Jesse met Satisfy. Je repeat het niet. Jij mocht je mening geven over dit liedje.
1: Repeat.
2: Repeat.
1: Of niet.
0: Nick zegt repeat voor mij. Shane zegt dit is satisfying. Marja zegt begin er wel aan te wennen. Doe mij maar een repeat. Thijs zegt ja, dit is toch duidelijk een repeatje. Lisette?
3: Nee, voor mij is dit echt een niet. Dit is geen blijventje.
0: Oké. Emma zegt ja, wel een repeat. Niet mega spannend. Sander zegt bij deze dikke vette niet. Marijn zegt Calvin Harris, hoe kan je daar nou geen repeat voor geven? Dus een dikke repeat. Dan Daily Meijer.
4: Super lekker nummertje. Repeatje van mij.
0: Marielle zegt liever geen repeat. Bagger. En ik zie nog voorbij komen Elisa met de repeat. Ja. Hij wordt steeds beter ontvangen. Het is nog geen overweldigende repeat, maar wel genoeg om door te laten gaan naar ronde nummer 7. En die hoor je morgen om 4:15 bij Wim. Ik ben echt een uitsteller. Ik stel mijn administratie uit tot het laatste moment. Of de was opvouwen. Ook iets wat ik altijd voor me uitschrijf. Martin Garrix is al 12 jaar lang iets aan het uitstellen. Wat dat is, dat vertel ik je zo.

Mars bij Q en Risk It All. Misschien lig je onderuit gezakt op de bank met sportkleding aan. Ben je aan het scrollen op je telefoon terwijl je eigenlijk al lang naar de sportschool moet, maar ben je het een beetje aan het uitstellen? Of misschien moet je morgen echt als eerste de tandarts bellen omdat je die afspraak inmiddels al zo lang uitstelt. Nou, Martin Garrix en Ed Sheeran spannen de kroon als het aankomt op uitstellen, want zij doen er al 12 jaar over om een liedje uit te brengen. Want in 2014 kondigt ze aan dat ze het nummer Repeat It gingen uitbrengen. Nou, iedereen alles natuurlijk door Dolle heen. Maar geduld is een schone zaak, blijkt wel. Want we zijn 12 jaar verder en nog steeds helemaal niks. En waarom het dan zo lang duurt, ja, dat mag Joost weten. Al lijkt het nu toch echt te gaan gebeuren. Ze hebben vandaag namelijk een video gepost met wat je moet doen om ervoor te zorgen dat je een liedje niet 12 jaar lang uitstelt. Nou, als dat geen hint is dat het er nu eindelijk voor komt, dan weet ik het ook niet meer. Ik kan niet wachten tot het eindelijk zover is. Maar ja, tot die tijd gewoon nog even een andere samenwerking van Martin Garrix. Samen met Jax, dit is Told You So bij Q Music.

0: Ik had een date. Ja, we gingen ergens even een hapje eten. En hoewel ik dacht dat dit echt een geweldige date ging worden, liep het uiteindelijk uit op de gekste date die ik ooit heb gehad. En dat had alles te maken met wat hij tegen de bediening zei. Ik ga je zo vertellen wat dat was. Ook muziek zo meteen van Offenbach. Oei, oei, ik moet er nog voorbij komen.
1: Oké, tankvol.
0: Check.
1: Navigatie aan.
2: Navigatie gestart.
0: Check.
1: Mooi, want wij gaan
3: dwars door heel Nederland.
1: Mattie versus Marieke.
3: In onze bus rijden we van plaats naar plaats.
1: En overal wachten nieuwe challenges waar een vlag te verdienen is.
3: Wie als eerste 10 vlaggen verzamelt, wint. Het is nu al een gelopen race.
1: Ja, tuurlijk, want ik win. Mattie versus Marieke.
4: Q Music.
1: Wie help jij aan de overwinning? Vanaf maandag bij Q Music.
5: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sands.
1: Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
7: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl. Corendon.
8: Oberlin. Alles voor kampeergeluk.
9: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
8: Oberlin. Tijd voor nieuwe herinneringen.
10: Alles voor kampeergeluk.
11: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
12: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
13: Yeeha! Het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skyshifter. 2 wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
14: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
15: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
16: Odido. De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, Atos.

0: Sta je in de file en spot je ruitschade?
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Dagje shoppen? Kom dit hemelvaartsweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestylemerken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
3: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
4: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
2: Shop nu in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs met Shoptegoed.
5: De jacht is weer geopend.
6: Stuk, waar ben je dan?
5: Maar als de boeven niet fair spelen, waarom Team Stuk dan wel?
7: Je hebt te lang in hetzelfde voertuig gezeten.
8: We kunnen dus de avondklok verlengen.
5: Het jachtseizoen Most Wanted.
9: Wow, daar in die Mercedes!
5: Stream je nu alleen bij Videoland.
10: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
11: De drie beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
12: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
14: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
13: Ai, de man met de hamer.
14: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
15: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
16: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fluoriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
17: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

Q-Music en het dilemma. Ik had een date. Ja, ik zal maar gelijk met de deur in huis vallen. Ik had een date. En je hoopt eigenlijk dat je naar je date gaat en dat je deze avond voor altijd onthoudt. Weet je, dat jij later aan je kinderen vertelt hoe papa en mama hun eerste date hadden. Dat is eigenlijk wat je hoopt. Maar ik wist na 10 minuten al dat dit helemaal niks ging worden. En niet omdat hij onaardig was, of niet aantrekkelijk, of niet lief, of niet geïnteresseerd. Nee, daar lag het eigenlijk allemaal niet aan. We spraken af in een restaurant om een hapje te gaan eten. Vind ik eigenlijk in principe altijd vrij intens om te doen bij een eerste date. Maar ik dacht, weet je wat, YOLO, doe eens gek. Ga er gewoon eens even voor. Nou, bij de eerste 10 minuten dacht ik echt, wauw, het klikt, het is gezellig, dit wordt een geweldige avond. Maar toen kwam het. De bediening die kwam vragen wat we wilden drinken. En hij gaf aan wat hij wilde drinken. En voordat ik mijn mond kon openen, zei hij, voor haar graag een Sauvignon Blanc, alsjeblieft. Sorry, wat? Nee, even, wacht even. Hij ging dus bepalen wat ik wilde drinken, zonder dat hij überhaupt dat heeft aan mij hebben gevraagd. Dus ik lachte nog een beetje. Maar dit ging dus nog verder dan alleen met drinken. Want je kan denken, nou, wat schattig dat hij dat even doet. Maar hij ging ook nog bepalen voor mij wat ik ging eten. Hij stond erop. Hij wilde namelijk iets anders dan wat hij zelf had besteld. Want hij wilde heel graag weten hoe de zoete aardappeltaart met wortelcreme zou proeven. Of zou smaken. Nou, ik was er helemaal klaar mee. Ik denk, dit is echt het raarste wat mij ooit tijdens een date is overkomen. Ik bedoel, hoezo bepaal jij wat ik ga eten zonder enig overleg wat ik eigenlijk wil eten? Nou, uiteindelijk heb ik wel gewoon bepaald wat ik wilde hebben. Maar hij was echt chagrijnig. Hij was not amused. Nee, hij vond het echt niet leuk. Ja, ik ben toch ergens benieuwd. Heb jij ook wel eens zoiets geks meegemaakt tijdens een date? Wat is het gekste wat jij ooit hebt meegemaakt tijdens een date? Laat me dat even weten met een berichtje in de Q-Music app. Ik ben reet benieuwd.

0: Dit is Q Music.
1: Juste, Jack Style en Young.
0: En dit is Q Music.
1: Harry Styles.

0: warme schijf, Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Ik was op een date waarbij mijn date ging bepalen wat ik ging drinken. En daar bleef het niet bij. Hij bepaalde ook wat ik zou gaan eten zonder overleg. Hij stond erop. Nou, ik kan vertellen, dat was de eerste en laatste date. Daarom vroeg ik aan jou, wat is het ergste of het gekste wat jij ooit tijdens een date hebt meegemaakt? Liam die zegt, ik was op een date drankjes doen waarbij het gezellig was. Wel een beetje wennen nog, we waren ook zenuwachtig, maar het klikte wel. Tot hij twee vrienden tegenkwam die er doodleuk bij kwamen zitten. Daarna sloten er nog drie vrienden aan. Hij had de ballen niet om ze weg te sturen. Ik ben een half uur weggegaan. Ricardo zegt, met iemand wat gaan drinken die geen dorst heeft en dus een avond niks neemt, is ook heel gezellig, maar niet heus. En Nuka zegt, hij was de hele date bezig met zijn crypto en zijn beleggingen. Nou, gezellig, gezellig. Johan, goeiedag.
1: Goedenavond. Hoi hoi.
0: Ja, normaal zat ik in de nacht vandaag. Goedenavond, Johan. Hey, jij had een hele leuke date.
1: Ja, was ook een gezellige date, klopt.
0: Wat hebben jullie gedaan?
1: Nou, we zijn even een avondje gaan eten. Hartstikke gezellig. Leuk geklet. Leuk bijgepraat, om het maar zo te zeggen.
0: Ja.
1: En dat voelde allemaal wel goed eigenlijk.
0: Ja, je voelde wel een beetje aangetrokken. Je dacht, dit smaakt wel naar meer eigenlijk.
1: Dit smaakt inderdaad wel naar meer. Dus na het eten gingen we een wandeling maken. En toen kwam het afscheid en de vibe was er. Keken elkaar aan, ogen gesloten. En op een gegeven moment voel ik een tong van mijn kind tot aan mijn rechteroog helemaal over mijn gezicht heen. En ik dacht, gadverdamme, wat ben je
0: nou? Ja. Jij dacht, nu gaan we zoenen, dacht jij natuurlijk.
1: Ja, ik dacht gewoon een klein kusje, gewoon voor, slaap lekker.
0: Ja.
1: Maar nee, dat was een viesheid voor mijn gezicht.
0: Maar wacht even, want dit gebeurde en toen opende jij je ogen en was ze aan het lachen of wat was er?
1: Nee, er was een soort van spanning. Ik wist natuurlijk niet wat ik moest doen. Ik raakte in een soort van flightmodus.
0: Ja.
1: En ik keek alleen maar in ogen die dachten van, nou, dit wordt meer. En ik dacht alleen maar, nou, liever minder.
0: Oei, oei, oei.
1: Jazeker.
0: En hoe hebben jullie daarna afscheid genomen? Gewoon nog na, laat maar zitten, slaap lekker, spreek je morgen wel.
1: Gezellig en spreek je wel eens. Maar ja, van mijn kant is dat nooit meer gekomen.
0: Maar heb je wel eerlijk gezegd waarom? Of?
1: Nee, volgens mij heb ik geghost.
0: Dat, oei. Dat is ook niet wat je wil doen.
1: 14 jaar terug.
0: Oké. Ja, praat maar goed. Nee, maar Joen, ik snap dat je dan schrikt. Zo'n lik verwacht je niet ineens. Zo'n lekkere lik.
1: Nee, zeker.
0: Zo, dus dit is wel de gekste ervaring die jij op een date hebt gehad?
1: Tot nu toe wel.
0: Je weet niet wat je te wachten staat nog natuurlijk.
1: Nee, niks meer. Ik ben nu goed
0: gelukkig. Oké, gelukkig. Hey, Johan, thanks voor dit verhaal. Bedankt voor je eerlijkheid. Ik wens je verder nog een fijne nacht.
1: Hey, fijne nacht.
0: Dankjewel, doei. Ja, Valerie, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, ik las jouw appje, ik wilde jou gelijk bellen.
2: Dat snap ik. Het is ook wel echt een verhaal wat je dan intussen lachend kan vertellen. Maar toen had ik echt... Oh, help.
0: Ja, dat snap ik. Neem ons even mee.
2: Het was eigenlijk de eerste leuke date in tijden. Ik had echt een aantal, minder succesvolle verhalen gehad. En deze gast, het klikte gewoon. We hadden dezelfde achtergrond, dezelfde interesse. Het was simpelweg een drankje. En het was zo gezellig dat we dachten, zover kwamen we niet. Want ergens gedurende het gesprek was van, hey, we kennen elkaar al ergens van. En dat klopte. Ik had vroeger bij hem thuis brood bezorgd. Dat was zeg maar een ding in de wijk. Ik bezorgde daar brood. En dat was allemaal super leuk en aardig. Tot ik op een gegeven moment ook realiseerde, in alle gezelligheid. Mijn oma vertelde me vroeger altijd dat heel veel van de mensen waar ik brood bezorgde, dat die ook familie waren. En toen voelde ik erbij wel even hangen van, wacht even, het zal toch niet. Dus toen zijn we gaan checken van, oké, wacht even. Zou dat kunnen dat we dan ergens familie zijn? En dit bleek dus mijn achterneef.
0: Nee.
2: Was je
0: achterneef op date?
2: Ja, nou echt, we zaten dus te kijken van, hey, wacht even, zijn we familie? Toen zijn we dus de achternaam van onze grootouders gaan checken, want ja, dat is de makkelijkste manier.
0: Ja.
2: En toen bleek dat onze oma's zussen waren. Dat je echt denkt van, no, het was echt een leuke date. En op dat moment werd het echt een keer zo ongemakkelijk.
0: Ja, dat snap ik wel. Dan is de vibe is gelijk weg.
2: Ja, en het grappigste of het ergste achteraf nog wel. Maar ja, dit was heel snel klaar daarna. Dat was echt heel ongemakkelijk, heel snel. Het was nog half van zullen we een keer dubbel daten, maar ook dat was eigenlijk een nope, laten we gewoon dit vergeten.
0: Ja.
2: En En iets van een maand later had ik het hier over met mijn vader van, nou ja, moet je nu eens lachen. En die zei van, oh joh, had best gekund. En toen moest ik nog harder lachen. Hij had zeg maar zitten tellen en blijkbaar was het niet achterneef, maar achterachterneef. En hadden mijn oma en mijn oud-tante dan dat best leuk gevonden. Dat ik zoiets van, nee, dat kan niet. Dat is zo ongemakkelijk.
0: Je voelt toch ergens familieband en dan denk je, nee, dit gaan we niet doen.
2: Dus dat we als kinderen ook al samen slootje gesprongen hadden. Met familieactiviteit. Ja, het was echt. En het stom was, het was de eerste leuke date in echt maanden. Dus ja, met alle teleurstellingen was dit echt misschien wel de stomste teleurstelling.
0: Ja, dat snap ik. Want natuurlijk één date gehouden en daarna gewoon gelijk afgekapt.
2: Ja, we hebben nog wel gezegd van, zeg maar met afscheid was het van, misschien zoeken we nog wat vrienden erbij, zodat we kunnen dubbel daten. Maar dat is toen, het ongemak was zo groot. Ja. Echt gênant.
0: Nou, gelukkig gauw vergeten dan maar, hè?
2: Daarom.
0: Gelukkig. Hey, Val, thanks, dankjewel. Ik wens je een fijne nacht en bedankt voor je eerlijkheid.
2: Ja, dankjewel. Hele fijne avond en succes met je volgende date.
0: dankjewel. Ja, ondanks alle date-teleurstellingen hoop ik jou eigenlijk wel beter te leren kennen en te spreken tijdens zometeen een nieuwe ronde Knok tegen de Klok. Jouw kans op een lekker zakcentje. Je mag je zometeen aanmelden en dan swipe ik even door de Q-app heen wie ik zo terug wil voor een nieuwe ronde. Eerst Last Frequency en Callum Scott.

0: Q-Music en Where Are You Now? Heb jij heel toevallig 1,3 seconden over vandaag? Ja, je hoort het goed. 1,3 seconden, want dat kost het maar om het woord klok te typen op je mobiel. Dat betekent dus dat je met 1,3 seconden kans maakt om een heel lekker zakcentje te verdienen in een nieuwe ronde Knok tegen de Klok. Het enige wat je moet doen is klok sturen met een berichtje in de Q-app. Kom je in de uitzending, dan moet je er nog stop roepen. Doe je dat op tijd, dan weer het laatst volledig uitgesproken bedrag. Dus heb je 1,3 seconden over, stuur dan nu het woord klok met een berichtje in de Q-music app. Ook muziek van Zoe Levi en Snelle komt eraan.
1: Nu bij Gamma, 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
8: De jacht is weer geopend.
9: Stuk, waar ben je dan?
8: Maar als de boeven niet fair spelen, waarom team Stuk dan wel?
10: Je hebt te lang in hetzelfde voertuig gezeten.
11: We kunnen dus de avondklok verlengen.
8: Het jachtseizoen Most Wanted.
12: Wow, daar in die Mercedes!
8: Stream je nu alleen bij Videoland.
13: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
14: 18 plus speelbewust.
15: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
16: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
17: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
18: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
19: M-Line, official sleep supporter van de KNVB. Thuis, in Zeist en tijdens het WK. Word ook fit wakker en score nu het M-Line Recharge matras met 50% korting. Kom naar een slaapspecialist of kijk op mline.nl. M-Line, get ready for greatness.
20: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang.

0: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
1: Een hele goede avond. Het Q-Music nieuws van 11 uur krijg je van Rebecca Looijen.
2: Goedenavond. De organisatie die bezig is met een massaclaim tegen Odido neemt geen genoegen met de reactie van de provider. Die liet vanmiddag weten dat slachtoffers van het enorme datalek geen compensatie krijgen. Want volgens de topman van Odido is het niet vastgesteld dat zij nalatig zijn geweest. De stichting die de massaclaim gaat doen is het daar niet mee eens. Zij zeggen veel bewijs te hebben dat de wet is overtreden. Bijna 500.000 mensen hebben zich inmiddels bij hen aangesloten. Bij de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is vanavond brand uitgebroken tijdens een anti-asielprotest. Dat gebeurde nadat demonstranten met fakkels en vuurwerk naar het gebouw gooiden. De burgemeester heeft tot morgenochtend een noodbevel afgegeven vanwege ernstige ordeverstoringen. In Loosdrecht kwamen vanmorgen de eerste asielzoekers aan. 70 alleenstaande mannen worden daar maximaal een half jaar lang opgevangen. Er zijn op dit moment geen tekenen dat er een grote uitbraak van het Hantavirus komt. Dat zegt de directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie. Maar hij benadrukte ook dat het werk nog niet klaar is. Het Hantavirus heeft namelijk een langere incubatietijd en daarom moeten reizigers van het cruiseschip ook 6 weken in quarantaine. Het kan zijn dat er de komende weken nog meer besmettingen volgen. En een flinke domper dan nog voor hotels in Amerika. Zij hadden gehoopt dat het enorm druk zou worden deze zomer tijdens het WK voetbal, maar tot nu toe valt dat tegen. Het aantal boekingen blijft flink achter. Soms worden er zelfs minder kamers verhuurd dan normaal. De hotelbranche vermoedt dat het reisgedrag beïnvloed wordt door de gebeurtenissen in de wereld en de rol van Amerika daarin. Het WK voetbal begint op 11 juni. Nederland komt op 14 juni voor het eerst in actie. En dan spelen we tegen Japan. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht af en toe nog regen en het koelt af tot een graad of 6. Morgen opnieuw veel buien met ook kans op onweer en hagel. En het wordt dan maximaal 12 graden.
1: Q keer dan van Flitsmeister met op dit moment geen vertraging op de weg. Dus dat is lekker. Wel wat flitsers oppassen bij de A16 Dordrecht richting Rotterdam. Daar staan ze bij 21,3. En de A20 Gouda richting Rotterdam bij 31,4.
3: Wij gaan dwars door Nederland. Vanaf maandag. Mattie versus Marieke. Wie help jij aan de overwinning?
1: Q-Music. Judith Eik. Heb je zin in wat extra euro's op je bankrekening? Stuur dan nu het woord klok in de Q-Music app. Ik ben nu Zoe Levi Snelle en ik zing.

0: Kensington, Back Hugh en A Living Four.
1: Knok. Knok tegen de klok.
0: Goedenavond, Mark.
2: Goedenavond.
0: Hey Mark, 31 jaar, je komt uit Strijen bij Rotterdam.
2: Yes, klopt.
0: Ja. Zo, wat ben je allemaal aan het doen, jongen?
2: Ja, ik ben nog aan het werk. Ik ben de vrachtwagen voor een dok aan het zetten.
0: Oh, kijk. Oké. Okay. Oh, je doet mee met klok tegen klok en je bent eigenlijk aan het werk, dus je bent dubbel geld aan het verdienen, zo'n beetje.
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Althans,
2: ja.
0: dat hoop ik.
2: Dat hoop ik wel, ja.
0: Ja, dat hoop ik ook.
2: Ik zal het raam even dicht doen. Dan is hopelijk het gepiep een beetje weg.
0: Ja, dat is lekker. Dat is beter.
2: Yes.
0: Top. Hey Mark, jij zit in, knok tegen klok. We gaan natuurlijk ervan uit dat je misschien wel een zakcentje gaat verdienen. Als dat zo is, waar ga je dat dan aan uitgeven?
2: Ik ga voor het weekend van Pinksteren ga ik naar Friesland toe. Dan ga ik met de motor de Elfstedentocht rijden. Dat is daar een jaarlijks evenement.
0: Oh.
2: En vanuit de Friese Motorclub wordt dat georganiseerd. En ik ga met familie en vrienden ga ik dat eigenlijk voor het eerst ga ik die tocht rijden. Dus daar zou een extra zakcentje wel, van toepassing zijn, zeg maar.
0: Wat tof. En je zegt de familie, vrienden, met hoeveel zijn jullie dan van de vrienden, familie?
2: Ik heb daar één familielid wonen, dus de man van mijn nicht. En een maatje van mij uit mijn woonplaats staat er mee. En ook nog vrienden en familie van... Ja, zijn kant, zeg maar. Dus in totaal zijn we met een mannetje of 10, 13, zoiets.
0: Oh ja. En hoe lang doen jullie daar dan over, zo'n beetje? Wat is de planning?
2: Je hebt ook natuurlijk stops en even bakje koffie, lunchen. Ja. Dus we zijn wel een dagje zoet, laten we het zo zeggen.
0: Ja, precies. En een biertje hier. Oh nee, dat kan natuurlijk. Dan moet je wel gewoon vernuchten rijden. Nee, sorry. Nee, dat kan natuurlijk niet. Ja, eentje misschien, maar...
2: Laten we het risico maar niet lopen.
0: Ik wil het zeggen, laten we het maar niet doen, hè. Laten we maar niet doen.
2: Nee, precies.
0: Hey, Mark, we spelen klok tegen klok. De kans om een heel lekker geldbedrag te scoren. Moet je het wel een beetje slim spelen. Je hoort namelijk geldbedragen oplopen. Roep stop voordat de klok is afgelopen. Dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. En anders win je helemaal niks. Is er een bedrag waarvoor je gaat spelen?
2: Ik heb wel iets in mijn hoofd zitten, ja.
0: Ga je dat delen of zeg je, nou, doe ik niet voor geluk?
2: Nee, dat hou ik nog wel even voor mezelf.
0: Oké, doe dat eens.
2: Anders roep je karma over je af misschien.
0: Ja, dat willen we ook niet. Willen we ook niet.
2: Nee, precies.
0: Hey, Mark, ik zeg heel veel succes. Komt ie aan.
2: Dank je.
3: 22 euro.

0: Ja. Gehaald, 189 euro. Gefeliciteerd daarmee, Mark.
1: Ja, dankjewel. Super tof.
0: Lekker zakcentje om te gaan gebruiken tijdens de Elfstedentocht met de motor. Zullen we even luisteren wat erin zat?
1: Ja, is goed.
0: Ben toch benieuwd.
1: Ja, ik ook.
0: Zo.
1: Nou, geluk is aan mijn zijde vanavond.
0: Het is maar goed dat je niet had gezegd van tevoren, want dit had die karma nog kunnen zijn, hè?
1: Ja, precies, ja.
0: Zo,
1: ja, ja.
0: Jeetje. Nou,
1: lekker, man.
0: Mark, echt lekker gedaan. Gefeliciteerd ermee. Zakcentje komt lekker je kant op. En ik wens je heel veel plezier vast.
1: Ja, super tof. Dankjewel.
0: Dankjewel.
1: En een fijne avond.
0: Jij
1: doei,
0: ook.
1: Doei. Doeg.
0: Ja, even een vraagje. Wat doe jij 15 minuten voordat je de deur uit moet? Misschien nog snel je tanden poetsen, je tas inpakken. Nou, zangeres Stella Lefty deed vlak voordat haar datecar kwam ophalen ook nog even iets. Alleen dat bleek uiteindelijk behoorlijk cruciaal. Want daardoor heeft ze deze week gewoon de alarmschijf te pakken. Vertel je zo meteen wat het is. Eerst Jonas Brothers en...

0: Dit is Q Music.
1: De Bauza.
0: En dit is Q Music.
1: Alex Warren.
0: En dit is nieuw.

0: De alarmschijf van deze week is voor Stella Lefty en Boston. Ja, ze schreef het refrein nog even 15 minuten voordat ze door haar date werd opgehaald. Ze dook nog even snel achter de piano, filmde het, zette het op TikTok. En terwijl ze lekker aan de sangria zat en een leuke avond had met haar crush, ging haar liedje viraal op TikTok. Nou, ondertussen is ze samen met haar crush en is dit liedje ook nog eens de belangrijkste track van deze week. Zometeen muziek van Ed Sheeran en ook Shakira komt eraan. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed.
1: And we're turning the floor into a zoo. Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja. En als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
2: Tango?
5: Huh?
6: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
9: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
10: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
11: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
12: Pap, die moeten we hebben!
11: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
13: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
14: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
15: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Kunststofkozijnen voor de scherpste prijs bestel je bij Creon
17: Kozijnen. Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
18: Je complete zak gaat uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: ex-norm schrijft Ed Sheeran en Eyes Closed. Heb je dus wat weggegooid waar je spijt van had? Ik heb vorige week nog mijn AirTag de prullenbak ingegooid omdat die leeg was. Bleek dat je gewoon de batterij kan vervangen. Ja, vind ik toch een beetje zonde. Is toch weer 30 euro, weet je wel. Nou ja, zangeres Bella Kay wilde bijna haar hit I Love It de prullenbak inmieteren. Dat vertelde ze laatst aan Q-collega Stefan Bouwman.
1: But when I first wrote it, I had the chorus. And I was on a plane and I was just listening to it over and over and over again. And then I recorded it in a studio and it was terrible. It was a moment of weeks, like where I was like, it's not coming out.
0: Ja, ze had het refrein geschreven, luisterde non-stop in het vliegtuig en besloot het toen op te nemen. En ze vond het vreselijk. Ja, ze wilde het eigenlijk niet uitbrengen en gewoon weggooien. Totdat ze het een tijdje later weer hoorde en toen besloot ze om het toch uit te brengen. Nou, thank God dat ze dat gedaan heeft, want ze is daardoor ook doorgebroken bij het grote publiek. Ze heeft er talloze fans bij gekregen en dat was gisteren te horen in Dublin waar ze optrad. Je hoort haar bijna ook gewoon niet. Dit is I Love It, I Love It, I Love It bij Q Music.

Het is bijna middernacht. Bijna woensdag. Dinsdag? Woensdag. Sorry, ik was even in de war. Het is bijna woensdag. Ja, en hier bij Q starten de nieuwe dag niet goed, maar fout. Dat doen we met een track uit het foutuur. En ik zat te denken, weet je wat ik wil? Ik wil gewoon lekker 3 liedjes in een polletje gooien. Alleen nu is de vraag, welke liedjes? Dus, ik dacht zo, de eerste 3 mensen die app in de Q-app een lekkere foute track om de woensdag mee in te luiden, die ga ik in de poll gooien. Dus die zeggen, kom maar lekker op met een berichtje met een lekkere foute track die jij wil horen. De eerste 3 pik ik er dan uit. En ik ben heel benieuwd waar je mee komt. Ga ik zo meteen laten horen welke 3 het zijn geworden.

Tommy Abiq en Morning. Nou, het is nog geen ochtend, het is bijna middernacht, bijna woensdag. En hier bij Q starten we de nieuwe dag niet goed, maar lekker fout. En dat doen we met een track uit het Foute Uur. En ik vroeg je een lekker foute hit in de Q-app te sturen. En de eerste drie mensen die dat zouden doen, die zou ik dan in een polletje gooien. En de eerste drie suggesties die zijn binnengekomen zijn... van Henry de Jong, onder andere Dirty van Christina Aguilera... Lekker hoor, ja. Het medewaal kwam met Def Rhymes en Schudden.

0: Jij mag nu stemmen op welke je wilt horen. Doe dat in de poll in de Q-Music app. En de foute track met de meeste stemmen, die hoor je zo meteen.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
3: Dagje shoppen? Kom dit hemelvaartsweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestylemerken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad. Shop nu in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs met shoptegoed.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoudsgarantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Daar heb je Huub van Hubo.
7: Hoi.
6: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
8: De jacht is weer geopend.
9: Stuk, waar ben je dan?
8: Maar als de boeven niet fair spelen, waarom Team Stuk dan wel?
10: Je hebt te lang in hetzelfde voertuig gezeten.
11: We kunnen dus de avondklok verlengen.
8: Het jachtseizoen Most Wanted.
12: Wow, daar in die Mercedes!
8: Stream je nu alleen bij Videoland.
6: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar, inclusief accu, van 306 voor 99 euro. Hubo helpt.
0: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
13: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
0: Ai, de man met de hamer.
13: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
14: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
15: Q-Music The Party.
16: Q-Music vind je woensdag tijdens 20 jaar de Pickers in Beek met Lars Boelen en Edwin Orlander en op Heaven Open Air in Heerenveen. En op Hemelvaartsdag donderdag 14 mei tijdens de kasteelfeesten Wiegen met Menno Barreveld en Lars Boelen.
15: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
17: Q-Music.
18: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
19: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
18: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
20: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
21: Grote prestaties beginnen met goede slaap. Daarom is M-Line official sleep supporter van de KNVB. Koop nu een M-Line matras en maak kans op mooie WK-prijzen. Zoals tickets voor de uitzwaaiwedstrijd van Oranje op 3 juni aanstaande. M-Line. Get ready for greatness.
20: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
22: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Ho, ho, ho. Ren je in het zweet naar
23: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
0: Een hele goede avond. Het Q-Music nieuws van 12 uur krijg je van Jeroen Aaswinkel.
25: Goedenacht. Een grimmig protest vanavond tegen de komst van een asielnoodopvang in het gemeentehuis van Loosdrecht. Betogers gooiden vuurwerk en fakkels naar het pand en op het terrein brak even brand uit. De brandweer werd bekogeld. Vanwege de ongeregeldheden kwam de burgemeester met een noodbevel. Hij vindt dat met het geweld een grens is overschreden. Ook in Apeldoorn was opnieuw een protest tegen een geplande noodopvang voor ruim 200 asielzoekers. Op een rotonde waar al eerder werd gedemonstreerd werden zeker 5 mensen aangehouden omdat ze vuurwerk afstaken. Bij de betogingen van de afgelopen dagen werden ook al ruim 40 mensen aangehouden. Israël is zoals verwacht doorgedrongen tot de finale van het 70ste Eurovisie Songfestival in Wenen. Zoan Betan kreeg in de halve eindstrijd genoeg punten van jury en publiek. Ook favoriete Griekenland en Finland zijn door, net als België. 5 landen, waaronder Portugal en Estland, vielen af. Donderdag is de tweede halve finale. En in Hengelo hebben 2 amateurclubs een potje voetbal gespeeld van 42 seconden. Dat moest omdat bij de reguliere wedstrijd vorige maand de scheidsrechter een fout maakte. Hij stuurde een speler met 2 keer geel niet weg. Het stond toen 3-3. Het ultrakorte staartje van het duel zorgde vanavond niet voor een andere eindstand. En dan het weer van Weer Online. Na de buien is het vannacht vaker droog, bij 4 tot 7 graden. Morgen geregeld felle buien met kans op hagel of onweer. Het wordt, als de zon nog even doorkomt, hooguit 11 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Q-verkeer dan van Flitsmeister met geen vertraging op dit moment. Wel flitsers gemeld. Oppas als je rijdt op de A4 Leiden richting Amsterdam. Daar staan ze namelijk bij 11.3. En gas los bij de A20 Gouda richting Rotterdam bij 31.4.
1: Het is 12 uur.

We beginnen de dag hier altijd met een lekkere foute track. Je hoorde Def Rhymes en Schudden. Zometeen muziek van de Chainsmokers, Don't Let Me Down. Maar eerst iemand die niet weg te slaan is van de nummer 1 in de top 40. Al 5 weken lang staat hij daar. Alex Warren en

0: Q-Music, The Chainsmokers en Don't Let Me Down. Soms heb je toch even dat je een paar keer een liedje moet horen voordat je echt kan bepalen of je hem leuk vindt of niet. Toch? Nou, dat had Frans Bauer dus ook bij zijn nummer Zij Hoort Bij Mij, die hij uitbracht samen met Chris Cross Amsterdam en Jan Smit.
1: Ik was echt wel serieus verrast.
2: Hij moest er wennen.
1: Ik moest echt wennen, want maar wat dan? De eerste call die wij hadden.
2: Ja, wij zouden het in een call live, dus gewoon allemaal videocalls, zouden we voor het eerst het nummer laten horen. Jan zegt geweldig, maar Frans zegt, ik weet het niet zo goed hoor.
0: Nee, hij wist het niet zo goed, nee. Maar uiteindelijk, na een paar keer luisteren, was hij ervan overtuigd. Waarschijnlijk komt dat ook omdat er een stukje van zijn mega-hit Heb Je Even Voor Mij erin zit. Voelt dan toch gelijk een beetje vertrouwd, hè? Ja, dit is Zij Hoort Bij Mij.

0: Jennifer Lopez Beck You and Save Me Tonight. Normaal gesproken maak ik een programma tussen 1 en 3 uur in de nacht. En deze week mag ik een weekje invallen voor collega Lars Boele. Betekent dus dat ik eerder in bed lig dan normaal gesproken. En ik weet niet of jij dat ook hebt, maar ik lig dan toch een beetje voor me uit te staren, omdat ik dan niet kan slapen. Weet je, als je eerder naar bed gaat dan normaal, ja, dan is gewoon plafonddienst. Dus dan ga ik meestal even lekker tv kijken. Ja, en dan begint het. Even zappen en nog even verder zappen. Nou, voor je het weet heb je 10 programma's gezien. Of nou ja, stukjes dan ervan. En ik ga je zo laten horen waar ik afgelopen nacht allemaal langs ben gezept. En ik ben benieuwd of je kan raden om welke 3 tv-programma's het gaat. Als je een tv-programma weet, stuur het dan met een berichtje in de Q Music App. Als je er 1 weet, maar ook als je ze alle 3 weet, gewoon lekker appen. Oké, ik ga je ze laten horen. Ben je er klaar voor? Ik waarschuw altijd even, zet de radio een klein stukje harder. Komt-ie aan.
1: Soort geheimen.
2: We gaan het merken. Dit is jouw fragment.
3: Ga je nog taart eten of...
4: Dat zijn eigenlijk de secundaire arbeidsvoorwaarden als je trouwambtenaar bent.
5: Oké, no stress, but you need to run. You don't have time for shopping.
0: Ja, was even een lekker avondje buis, kun je stellen. Wat heb ik allemaal gezien? Stuur een berichtje in de Q Music App of spreek het in. Dan druk je op het microfoontje in de Q Music App.

0: Taylor Swift en Abba Lights bij Q. Ja, misschien verklaar je me voor gek, maar ik kan er nu al naar uitkijken om zo meteen lekker thuis te komen en de tv aan te zetten, op de bank te ploffen en dan een beetje lekker te gaan zappen. Heb ik gisteren namelijk ook gedaan. En je hoorde me net langs allemaal tv-programma's zappen. En ik was benieuwd of je weet welke programma's ik heb gezien. Ik zou zeggen, stuur een bericht in de queue op als je een idee hebt. Goedenavond, Lars.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond, Lars. Hey, ik vind iets heel bijzonders. Want jij hebt dus geen tv thuis.
1: Nee, klopt.
0: Hoe bevalt dat?
1: Dat bevalt.
0: Maar krijg jij dan wel programma's mee? Of hoe doe jij dit?
1: Nee, inderdaad, programma's krijg ik niet echt mee. Het meeste wat je tegenwoordig wil zien, dat kan je ergens op een of andere streamingsdienst wel terugkijken.
0: Tuurlijk, ja.
1: En ja.
0: Maar dan zit je op de bank.
1: Dan kan je besparen op je tv-kosten.
0: Ja, dat is zeker waar. Maar dan zit je op de bank en dan kijk je vanaf je telefoon of je iPad of iets.
1: Nee, vanaf de computer.
0: Ja, of dat kan het ook. Ja, dat is wel waar.
1: Dat is meer.
0: Ja, ja, dat is eigenlijk wel waar. Dus daar heb je wel gelijk in. Dat is ook zo. Het is eigenlijk in principe hetzelfde. Het is alleen een kleiner scherm.
1: Nou ja, iets kleiner, ja.
0: Ietsje kleiner,
1: maar werkt prima. Programma's krijg ik niet echt mee. Het meeste wat je tegenwoordig wil zien, dat kan je ergens op een of andere streamingsdienst wel terugkijken.
0: Tuurlijk, ja.
1: En
0: dat kan natuurlijk ook. Ja, dat is wel waar.
1: Dat is meer.
0: Ja, ja, dat is eigenlijk wel waar. Dus daar heb je wel gelijk in. Dat is ook zo. Het is eigenlijk in principe hetzelfde. Het is alleen een kleiner scherm.
1: Nou ja, iets kleiner, ja.
0: Ietsje kleiner,
1: maar werkt prima.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Hey, je hoorde mij langs 3 tv-programma's zappen. Ik vind het dan wel grappig, want kijk je de programma's of geen idee?
1: Nee, ik kijk niet echt programma's, maar ja, je derde fragment herkende ik meteen.
0: Oh, en hoe dat zo?
1: Ja, ik ben zelf werkzaam op Schiphol Airport. Zij het in een hele andere tak van sport dan de vrouw die je net hoorde. Maar ja, we hoorden José van het programma Schiphol Airport.
0: Oh, heb je José wel eens gezien dan ook of niet?
1: Ik heb het wel eens voorbij zien lopen, maar nog nooit gesproken verder.
0: Nee.
1: Ik ben zelf werkzaam op platform, dus een heel andere kant van Schiphol.
0: Ja, wat moet je dan doen?
1: Ik ben zelf werkzaam als pushback chauffeur en vliegtuigsleper.
0: Kijk, ja, dat is een hele andere tak. Dan kom je niet bij José, zit je niet naast haar, zeg maar.
1: Nee, totaal niet.
0: Nee. En het is groot, hè? Schiphol is groot.
1: Schiphol is heel groot.
0: Is heel groot, inderdaad. Hey, Lars, je zei het al, je hoorde José van Schiphol Airport. Zullen we maar even luisteren of dat klopt?
1: Ja, dat is helemaal goed.
2: Oké, no stress, but you need to run. You don't have time for shopping.
0: Dat is helemaal goed, Lars. Ja, het kon ook niet anders. Deze vrouw herken je uit duizenden.
1: Absoluut.
0: Ja. Hey, Lars, dat is goed. Daarmee mag je een prijs uitkiezen. Ik heb 3 voor jou in de aanbieding. Jij mag kiezen welke je wilt. Ik heb het kaartspel van Q-Music, Menno Coffee Cup of een zak popcorn.
1: Oeh, daar ga ik lekker voor, een zak popcorn.
0: Heerlijk. En wil je dan zoet of wil je dan zout?
1: Doe maar zoet. Dat gaat mijn verloofde erg leuk vinden.
0: Oké, nou goed. Dan stuur ik jou lekker een zak zoete popcorn naar je toe. Wens ik je verder nog een hele fijne avond.
1: Heerlijk. Dankjewel. Een hele goede uitzending ook.
0: Dankjewel. Doeg.
1: Doei.
0: Ja, betekent dat ik nog 2 tv-programma's heb die nog niet geraden zijn. Die ga ik je nog even laten horen. Weet je antwoord te geven op de vraag welke programma's zijn dit? Stuur dan een berichtje in de Q-Music app. Komt-ie aan!
3: Een soort geheimen.
4: We gaan het merken. Dit is jouw fragment.
5: Ga je nog taart eten of...
6: Dat zijn eigenlijk de secundaire arbeidsvoorwaarden als je trouwambtenaar bent.
0: Heb je enig idee? Ik hoop het wel. Zometeen namelijk antwoord op de vraag, welke 2 programma's zijn dit? Stuur een berichtje in de Q-Music app als je het weet. Summer komt er ook aan. Eerst Calvin Harris, Sam Smith, dit is Desire.

0: Lekkerder dan tv kijken en gewoon een beetje zappen. En je hoorde me net langs allemaal tv-programma's zappen. En ik was benieuwd of je weet welke programma's ik heb gezien. En ik had net Lars aan de lijn en hij wist te raden dat het om Schiphol Airport ging. Ik had nog twee tv-programma's openstaan. Amber en Thomas, goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Goedenavond. Hey Thomas, jullie wisten eigenlijk gelijk om welke programma's het ging.
1: Ja, toen we ze hoorden, toen zei eigenlijk mijn vriendin aan het stuur meteen van... dit zijn ze.
0: Dit zijn ze.
1: Dus ik geef ze door. Ja.
0: Kijk, want kijken jullie samen deze programma's?
1: Nou, Married at First Sight kijk ik niet, maar Temptation Island kijk ik wel mee.
0: Oké. Okay. Oh, je kijkt mee. Dus zij zet het op en jij kijkt eigenlijk mee.
1: Ja.
0: Hey, en ja. Temptation Island, dat is natuurlijk een programma waarbij stelletjes naar een eiland gaan... en dan worden ze verleid door de verleiders, of verleidsters... om te kijken of hun relatie stand houdt. Hey, kijk, ik ga ervan uit, ik hoorde natuurlijk al dat jullie dat niet daaraan mee zouden willen doen... maar hoeveel geld hebben jullie ervoor over om wel mee te doen? Wat zou jullie zeggen? Van nou, dan zou ik het toch overwegen.
1: Hoeveel geld jullie ervoor over hebben om aan dat programma mee te doen?
0: Stel voor dat ze jou bellen, Thomas, ze zeggen... nou, Thomas en Amber, we zouden graag willen dat jullie meedoen... en we hebben hier een bak geld liggen voor jullie om mee te doen. Welk bedrag zeggen jullie nou, dan gaan we er wel voor.
1: Oeh, dat is een heel lastige vraag.
0: Ja, dat is een heel lastige vraag.
1: Een koophuis hoor ik hiernaast.
0: Ja, niet gek. Niet.
1: Dat is op zich geen gekke inzet. Nee, dat is waar.
0: Nee, toch? Ja, hoe lang is het nou? Volgens mij 6-7 dagen. Nou, dat komt hartstikke goed.
1: Ja,
0: dat komt hartstikke goed, jullie. Hé, je zei al Temptation Island. En wat was het andere programma?
1: Married at First Sight.
0: Married at First Sight. Oké, okay, nou laten we maar even luisteren of dat klopt.
2: Een soort geheimen.
3: We gaan het merken. Dit is jouw fragment.
4: Ga je nog taart eten of...
5: Dat zijn eigenlijk de secundaire arbeidsvoorwaarden als je trouwambtenaar bent.
0: Ja, dat is helemaal goed natuurlijk. Yes! Ja, ik heb helaas geen koophuis voor jullie hier klaarstaan. Dat dan weer niet.
1: Nee.
0: Maar ik heb wel twee andere prijzen voor jullie in aanbieding. Namelijk het kaartspel van Q-Music en Menno Coffee Cup.
1: Nou, dat is fantastisch.
0: Daar zijn jullie ook blij mee. Daar ben ik ook blij mee.
1: Ja, zeker.
0: Helemaal goed. Oh, Amber zegt nog wat, volgens mij.
1: Ja, ze vroeg of we dan ook twee prijzen kregen, omdat ze allebei goed hadden.
0: Ik vind het een hele goede vraag van Amber. Nou, dan weet je wat. Dat is natuurlijk twee kaartspellen van Q-Music. En twee koffiecups van Menno.
1: Nou, kijk.
0: Kijk,
1: die geef ik door.
0: Toch weer geregeld. Hey, veilige rit daar. En thanks voor het meespelen. En een hele fijne avond.
1: Super, dankjewel. Fijne avond.
0: Dankjewel, doeg.
1: Doeg.

0: Dit is Q Music.
1: De Bauza.
0: En dit is Q Music.
1: Alex Warren.
0: En dit is nieuw.

0: Q Music, Enrique Iglesias. En Do You Know?
1: Mattie versus Marieke.
0: Volgende week wordt het even anders dan anders. Waar je Mattie en Marieke normaal gesproken vanuit de studio hoort, hoor je ze volgende week vanuit de grote rode Q-bus. Ja, daarmee rijden ze door heel het land om de strijd tegen elkaar aan te gaan. Elke dag nieuwe challenges. Bijvoorbeeld wie het verst komt met alleen liften. Of wie het meeste gratis eten weet te scoren. Ja, of misschien wel wie het snelst een tent opzet zonder handleiding. Ja, en bij elke challenge staat er iets op het spel, namelijk een vlag. En win je een challenge, dan mag je die gaan hijsen. En degene die als eerst 10 vlaggen bij elkaar weet te spelen, die wint. Ja, nu hebben ze jouw hulp ook heel hard nodig. Ze rijden namelijk door heel het land en wie weet staan ze ineens bij jou in de straat. En waar en wanneer ze zijn, dat hoor je live op Q-Music vanaf aankomende maandag om 6 uur 's ochtends. Dit is Q met Jelly Roll en I'm Good.

Goedenacht. Premier Jette wil dat wordt onderzocht wie de AZC-protesten van de laatste tijd organiseren. Dat zei hij in een reactie op het geweld in Loosdrecht afgelopen avond. Jette noemde de rellen onacceptabel. Wat hen betreft worden de daders snel opgepakt en krijgen ze hoge straffen, ook om anderen af te schrikken. Het Verenigd Koninkrijk gaat 10 Britse staatsburgers, onder wie ook passagiers van het cruiseschip Hondius, repatriëren om ze in preventieve isolatie te laten gaan. Er is ook medisch personeel bij dat op het schip contact heeft gehad met mensen die besmet bleken met het hantavirus. Het zou gaan om een voorzorgsmaatregel. De kerken vinden het pijnlijk wat afstandsmoeders is aangedaan. Dat zijn vrouwen die vroeger werden gedwongen hun pasgeboren kind af te staan omdat ze niet getrouwd waren. De kerken erkennen het leed, maar zien geen reden om met officiële excuses te komen. Het kabinet doet dat binnenkort wel. En Nederland zit nog steeds buiten de top 10 van landen waar de rechten van LHBTI'ers het beste worden beschermd. We blijven 13e. Spanje gaat aan kop. Volgens belangenclubs schrijft het kabinet niet stevig in tegen discriminatie en geweld. Ook klagen ze dat het moeilijk blijft om het geslacht in het paspoort te veranderen. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselvallig en fris vannacht bij 4 tot 7 graden. Overdag zijn er felle buien met soms veel regen, hagel, onweer en een stevige wind. Als het droog is en de zon komt erbij, kan het nog 12 of 13 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.